0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Ik ben Paula
1: en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
4: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Beyonce on the radio. And that's the way I like it, cause that's the way I like it. And I play me.
1: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitje Horen.
2: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
3: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
4: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
5: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Style Council met Have You Ever Had It Blue. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6:05 op die vroege woensdagochtend. Het zonnetje staat alweer boven de horizon. Het is 1 juli. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Anne is Suus erbij voor het nieuws, verder gezelligheid. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jongens, ja, Koeman, pleiten. Hij is weg.
1: Balen.
0: Onze bondscoach. En ja...
1: Ik zie het verdriet van je gezicht.
0: Ja, ik ben echt zelden zo verdrietig geweest. Nee. Luister, was gewoon een zaankanter, hè. Dus daar mogen we trots op zijn als Noord-Hollanders. Maar heel ver heeft hij het niet geschopt. Had hij zelf ook door in het hele WK. En dus
1: ik dacht eigenlijk dat hij al weg zou gaan.
0: Ja,
1: hij was toch maar tot en met het WK. En als je daar dan nu uitlicht, dan is... Was dit dat?
0: Dan was dit het.
1: Dacht ik
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Dat zou best eens kunnen inderdaad. Maar,
2: word je aangenomen voor meerdere WK's?
1: Soms, denk ik. Weet ik niet. Maar ik volgens mij liep ze contract maar, zeg maar, tot en met nu.
2: Ja, dat zou ik ook... Dat vond ik,
1: en dan kan je het, als je bij succes verleng je het.
0: Ja, maar ja, waarom zeg je dan dat je weggaat? Ja. Is dat dan omdat je dan een soort van de eer in jezelf wil houden? Zo, ja, voordat KNVB zegt, oh ja, trouwens, contact, weet je nog, hier staat dat je...
1: We gaan het niet verlengen. Maar dat was dus nog sowieso nog aan de debate.
0: Oh... Okay.
2: Oh, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel jammer. Vind het
0: Maar ik vind het allerleukste. De koning is dood, lang leven de koning. Mensen gaan meteen speculeren wie het hierna kan gaan worden. Ja, dat vind ik echt heel
1: Louis
0: leuk.
1: Louis van Gaal.
0: Ja.
1: Foppen de Haan. Weet ik veel.
0: Ja. De mooiste vind ik Pep Guardiola. Die wordt,
1: Oh, maar die werd al eerder genoemd volgens mij.
0: Ja, en
1: ik zou het wel interessant vinden als we weer eens een keer een niet-Nederlandse bondscoach hebben. Want dat hebben we nooit.
0: Ik hoor je zeggen, weer eens een keer. Ik heb geen idee. Hebben we ooit een niet-Nederlandse bondscoach gehad?
1: Vast wel.
0: Ja?
1: Het is wel, daar komt er ook meteen allemaal een heleboel consternatie over. Hè?
0: Ja,
1: want
0: tuurlijk.
1: Want wij Nederlanders zijn goed in voetbal, hebben we niet bewezen. Maar daar zijn we.
0: Ja, we hebben ooit een keer de EK gewonnen. Hebben, dat is eventjes geleden. Ja. Maar ja, ik bedoel... 38 jaar. Dat is toch helemaal niet zo heel lang geleden.
2: Toen was ik er nog helemaal niet.
0: Er zijn heel veel landen die nog nooit een EK hebben begonnen. Ik was er wel. Was wel een feest. Ja, was wel lachen. Ja. Mijn hele Panini plakboek heb ik nog wel vol zit met alle stickers hoor. Van Hans van Breukelen bijvoorbeeld. Ach. Oh, heerlijk was
3: dat. Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Met mij beter dan met Koeman. Nou, een graadje op 14 slechts. Zo.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopjes daarna. Sam Vender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoogtijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen, om je week mee doormidden te hakken en de maand juli mee te beginnen, dacht ik zo. 3 stuks dus, eentje is er niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Zeldzame een-eiige vierling geboren in ziekenhuis Veldhoven.
1: Kop 2.
0: Wegvallend beeld verpest WK-ontknoping voor Paraguayaanse fans.
1: Kop 3.
0: Dronken bestuurder laat wederom ravage achter in Australische stad. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, zeldzame een-eiige vierling geboren in ziekenhuizen Veldhoven? Is het kop 2, wegvallend beeld verpest WK-ontknoping voor Paraguayaanse fans? Of is het kop 3, dronken bestuurder laat wederom ravage achter in Australische stad?
1: De krantenkopquiz.
0: 088 850 51 52, daar laat je het weten voor die eer van de ontbijttafel.

0: Dave Edmonds met Girls Talk.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog een keertje vlot voor je op. Alles voor die eer van de ontbijttafel, die staat op het spel. Met een beetje mazzel heb je me laten weten welke er niet waar is. En pak je die eer van de ontbijttafel. We gaan eens even kijken.
1: Kop 1.
0: Zeldzame een-eigen vierling geboren in ziekenhuis Veldhoven.
1: Kop 2.
0: Wegvallend beeld verpest WK-ontknoping voor Paraguayaanse fans.
1: Kop 3.
0: Dronken bestuurder laat wederom ravage achter in Australische stad. Nou, laten we maar eens even gaan kijken. We beginnen vandaag bij kop 1. Helaas voor Christian, Frank, Els, Rodi, Liede en Marieke. Die dachten dat die niet waar was. Wel leuk natuurlijk voor de moeder die 4 kids gekregen heeft.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja. Ze kwamen met 29 weken ter wereld. Wat best wel knap is dat ze dat nog zo lang volgehouden hebben. Ze liggen in het Maxima Medisch Centrum. Mm-hmm. Elke baby had een eigen team met arts en verpleegkundige. De ouders van de vierling komen uit Gambia en wonen sinds ruim een jaar in Nederland. De kans is 1 op ongeveer 500.000.
2: Niet normaal.
0: Niet normaal. En daar zit je dan met 4 van die kids.
2: Zou maar niet te dragen.
0: Ja, je zult er een auto voor moeten kopen.
2: Ja. Dat is toch het minste. Dat is gewoon aftikken.
0: Nou ja, maar het is groot.
2: Ja,
0: waar laat je
2: buik ook, denk ik.
0: Ja, oké, dat is punt voor jou. Goed, gaan we door naar kop 2 in dit geval. Helaas voor Arnold, Co, Cynthia en Kees. Die dachten

0: dat die niet waar was. Wegvallend beeld verpest WK-ontknoping voor Paraguayaanse fans. Heb je dit filmpje gezien?
1: Ja, ik heb
0: het gezien. Het is niet normaal. Tegen Duitsland, bij de beslissende penalty, viel dus het televisiesysteem uit.
1: Afschuwelijk.
0: Ze hadden zo'n beamerachtig apparaat hangen.
1: Ja.
0: En je denkt ook van, ja, hij valt vast zo uit dat je het nog net wel kunt zien. Of in ieder geval kunt horen, niks ervan. Precies
1: helemaal weg.
0: Niet. Het signaal kwam terug. De spelers waren aan het juichen en toen wisten ze dat ze gewonnen hadden.
1: Stop.
0: Ja, maar ook ja, magisch dat je het zo mee mag maken natuurlijk.
1: Ook weer fijn, want het is wel echt bloedspannend.
0: Ja, en fijn dat je het gered hebt.
1: Ja, dat ook.
0: Ja. Zij wel, zou ik willen zeggen. Was onze beamer ook maar uitgevallen? Oh, kan nog niet. Oké. Okay. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3. Dronken bestuurder laat wederom ravage achter in een Australische stad. Nee, het gaat om een zeeolifant. Zo'n enorm beest. Een, hoe heet die nog meer? Een zeeolifant of een walrus?
1: Ja.
0: Ja. Hij heet daar Neil the Seal. Ja, ze hebben hem nieuw genoemd. Het is in het Australische Hobart. Komt eens in een paar maanden aan land en is echt een cholera-leier. Hij maakt echt alles stuk. Hij maakt dingen echt kapot. En hij gaat ook niet weg. En hij is agressief. En gaat zeg maar allemaal paaltjes uit de grond trekken. Het is echt een klootzak.
1: Wat grappig.
0: Ja. Nou goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje gaat, hoor. Het is exclusief voor, hou je vast, Bert, Joke, Gerrit, Paul, Saskia, Henny en Renny. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Het is 6:30, in Petten is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vandaag is het Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt herdacht en gevierd. De slavernij werd officieel afgeschaft in 1863, maar veel voormalige tot slaaf gemaakte mensen moesten nog 10 jaar onder staatstoezicht werken. Pas in 1873 waren ze echt vrij. Door het hele land zijn vandaag herdenkingen en vieringen. Vanmiddag is de nationale plechtigheid in het Oosterpark in Amsterdam. Ook minister-president Rob Jetten spreekt daar. En ook in de rest van Noord-Holland wordt op verschillende plaatsen stilgestaan bij Kitty Kotti. Zo wordt er in Enkhuizen en in Hoorn voor het eerst een vlag gehezen bij het stadhuis, als symbool van de herdenking en van de afschaffing van de slavernij. Straks om 9:00 start de rechtszaak tegen Glenn V. Hij wordt verdacht van het doden van zijn partner in Amsterdam en werd begin april daarvoor opgepakt, vertelt verslaggever Niels van Stijn, die de zaak volgt.
2: Ja, de vrouw werd op 26 maart doodgevonden in een woning aan de Koninginnenweg in Oud-Zuid, waar zij samenwoonde met Glenn V., op dit moment de verdachte. Glenn V. is ondernemer en deed in het verleden mee aan televisieprogramma's als Lang Leven de Liefde en Iris en de 12 Dates.
1: Hij ontkent iets te maken te hebben met de dood van zijn vrouw. Volgens zijn advocaat staat de doodsoorzaak nog helemaal niet vast. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. En het zou best kunnen dat we hem nooit meer terug gaan zien als trainer, zegt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
1: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat in totaal 64 keer op de bank bij het Nederlands elftal. Namen die rondgaan als opvolger zijn Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag. Na Nederland en Japan is trouwens ook Zweden uitgeschakeld op het WK. De Scandinaviërs verloren met 3-0 van Frankrijk. Kylian Mbappé die maakte er 2. En daarmee is nu de gehele pool waar we in zaten uitgeschakeld.
4: Oh, echt?
1: Ja,
4: oh,
1: Tunesië natuurlijk eerst al.
4: Ja, voelt wel goed. Ja, toch?
1: Dat we allemaal losers.
4: Ja, dat we allemaal. Dat was gewoon de loserspool des doods.
1: Kennelijk.
4: Ja.
1: De loserspool. Het omgekeerde van de pool des doods.
4: En die Koeman, die heeft denk ik ook in zijn jaren wel echt voldoende geld verdiend. Toch? Om lekker te gaan reizen en te zeggen, het is al wel goed.
1: Ik denk dat hij daar eigenlijk al niet meer voor deed, toch?
4: Nee, misschien ook wel weer waar. Maar tegelijkertijd, hè, als je bent ook bepaalde inkomsten gewend. Dus,
1: ja. Oké, okay, ja. Ja.
4: Ik vind het fijn
1: lekker
4: voor
1: op reis.
4: Ik vind het fijn voor hem. Lekker op reis. Prima. Inderdaad. Thuis is even belangrijk.
1: Waar ga je dan naartoe?
4: Als je op reis gaat, dan is gewoon naar Koeman.
1: Ja.
4: Terug de Zaanstreek in, denk ik. Gewoon Zaanse Schans.
1: Ja. Heerlijk.
4: Dan heb je ook het
5: joker gezien. Lekkere week.
4: Ja, heb je gewoon een weekje Zaanse Schans. Tentje mee en gaan. Ja. Leuk.
1: Nou, even kijken. Wat heb ik nog meer? Oh ja, het weer. Meer nieuws vind je in de app op nnnieuws.nl. Ja, en nog het weer. Vandaag is het droog. Het kan nu nog een beetje mistig of heijig zijn. Op sommige plekken is het nu nog 13 graden. Maar het kan vandaag oplopen tot een graad of 23.
4: Lekker, nul zin in. Dankjewel, Suus.

0: Carly Simon met You're So Vain.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Na zo'n rommelige week is dat misschien ook wel het fijnste om te doen. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een krantenbezorger of een timmerman, een bakker. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar aardappelteler Marco op Texel. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met de aardappels?
2: Goed hoor.
0: Kunnen zij een beetje tegen die ongelofelijke hitte van de afgelopen tijd?
2: Ja, nou, het is meer een beetje de droogte, maar de hitte, dat gaat op zich wel. Gelukkig zitten we op Texel en er is de temperatuur altijd een paar graden lager.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Er zijn ook, ik heb zelfs mensen gehoord, toeristen die naar Texel zijn gevlucht om daar een beetje temperatuur onder controle te houden.
2: Dat was echt wel een goed item. Op een gegeven moment zag ik een stukje van jullie dat jullie in de Burg liepen en dat er mensen waren die... Die zeiden, ja, we waren vanochtend nog in Nederland. En dan was het echt heel warm. En nu zijn we op Texel. En dat scheelt echt heel veel. Waren net op de paspoortcontrole, zeg maar.
0: Die hadden echt mazzel dat ze toegelaten werden tot het eiland.
2: Ik vraag me af hoe dat steeds komt. Maar
0: ja, bij die slagboom daar. Ja.
2: Ja.
0: Ik heb wel gelezen dat er minder aardappels geplant worden na die oogst van 2025. Hè, waarbij er een enorm overschot uiteindelijk bleek. Is dat bij jou ook het geval?
2: Nee, ik ben een beetje op hetzelfde gebleven. Ik was 2 jaar terug al flink gekrompen. En, het is inderdaad, in Nederland zijn wel toch wel aanzienlijk minder aardappels geplant.
0: Ja, nou, dat is voor jou weer positief dan toch?
2: Ja, dat is hartstikke goed. En, ik hoop eigenlijk dat de mede-Europeanen ook minder hebben geplant. Want dat duurt al een tijdje voordat het bekend is.
0: Ja.
2: Je hoort verschillende verhalen. Maar er moet gewoon minder komen.
0: Ja, hoe wordt zoiets gecommuniceerd eigenlijk? Is er een soort van Europese aardappelbond waarbij aangegeven wordt hoeveel?
2: Wij moeten 15 mei moeten wij aan de regering doorgeven waar wij wat geplant hebben.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus elk perceeltje moeten we intekenen. Alle randjes en kantjes langs de sloot moeten we allemaal intekenen.
0: Ja.
2: En dan willen ze weten wat we daar geplant hebben.
0: En langs dat slootkantje willen ze dat je nog een paar mooie bloemetjes plant, toch? Neem ik aan?
2: Ja. We moeten met bepaalde gewassen moeten we 3 meter van de kant blijven. En sommige gewassen 1,5 meter van de kant aan blijven.
0: Oké.
2: En daar kunnen we dan weer bij diezelfde overheid kunnen we daar weer subsidie aanvragen om daar bloemetjes in te zaaien.
0: Ja, dat was het inderdaad, ja. Oké, in principe een systeem is het, hè?
2: Ja, dus er moet eigenlijk moet het areaal moet naar beneden. En er moet ergens een ramp gebeuren, maar eigenlijk niet hier.
0: Nee, dat zou het mooiste zijn, want dan krijg jij weer een goede prijs voor je aardappelen.
2: Dat zou wel weer eens lekker zijn.
0: Ja, na afgelopen jaar. Maar ik kan me ook herinneren, we hebben elkaar er wel eens over gesproken natuurlijk. Je verkoopt toch eigenlijk al op papier een deel van je oogst, of niet?
2: Nou, het is eigenlijk zo, ik deel pootaardappelen.
0: Ja.
2: En die leveren wij aan een handelshuis. Dus wij hebben een bepaald areaal, brengen we onder bij een handelshuis. Met het handelshuis communiceren we welke rassen we gaan telen. En hun verkopen mijn oogst.
0: Ja, precies.
2: Dus eigenlijk geven wij onze portemonnee aan het handelshuis.
0: Ja.
2: En we zeggen van kijk maar wat je erin doet. En zo hoorden we dus, had ik vorige week een vergadering. En dan hoorden we de prijs wat we gevangen hebben. Oogst 25.
0: Oh, heb je zin om die te delen met ons, Marco?
2: Nou, dat wil ik wel, maar dat was echt dramatisch slecht.
0: Ja, hoeveel was dat dan?
2: Ik denk gemiddeld, je hebt natuurlijk verschillende rassen, maar gemiddeld 20 cent.
0: 20 cent de kilo hebben we het over.
2: 20 cent de kilo.
0: Ja.
2: En je moet zeker 40 cent hebben.
0: Wil het een beetje rendabel zijn om je werk te doen?
2: Ja.
0: Ja, dus afgelopen jaar heeft het gewoon geld gekost eigenlijk.
2: Ja, gigantisch.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja, dat is wel mooi kloten natuurlijk, hè?
2: Ja, dus je bent nu eigenlijk bezig met... je hebt het nieuwe alweer in de grond zitten. En je bent nog bezig met het oude, zeg maar. En dat is op zich nooit echt een probleem. Maar vorig jaar was het gewoon gigantisch goed. De prijzen waren gewoon sky high. En dat hebben we nog nooit meegemaakt, zo hoog. Dus we wisten ook wel van ja, zo
0: mooi blijft, kan het niet blijven. Nee, okay.
2: Nee, dat blijft het niet.
0: Maar heb je vorig jaar 80 cent gekregen? Of in ieder geval 60? Want dan heb je daarmee gerepareerd wat je miste weer het jaar daarna.
2: Ja, 60 cent hebben we vorig jaar wel gevangen. En dat was echt gewoon historisch goed.
0: Ja.
2: En toen wisten we wel van ja, dat gaat niet zo blijven.
0: Maar om dan meteen 20 cent te krijgen is wel het andere uiterste.
2: Mijn vader is al best wel oud. En die heeft zoiets ook nog nooit meegemaakt. En okay. Dat was ook gewoon ermee samen. Normaal hebben we het afval wat we eruit gooien. Ja. Brengen we naar de koeien.
0: Ja, precies, ja.
2: Dat brengt nog een paar cent op. Nu was er zo allemachtig veel. Dus je moest eigenlijk weggeven. Maar op een gegeven moment, de koeien die explodeerden bijna, zoveel aardappels waren er.
0: Ja.
2: En dan moeten ze naar een vergister. En aan een vergister moet je gewoon, daar moet je voor betalen. Om
0: zelf betalen om van je aardappel af te komen.
2: Ja. Oh. Dus, wij willen een bepaalde maat hebben, tot 55 millimeter. Een vierkant maat, zeg maar.
0: Ja.
2: En alles wat daarboven. Is, dat gaat of in de consumptie of sommige rassen gaan ook het pootgoed in.
0: Ja.
2: Maar ja, omdat die pootgoedmarkt gewoon slecht liep, moest dat nu de consumptie in. Maar ja, er was zoveel consumptie dat ze op een gegeven moment dus voor de koeien of in de vergister moesten.
0: Ja.
2: Dus dat in plaats van dat een beetje geld opbrengt, kosten dat geld om eraf te komen.
0: Ja,
2: dus,
0: dat is echt driedubbel werk. Dan heb je geld betaald om ze, om ze in de grond te krijgen. Telen. Om ze te telen, in de grond te krijgen. Het allemaal netjes voor elkaar te hebben. Nog lopen rommelen om ervoor te zorgen dat ze allemaal netjes er weer uitgehaald worden. En alles erop en eraan. En dan moet je vervolgens gaan bijbetalen om er vanaf te komen. Nou, ik zou helemaal gillend gek worden, Marco.
2: Het is dat ik er een aanleg voor heb, maar anders had ik helemaal gek geweest, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, dat was best een logische resultaat geweest van het afgelopen seizoen. Maar goed, aan de andere kant, je bent toch wel weer meteen vooruit aan het kijken op het seizoen wat komen gaat.
2: Ja, op een gegeven moment in januari, februari begin je alweer plannen te maken om weer te gaan planten.
0: Ja.
2: Dus je begint weer plantgoed te kopen. Je begint weer te planten, te zaaien.
0: En er weer wat moois van te maken.
2: Dan ga je er weer voor.
0: Marco, laten we het eventjes, want we hebben nu hoog over als een soort van helikopterview naar twee seizoenen aardappelspoten gekeken. Wat moet er vandaag allemaal gebeuren?
2: Ik ga ziek zoeken in de aardappels. Dus dan ga ik er doorheen wandelen en dan haal ik de zieke planten eruit.
0: Dat is echt een heerlijk dagje voor, hè? Iets meer dan 20 graden. Man.
2: Ja, perfect, perfect.
0: Ja.
2: Ik moet nog even wat uien spuiten tegen schimmel. Dat ga ik eerst doen.
0: Oké.
2: En dan,
0: Zijn we wel weer een heel eind. Nou, heerlijk zeg. Ja, dat klinkt toch wel een stuk beter. En laten we dan hopen dat de oogst dit jaar wat beter uitpakt. En dan gaan we natuurlijk samen met jou op de voet volgen. Goed?
2: Ja,
0: mooi zo.
2: Helemaal goed.
0: Marco, ik ga je feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: De ontbijttafel.
1: Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook een klein beetje weerbericht. En allemaal van dat soort dingen. Maar daarna wil ik het even met je hebben over festivals. Ik ben namelijk een kenner.
2: Eén keer geweest.
1: Ja, precies. Zometeen meer na Stephanie Mills.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: Ik ben Sven uit Medemblik.
5: Ik ben Nico uit Alkmaar.
6: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
7: Ik ben Peter uit Haarlem.
8: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Verloskundigen en gynaecologen roeren zich na de geboorte van de Haarlemse baby Doris vorige week. Hij werd op de vluchtstrook van de A44 geboren, omdat zijn ouders niet op tijd bij het ziekenhuis aankwamen. En dat kwam dan weer omdat ze moesten uitwijken, want bij ziekenhuizen in de buurt was geen plek voor ze. Dat komt steeds vaker voor, zegt de geboortezorg. In het Oosterpark in Amsterdam is vandaag de nationale herdenking van het slavernijverleden, Kitty Kottie. Onder meer premier Rob Jette en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema geven een toespraak. En tennisser Tellen Griekspoor die ligt er alweer uit op Wimbledon. Hij verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
13: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
14: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
15: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
16: Wordt een lange reis.
15: Ja, een paar uurtjes erbij.
12: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
17: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
12: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
21: Slag, dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: De ontbijttafel.
23: Met Pieter Kok.

0: Wat een knaller, Elton John met I'm Still Standing. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege woensdagochtend. Maar we hebben juni achter ons gelaten. Het is vandaag 1 juli. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Gezelligheid. Jongens, ik ben afgelopen weekend naar een festival geweest.
2: Nou.
0: Ja.
2: En wat zag je er tegenop, hè?
0: Dat is wel een beetje waar.
2: Ja.
0: Maar dat kwam ook doordat het 40 graden was.
2: Ja.
0: En ik moest in een tentje slapen natuurlijk, want dat doe je op zo'n festival.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En ik
2: wat was
0: ik
2: moest... het voor festival?
0: Het was een festival met een beetje dancemuziek.
2: Oh.
0: En het was helemaal in de Achterhoek, bij een groot meer. En dat was wel
2: daarom
0: echt
2: heette
0: leuk.
2: Het ook zo. Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, Lago heet het. Daar ben ik geweest. En dat is niet zo massaal als dingen als Lowlands en zo. Want Lowlands komen geloof ik 60.000 mensen. En hier nog niet eens 10.000.
2: Oh, compact festival.
0: Compact festival, maar wel heel groot terrein.
2: Okay.
0: En heel veel mooie plekjes en zo. En ik moest wel even inkomen. Lullen is lullen. Zo makkelijk is dat allemaal niet als je het niet zo vaak doet. Je denkt, potverdorie, ben ik nou toch weer terechtgekomen?
2: Ja, en, zo dan.
0: Nou, gewoon, weet ik veel. Al die mensen zo dicht op elkaar in een tent.
2: Ja, ja, gezellig toch?
0: Ja, maar goed, als je dat niet dagelijks doet. Ik ben wel een kampeerder.
2: Ja.
0: Maar meestal heb je dan, zeg maar, kun je om je tent heen lopen. Dat kon je niet.
2: Nee, precies.
0: Want dan stond je op de tent van een ander.
2: Ja.
0: Dus dat vind ik dan al anders. Dus je zit best wel bovenop elkaar. Maar goed, lullen is lullen. Het was gewoon gezellig. Het was best wel leuk. En ik zou je bekennen, Anne. Helemaal voor jou misschien een totale schok dit.
2: Ik ga het nog een keer.
0: Kaartje voor volgend jaar gekocht al.
2: Echt waar?
0: Ja. Heb ik gedaan.
2: Waarom?
0: Ik vond het dus best wel leuk. Ik denk dat ik het, als ik hier... Ik moet hier wel beter in worden.
2: En dat, okay.
0: En dat lukt alleen als je vaker gaat, volgens mij.
2: Wauw. Maar mag ik heel even een vraag stellen? Is dit een soort midlife crisis of zo?
0: Oh, dat zou goed kunnen. Wellicht. Het zou kunnen. Ja, maar ik ga met mijn vrouw en die is wat ouder dan ik. Dus,
2: ook een midlife crisis.
0: Ja, dan wordt ze wel heel oud. Dus dit
2: maar,
0: was de helft.
2: Wat was de gemiddelde leeftijd van de mensen op het festival?
0: Heel leuke vraag.
2: Want mijn hockeyteam was er namelijk ook. En die zijn allemaal 10 jaar jonger.
3: Mij waren
0: ja, hoe oud zijn die?
2: Ja, rond de 30.
0: Ja, precies. Nou, dat is wel zeker wel 10 jaar jonger dan ik. Ik denk wel dat ik, zeg maar, met de groep waar ik mee was... bij de wat oudere festivalbezoekers hoorde.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat.
2: En wat vond je er zo leuk aan precies? Want je zag haar echt tegenop.
0: Ja.
2: Vond het echt vervelend en...
0: Toch wel... je mag je me om uitlachen. Maar toch het sociale aspect. Met mensen leren kennen en zo. Was gewoon best wel leuk.
2: Maar dat hoeft toch niet als je met een groep gaat?
0: Nee, maar ik kende de groep ook nog niet.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus,
2: Maar dan vind ik ook dat je mee moet naar Lowlands.
0: Dat ga ik
2: bijna,
0: zeker niet doen dan.
2: Dat is bijna. Dat...
0: Nee, maar dan ben ik op vakantie nog.
2: Nee, dan ben je er al mee.
0: Nee, maar ik ga zeker niet mee. Beloofd. Nee, dat ga ik echt niet doen.
2: Waarom niet?
0: Ah, nee. Zo, dat is, weet je hoeveel mensen dat zijn?
2: Ja, maar dan kun je dus op
3: je
2: de
3: zit er al in.
2: Glamping. En dan hoef je niet je tent tegen de andere mensen hun tent aan.
0: Dat was geweldig. Hadden ze daar ook. Op dit festival hadden ze ook allemaal van die hele chique tenten en dergelijke. Stonden allemaal vol in de zon. Pietje stond in de schaduw. Heerlijk, man. Daar liep je 's ochtends over die camping, over dat terrein. Dan hadden al die mensen dus uit hun dure tent het matrasje gehaald.
2: Ach, ja.
0: Om vervolgens in de schaduw te leggen, omdat het niet te trekken was natuurlijk, die warmte.
2: Dat is waar. Ja. Niet fijn. Nou, ik ben wel trots op je dat je het leuk vond.
0: Oké. Okay. Het is echt alsof ik met mijn moeder aan het praten.

0: Supertram. Give a little bit.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, we hebben het er knijterveel over gehad hier aan de ontbijttafel. De brileider die lang te zien was in de wateren bij Texel. Hij heeft het helaas niet overleefd. Om de vogel en zijn bijzondere verhaal eer aan te doen, is ervoor gekozen om hem op te zetten. En vandaag is dan dus de grote onthulling. Conservator Jacco Havermans van Ecomare die verzorgde het diertje lange tijd. En ik heb Jacco aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Neem ons eens even mee naar vorig jaar toen die brileider ineens te zien was op Texel. Dat was nogal een happening, zal ik maar zeggen. Hè?
3: Ja, dat was meer dan uniek. Zeg maar. Ik probeer dat altijd uit te leggen, maar dat is bijna niet te doen. Dit is een soort die hier gewoon eigenlijk niet voor kan komen. En als vogelaar was dit soort van de holy grail, zeg maar. Ja. Om ooit eens überhaupt in dit wild te zien, laat staan. Hier aan de dijk bij de Waddenzee.
0: Ja, hij heeft niet voor niks een brileider, want hij ziet eruit alsof hij een soort brilletje op heeft eigenlijk, hè?
3: Ja, het is een eider, één soort. En deze heeft inderdaad een kenmerkende koptekening met een brilletje om die ogen heen. Dus dat,
0: je zou bijna kunnen zeggen dat hij met een viltstift een kringetje om zijn ogen getekend heeft.
3: Dat lijkt wel zo, precies. Ja,
0: maar dat was niet zo, want dit was gewoon een echte, voor de duidelijkheid. Ja. Hebben jullie inmiddels een verklaring gevonden eigenlijk voor de onverwachte verhuizing richting Texel? Hoe die ooit op Texel terechtgekomen is?
3: Nee, er wordt al onderzoek gedaan naar dit soort extreme dwaalgasten. Dieren die totaal de verkeerde kant op migreren of veel te ver doorvliegen naar een gebied. Maar hoe het precies bij deze vogel nou gebeurd is, daarover tasten we echt nog wel in het duister.
0: Ja. Hij werd Brilly genoemd door alle fans. En Brilly heeft de beste tijd volgehouden, maar werd uiteindelijk toch behoorlijk ziek. Nog eventjes naar de dierenopvang geweest in Den Haag, als ik me niet vergis. Dan mocht hij daar even in de hofvijver ronddobberen. Maar hoe kwam het nou precies dat hij zo ziek werd?
3: Ja, het was een combinatie van dat hij vermoedelijk door het dieet wat hij hier had, wat anders is ten opzichte van het wild, dat hij niet lekker door de rui heen kwam, dus door het wisselen van de veren.
0: Okay.
3: En dat hij daardoor verzwakt is geraakt, in combinatie dus met parasieten.
0: Okay, en parasieten van wat hij gegeten heeft?
3: Ja.
0: En hebben jullie zijn maag onderzocht, gekeken wat hij gegeten heeft dan of zo, of dat soort dingen nog gevonden, of weet je wat voor parasieten
3: er
0: waren?
3: Nee, we hebben niet de maag onderzocht, maar dat is vooral omdat hij natuurlijk een hele tijd bij ons in de opvang en daarna nog bij de Wulp in Den Haag heeft gezeten, dus toen wisten we wat hij had.
0: Ja.
3: Dus dan is de maag wel vervangen door andere prooien, zeg maar.
0: Ja, maar wordt er dan wel nog onderzocht van wat voor parasieten dat zijn geweest, wat hij dan precies gegeten heeft waardoor dat kan komen, of kun je het niet zo gedetailleerd?
3: Dat hebben we natuurlijk wel gedaan en we konden ook zeg maar in ontlasting bijvoorbeeld die hij natuurlijk had toen hij net binnenkwam, konden we zien wat voor parasieten het waren. Het waren specifiek stekelsnuitwormen heten die dieren.
0: Oh.
3: En die komen uit krabben. En die at hij ook veel. Doordat hij dus slecht in de veren zat, kon hij niet zo goed duiken. En zat hij dus veel relatief dicht onder de kant waar hij dus jaagde op strandkrabben.
0: Ah.
3: En daarvan weten we dat die parasiet hebben. Dat is ook bij onze eigen huistuin- en keukeneiders een probleem.
0: Ja.
3: Dus daarom wisten we dat hij deze had.
0: Ach jee. En krabben zitten normaal gesproken ook niet in zijn dieet dus?
3: Nee, in het wild, in Alaska en Siberië, daar eten ze een deel van hun tijd. Als ze op het land zitten in de broedperiode, insecten en dingen die ze uit het water vangen. En de rest van de tijd zitten ze op zee in het pakijs. En dan eten ze ook vooral schelpdieren en zo.
0: Ja, precies. Okay. Goed, de brileider is inmiddels opgezet en vanaf vandaag dan te zien. Waarom is er voor gekozen om hiervoor te gaan, om het op deze manier te doen?
3: Nou, voor mij en mijn collega conservator was het al snel duidelijk dat als de dieren het niet redden wat is gebeurde, dat we hem dan graag zouden opnemen in onze natuurhistorische collectie. Niet alleen is deze soort dus uniek in ons deel van de wereld en dus ook in ons deel van de natuurhistorische collecties. Daarnaast kunnen we een heel aantal bijzondere verhalen vertellen middels dit individu over vogeltrek, over die extremen daarin. Maar ook gewoon een Waddenzee, een Texels en zelfs een Ecomare verhaal doordat hij hier in de opvang is geweest.
0: Ja, hij komt bij jullie in de Ecomare te staan. Is er een soort van Hall of Fame? Komt hij naast heel bekende andere... Naast de Domino Mus of zo, ik weet niet.
3: Het soort van een beetje. We hebben in ons museum een recente aanwinstenhoek, noemen we dat. En daar gaan objecten die dus nieuw zijn in onze collectie, die gaan daar altijd eerst een tijdje beschikbaar in voor het publiek, zodat iedereen ze kan zien. Nu hangt daar bijvoorbeeld ook die zwaardvis, die vorig jaar op het wat bij Uithuizermede aanspoelde. Het skelet daarvan hangt daar nu ook. Daar komt hij eerst te staan.

0: natuurlijk, dat raakt natuurlijk mensen. Dat snap ik heel goed.
1: Laatste vraag. Als je zo'n beestje opzet, wat stop je er dan in eigenlijk?
0: Ja, dat heeft bij ons een echte toppreparateur in Nederland gedaan. Ja, die wordt gewoon gevuld. Met, dat kan verschillende type vulling kunnen dat zijn.
1: Oh ja. Een beetje een soort wattenachtig iets of zo.
0: Ja, dat soort materiaal wordt ook wel gebruikt, ja. Zeker.
1: Ziet hij er een beetje mooi uit? Ben je tevreden met hoe die er...
0: Ja, hij is echt... we hebben niet voor niks gekozen voor Chris Walen. Echt een toppreparateur. En hij ziet er echt prachtig uit.
1: Nou, toch fijn dat hij wel weer een beetje terug is dan op het eiland, hè?
0: Zeker.
1: Mooi
0: zeker.
1: Zo. Jouke Havermans, dierenverzorger bij Ecomare. Dank dat we je even mochten spreken. En heel veel plezier met de tentoonstelling van deze Brilly de Brilheider.
0: Dankjewel.

Teddy Swims, the man, Mr. Know-it-all. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. Het is 4:08, zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jan Visser. Nou, ik heb mij laten vertellen dat er wel eens een keer een spatje regen kan komen, maar niet vandaag. Je hoort er zometeen meer over. Nou, Alison Moyet, maar This Is Love.

0: afspreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
7: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wilfred uit Waarland.
9: Ik ben Patricia uit Bergen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Ruim half acht in Avenhoorn is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Suus Poslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een ernstig ongeluk vannacht op de A9. Bij Zwanenburg klapte in de richting van Alkmaar twee auto's op elkaar. Volgens getuigen stond één van de auto's stil op de snelweg en reed de andere erachterop. Beide bestuurders raakten gewond. Er kwam onder meer een traumahelikopter die op de snelweg moest landen voor hulp. De slachtoffers werden daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd op de A9. Het is vandaag Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt herdacht en gevierd. De nationale herdenking is vanmiddag in het Amsterdamse Oosterpark. Daar speechen onder meer premier Rob Jette en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. En ook in de rest van Noord-Holland wordt er stilgestaan bij Kitty Kotti. In Enkhuizen en Hoorn wordt voor het eerst een vlag gehezen bij het stadhuis als symbool van de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De geboorte van de Haarlemse baby Doris op de vluchtstrook van de N44 bij Wassenaar trok vorige week veel aandacht. De ouders waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de bevalling ging zo snel dat ze het niet meer haalden. Moeder en kind maken het gelukkig goed. Maar volgens verloskundigen laat het incident wel een groter probleem zien. Door personeelstekorten in de geboortezorg moeten zwangere vrouwen steeds vaker uitwijken naar een ziekenhuis verder van huis. Verloskundigen moeten regelmatig meerdere ziekenhuizen bellen voordat er ergens plek is. En ook de beroepsvereniging van gynaecologen herkent dit. Die zegt dat er dringend meer moet worden geïnvesteerd in het opleiden en behouden van zorgprofessionals, zodat zwangeren ook in de toekomst dichter bij huis terecht kunnen voor hun bevalling. En Tellen Griekspoor die ligt er alweer uit op Wimbledon. De tennis uit Venep verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Het gaat niet lekker met Griekspoor. Dit is al de 5e keer op rij dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam verliest. De laatste keer dat het wel lukte was Roland Garros vorig jaar. Toen haalde hij ook gelijk de 4e ronde. De andere twee Nederlanders op Wimbledon komen ook uit Noord-Holland. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. Zij bereikten wel de 2e ronde en die spelen ze later vandaag.
11: Dat is best wel een beetje spannend. Ik heb wel gehoord dat deze Tellen Griekspoor tegen een Australiër stond te spelen die gewoon al zijn services zo hard...
12: Ja, het was wel hard, ja. Ik heb het gezien. Ja.
11: Daar kon hij gewoon niks tegen inbrengen.
12: Nou, in het begin ging het eigenlijk nog best aardig.
11: Okay.
12: Ik vond wel eigenlijk dat Griekspoor ergens halverwege de 2e set kreeg ik een beetje het idee dat hij dacht, dit wordt helemaal niks vandaag.
11: Oh, laat maar lekker.
12: Dan ben je in de tennis ook gewoon gezien.
11: Dan is het gedaan. Volgens mij is tennis een veel meer mentale sport dan je zou denken, toch?
12: Ja, zeker.
11: Want je moet de hele tijd maar denken, ja, ik moet door.
12: Nou, en elk punt kan het allemaal weer omdraaien.
11: Ja.
12: Maar dus dan moet je daar wel ook elke keer voor gaan.
11: Ja, best wel leuk sport eigenlijk, tennis.
12: Zeker.
11: En voetbal is toch niet meer op tv,
12: nee.
11: Dus wat dat betreft.
12: Dus dan kun je vanmiddag naar Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp kijken.
11: Zin in.
12: Nou, hartstikke leuk.
11: Mooi zo.
12: En meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Suus. Ga ik naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Pieter.
11: Is het een beetje lekker tennisweer vandaag? Volgens mij wel, hè, Jan?
13: Ja, het is zeker lekker tennisweer. Ja, het is prachtig weer vandaag eigenlijk wel.
11: Ja, ik had vanochtend toch zulke mooie van die laaghangende wolkenluchten. Hoe noem je dat? Die witte wieven, zeg maar.
13: Ja, een beetje stralingsmisten over het veld bedoel je waarschijnlijk.
11: Prachtig was het. Ja, stralingsmist. Dat woord zocht ik even.
13: Ja. En het is behoorlijk afgekoeld ook weer, net als gisternacht. Het is ook wel fijn, hè. Daar komt toch een klein beetje meer die verfrissing in huis.
11: Ja.
13: Want die warmte is er nog lang niet uit overal. En op dit moment is de temperatuur zo rond de 15 tot 16 graden. We komen vanmiddag uit op zo'n 22 tot 23 graden. In het Gooi wellicht net 24 graden. Het is aangename temperaturen. Verder veel zon, maar in de loop van de dag is er ook kans op een zeer lokale bui. Meer niet, hoor. Want wat grotere buienactiviteit lijkt vandaag plaats te vinden in het noordoosten. Misschien ook met onweer, omdat daar een storing in de bovenlucht overtrekt. Maar de meeste plaatsen houden het dus droog. Verder een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Morgen echter krijgen we te maken met een lage drukgebied dat nu nog ruim ten westen van Ierland ligt en morgen via Schotland naar Noorwegen koerst. En dat betekent dat de bewolking in de ochtend toeneemt op de nadering van de fronten en later op de ochtend en aan het begin van de middag valt er af en toe regen en motregen en in de loop van de middag klaart het dan weer op. Temperatuur aan de kust morgen 20 graden, elders 22 graden en de wind neemt ook toe, matig boven land uit het zuidwesten, later uit het westen en aan de kust vrij krachtig tot af en toe krachtig windkracht 6. Waarschijnlijk ook op het IJsselmeer.
11: Oh, kijk eens even.
13: Dus even een stapje terug.
11: Ja, dan mag je zeggen. Ja, ik heb morgenmiddag in de buurt van Heemskerk wat opnames voor televisie buiten.
13: Ja.
11: Houden we het dan daar een beetje droog, denk je? Of is dat
13: In de loop van de middag zal het wel droog worden. Dus ik denk, ik heb daar wel goede hoop op.
11: Nou, Jan, dan hoop ik samen met jou mee. Wat fijn. Ik verheug me nu wel op. Dank. En zometeen gaan we eens wat verder vooruit kijken om te kijken of de echte zomerse temperaturen ook binnenkort weer terugkomen. Goed?
13: Ja, gaan we doen.
11: Tot straks.
13: Tot straks.
11: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: Twee files, eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 10 minuten vast. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velsen en afrit Haarlem-Zuid 5 minuten.
11: Dankjewel, Ann. En ik heb nou toch wat leuks. Want zometeen maak je kans op kaarten voor de museumstoomtram Horen Medeblik. Bij Dingen met Dario na Marcia Heinz.
15: Goedemorgen.

0: Johnny Meyer, oftewel John Mayer met New Light.
1: En ha,
2: ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies 7:15. En dat betekent hoog tijd voor Dario. Ja, onze lieve vriend, mag ik toch wel zeggen. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. En het is een nieuwe maand, dus een nieuwe kaarten hier te winnen. 2 stuks voor de Museum Stoomtram Horen Medeblik. Kun je gewoon winnen als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Ik vind ze heerlijk en ze zijn langwerpig.
0: Ik vind ze heerlijk en ze zijn langwerpig?
5: Ik vind ze heerlijk. En ze zijn langwerpig.
0: Ik vind ze heerlijk en ze zijn langwerpig. Waar heeft hij het over? Dat is de vraag. 088-850-5152. Jouw kans op de kaarten voor de Museumstoomtram Horen Medeblik. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Wendy.
0: Wendy, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
6: Asperges.
0: Asperges, even kijken. Dat is niet goed.
6: Bammer.
0: Volgende keer beter.
6: Doei.
5: Ik vind ze heerlijk. En ze zijn langwerpig.
0: Ja, zijn geen asperges. Wat is het wel? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Rob.
0: Rob, vertel.
7: Een haring.
0: Een haring? Even kijken. Nee, haring is niet goed, maar je zit wel in de goede richting, Rob. Volgende keer beter, hoor. Yo, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hallo?
0: Hallo?
8: Hallo, met Diana.
0: Diana, vertel.
8: Ja, ik had eerst 1 antwoord, maar dat had iemand anders al. Dus ik weet niet of ik dat nou wel mag zeggen.
0: Nou ja, als iemand anders het al had, dan is het niet goed waarschijnlijk. Dus dat is dan zonde,
8: nee,
0: toch?
8: Nee, maar die is nog niet geweest.
0: Oh, nee, doe lekker wat jij denkt dat het is.
8: Nou, ik dacht dus in eerste instantie dat het om haring ging.
0: Ja, maar nu denk je?
8: Nou, dan maar paling.
0: Paling,
8: maar
0: is even
8: eigenlijk
0: kijken.
8: Toch haring, weet je wel, maar ja.
0: Ja, nee, ik vind het heel netjes dat je het zo uitlegt. Ja. Maar het is allebei niet goed.
8: Niet goed.
0: Volgens ik je beter, Diana.
8: Ja, dank je. Doei, doei.
5: Ik vind ze heerlijk. En ze zijn langwerpig.
0: Ja, waar gaat dat over? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hey, goedemorgen, met Ron.
0: Ron, vertel.
9: Ik denk lange vingers.
0: Lange vingers, even kijken. Nee, wel de goede vorm. Verklap ik er stiekem bij. Volgende keer beter, Ron.
9: Oké, dankjewel.
0: Hoi. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Nettie.
0: Nettie, wat denk jij dat het is?
10: Een banaan.
0: Een banaan, even kijken. Dit is ook geen banaan. Had gekund. Doei, Nettie.
5: Ik vind ze heerlijk. En ze zijn langwerpig.
0: Ik vind ze heerlijk en ze zijn langwerpig. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen met Johan.
0: Johan, wat denk jij dat het antwoord is?
11: Een hotdog, dacht ik.
0: Een hotdog, ook geen slechte optie. Even kijken. Nee, klopt ook niet.
11: Ah, helaas.
0: Helaas, Johan. Volgende keer beter.
11: Oké,
0: hoi. Hoi. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Ja, goed. Ben ik al?
0: Ja, je bent al.
12: Oh ja, ik zei het ook al wat. Goedemorgen. Ik denk een tompoes.
0: Een tompoes. Wat is je naam?
12: Marianne.
0: Marianne, even kijken. Nee, het is geen tompoes.
12: Nee.
0: Doei. Okay,
12: doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Hoi, met Janine.
0: Janine, wat denk jij dan dat het is?
13: Frikandel.
0: Een frikandel, even kijken. Het is ook geen frikandel.
13: Oké.
0: Okay. Doei.
5: Ik vind ze heerlijk. En ze zijn langwerpig.
0: Ik vind ze heerlijk en ze zijn langwerpig. Waar heeft hij het over? 088-850-5152. Het is jouw kans op kaarten voor de Museum Stoomtram Horen Medeblik. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Goedemorgen Pieter, met Mattie.
0: Mattie.
14: Ik dacht waterijs.
0: Waterijs, even kijken. Het is ook geen waterijs.
14: Nee, jammer. Volgende keer beter.
0: Precies, doei doei.
14: Doeg.
5: Ik vind ze heerlijk. En ze zijn langwerpig.
0: Het was geen haring, het was ook geen lange vinger. Maar het is een beetje een combinatie tussen die twee, als je begrijpt wat ik bedoel. Waar heeft hij het over? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Hoi, goedemorgen met Wil. Ik denk augurken.
0: Augurken, even kijken. Nee, het zijn ook geen augurken. Helaas. Volgende keer beter, hoor. Doei, Wil. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
16: Goedemorgen met Menno uit Haarlem.
0: Menno, vertel.
16: Hallo, ik denk dat het een zuurstok is.
0: Een zuurstok, even kijken. Het is ook geen zuurstok.
16: Ja, maar ik zit wel.
0: Mazzelen.
16: Fijne dag, hoi hoi.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
17: Hey, goedemorgen, Pieter de Jong.
0: Wat zei je, Pieter de Jong?
17: Ja.
0: Nou, wat een leuke naam.
17: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Pieter, vertel, denk je dat het antwoord is?
17: Ik denk visstik.
0: Je denkt visstik, even kijken.
5: Visstik.
0: Ja, natuurlijk is dat een visstik. Is helemaal goed, Pieter.
17: Ja,
0: gefeliciteerd. 2 kaarten voor de Museum Stoomtram Horen Medeblik zijn helemaal voor jou.
17: Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen, Pieter?
17: Mevrouw?
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ik wens jullie veel plezier samen.
17: Hey,

0: Julien, Claire, je zit al bijna op die Autoroute du Soleil met Venise.
1: MH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: En dat is Sjoerdje deze ochtend. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Hoorde ik nou net visstick was het antwoord, hè?
0: Ja, klopt.
4: Ja, inderdaad. Dan moet ik toch altijd aan een man met een baard denken. Jij ook niet?
0: Snap ik wel. Ja. Een kapitein, een soort van,
4: Precies. Jij voelt het. Het is een mooi bruggetje naar waar ik naartoe ga. Ik ben onderweg naar IJmuiden, naar Zeemanskoor de Raddraaiers. Want Pieter, zij zoeken nog mensen.
0: Dat meen je
4: en toen,
0: niet.
4: Ja, toen dacht ik bij mezelf, ja weet je, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd. Maar zingen vind ik eigenlijk altijd heel erg leuk. Dat is iets wat ik nog nooit eerder verteld heb volgens mij.
0: Nee.
4: Maar als ik een microfoon zie, en dat heb ik zelfs nu bij mijn eigen microfoon, dan heb ik toch het gevoel dat ik wil. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als je dit al kan, hè, dan ben je er toch al of niet?
0: Ja, in jouw geval zeker, denk ik.
4: Ja, nee, oké. Okay, maar dan klinkt het toch al een beetje zeemanskorig, of niet?
0: Doe nog eens.
4: Toch niet? Ja. Oh, je hebt die galm erbij. Prachtig.
0: Dus misschien doe als je nog een klein stukje doet, dat ik even echt goed kan inschatten of het...
4: Ja, dan komt het. Kijk.
5: En alle mannen te kapen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hadden baarden.
0: Dit is best wel goed. Dit is gewoon best wel goed.
4: Ja. Dus ik denk dat het item heel snel is opgelost straks. Ja. Ze zoeken iemand.
0: Jij meldt je aan.
4: Ik ben het geworden.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Ik ben Benita uit Amsterdam.
5: Ik ben Dolf uit Medemblik.
6: Ik ben Saskia uit Zaandam.
7: Ik ben Gerard uit Hoorn.
8: Ik ben Wim uit Haarlem.
9: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Met 8 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een ernstig ongeluk vannacht op de A9 bij Zwanenburg. Volgens getuigen stond daar een auto stil op de snelweg en klapte een tweede erachterop. Twee mensen raakten gewond en er moest een traumahelikopter op de snelweg landen. Twee minderjarige verdachten van de moord op Dario uit Hoorn moeten vandaag voor de rechter komen. Dario werd eind maart doodgestoken bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Hoorn. De zaak vandaag draait er vooral om of die twee verdachten langer blijven zitten, vast blijven zitten. En Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van Oranje. En misschien stopt hij wel helemaal als trainer. Straks meer daarover in het nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
15: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
14: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
16: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
14: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
13: 1 file en wel een lange op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 50 minuten vast. Komt door de wegwerkzaamheden op de A44.
17: Proef
5: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: De ontbijttafel.
21: Met Pieter Kok.

0: Beetje vroeg op de woensdag, The Weeknd met Blinding Lights. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7 minuutjes over 8. Op die vroege woensdagochtend. Maar ik kijk even naar buiten. Het zonnetje schijnt en het is 1 juli. Ongelooflijk dat we alweer in juli terechtgekomen zijn.
1: Ja, we zijn over de helft. Over de helft.
0: Over de helft?
1: Niet normaal. Ja,
0: nee, dat is echt. We zitten dichter bij de kerst dan bij oud en nieuw.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is bijna altijd zo. Nee, ze maakt niet altijd zo. Nou goed. Anja bent erbij voor redactie en productie en het factchecken van mijn onzinnige uitspraken. En Suus is erbij voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Over factchecken gesproken. Ik zie jou ook denken van...
2: Ja,
0: klopt weer snarspan.
2: Nee, ik snap het wel. Ik zei gisteren nog tegen een vriendin dat we nu weer richting de
0: donkere dagen gaan.
2: Nou, ja. Jongens.
0: Dat is wel zo.
2: De langste dag is voorbij en we gaan nu weer richting de kortste dag.
0: Ik zag het vanochtend al aan de zon. Die minder ver boven de horizon stond dan de afgelopen dagen. Ja, het is vanaf nu af...
2: Het was overigens dat ik dat tegen haar zei omdat ik bij haar thuis was en het ineens opviel dat haar kerstlampjes weg waren.
0: Ah, er werd wel tijd ook dan misschien.
2: Ja. Ach, heerlijk, wat leuk.
0: Tegelijkertijd, ja, ik verheug me er ook op, want er komt de wintertijd weer terug. En dat is de reguliere tijd voor de duidelijkheid. Ja.
1: Ja. We zitten nog helemaal in de zomer. We moeten nog al die avonden op het terras.
0: Eigenlijk is het nu pas 7:09. Maar goed, we moeten het ook even hebben, want het is je misschien opgevallen toen je binnenkwam lopen hier in de studio vanochtend. De vlaggetjes zijn weg.
2: Ja. Ja, ongezellig.
0: Rood-wit-blauwe vlagjes zijn weg. Oranje vlagjes zijn weg. Ja. We liggen uit het WK, dus ja, weg ermee.
1: En we hadden helemaal ons leuke oranje straatje gemaakt eigenlijk.
0: Ja, het was echt één grote dampende oranje punica oase. Maar
2: opgeruimd staat netjes.
1: Ja, ik vind het toch precies. Jammer.
0: En kijk, we houden hier natuurlijk bij NH van een beetje duurzaamheid en van een beetje recycling en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat als je een beetje boos bent over het aflopen van het WK voor oranje, dat je dan denkt: ik knijter al die vlagjes gewoon lekker in de prullenbak.
1: Kinderachtig,
0: maar ik kan het me voorstellen.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan komt toch dat moment dat je bij je prullenbak aankomt, dat je denkt: ah, dit is natuurlijk gewoon plastic afval. Want het is allemaal van die goedkope troep. Maar is het dus niet. Dit mag niet in de plastic afvalbak.
1: Waarom niet?
0: Omdat anders het apparaat kapot gaat van plastic afval.
1: Maar het is wel van plastic.
0: Ja, maar het kan niet tegen lange slierten.
1: Hè?
0: Ja, dus het is in principe de bedoeling dat je ze recycelt. Dat je ze gewoon de volgende keer, als er iets oranjes is, weet ik veel... dat je daar dan netjes de vlagjes voor
1: ophangt. Ja, maar ik heb ze nou al helemaal gepropt. Dus ze zijn nu helemaal kreukelig.
0: Ja, nou, dan moet je ze wegknikken inderdaad. Maar dat gaat gewoon in het restafval.
1: En daar gaat de machine niet kapot van.
0: Nee, want dat dumpen ze gewoon ergens in een natuurgebied.
1: Oh, superleuk.
0: Dus dan is het probleem opgelost.
1: Nou, dit vind ik wel heel stom.
0: Ja.
1: Maar ik gooi eigenlijk al... Is dat erg?
0: Wat is er?
1: Ik gooi heel veel plastic gewoon bij het PMD.
0: Ja, maar plastic is in principe... De P bij PMD staat er ook voor plastic.
1: Ja, is voor plastic drankenkarton en zo.
0: Maar nee, dat is de D. Dat is voor drankenkartons.
2: Welke andere langwerpplastic dingen heb jij nog meer, Anne, die je in de plastic gooit?
0: Wat doe jij nog meer voor langwerpige...
1: Nou, ik heb ook wel, als je iets hebt besteld en kleding zit in plastic zakken, dat stop ik ook allemaal daarin.
0: Moet dat daar niet in? Dat is toch verpakkingsmateriaal?
1: Ja. Mag dat allemaal?
0: Ja, dat mag wel.
1: Dat
0: alleen
1: toch geen slierten?
0: Een vlagje gebruik je toch niet om iets in te pakken?
1: Ik vind het altijd heel moeilijk.
0: Ik vind het ook altijd heel moeilijk, want een chipzak... Ja.
2: Maar als je iets kunt inpakken met vlaggetjes, dan moet je het doen, want dat is
1: vind ik wel leuk.
0: Oh ja, dan is het wel gezellig. Maar ja, dan degene die dat cadeautje gekregen heeft, zit met al die vlaggetjes van...
2: En wordt weer chagrijnig over het verlies.
0: Ja, ja. Oké, doe dat maar niet. Bewaar ze gewoon voor bijvoorbeeld het WK hockey.
2: Is heel leuk. Hartstikke leuk. Is in augustus.
0: Komt er al bijna aan. Kun je het gewoon weer doen. Prima.

0: Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Vandaag is het Kitty Kottie en staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. Het is de dag van herdenken en vieren. Wethouder diversiteit en inclusie bij de gemeente Amsterdam, Araya Sumter, die staat strakjes op de Dam. En ik heb haar aan de lijn. Mevrouw Sumter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat gaat u daar straks precies doen?
3: Nou, het is een hartstikke mooie dag. Het begint natuurlijk bij jullie in de uitzending. Maar straks op de Dam is de optocht van Zuidoost Beseft. De optocht die al een paar jaar plaatsvindt. Vanaf de Dam trekt een hele grote groep mensen door de stad om uiteindelijk te eindigen in het Oosterpark. En ik mag die optocht openen met een mooie speech.
0: Oké, en speech helemaal klaar en geschreven op de keukentafel, klaar om mee te nemen?
3: Ja, good to go.
0: Ja, hartstikke goed. Wat gebeurt er vandaag nog meer in Amsterdam?
3: Ja, we hebben heel veel mooie activiteiten. Gisteren hadden we de dag van besef op het Surinameplein. En daar eigenlijk startte de herdenking 30 juni altijd. En dat was heel mooi, want dat was ook voor het eerst dat er om 8:00 twee minuten stilte werd gehouden. En ook al het verkeer was neergelegd. Dus dat was heel mooi. Maar vandaag gaan we door met alle festiviteiten voor zowel de herdenking als de viering, zoals u inderdaad net zei. Vanmiddag is natuurlijk de herdenking op in het Oosterpark. Samen met de burgemeester zal ik daar ook een krans leggen. En vanmiddag vindt ook plaats, namelijk om 4:00... dat op de Dam weer de vlaggen worden gehezen. Want deze ochtend zal het comité 30 juni 1 juli de vlaggen half stok hijsen. En vanmiddag zullen ze weer worden gehezen met samen met de jongerenadviesraad. En dan vinden ook een mooie afsluiting plaats met alle volksliederen.
0: Ja, het is dus echt herdenken en vieren op één dag eigenlijk.
3: Zeker. Ja.
0: U bent onlangs begonnen als wethouder diversiteit en inclusie bij de gemeente Amsterdam. Waarom is het nou zo belangrijk dat we vandaag stilstaan bij dat slavernijverleden?
3: Nou, er zijn heel veel verschillende perspectieven op dit onderwerp. De ene persoon vindt het wel, de andere persoon vindt het niet. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat het een nationaal gedeelde geschiedenis is. En wij delen deze geschiedenis met z'n allen. En het is vooral voor mij belangrijk om naar vooruit te kijken hoe we in dit prachtige land, en zeker in ons prachtige Amsterdam, het verschil maken samen met elkaar en elkaar liefhebben. En hoe mooi is het als je dan een gezamenlijke viering hebt, waar je met elkaar vooruit kijkt. En daar hoort iedereen natuurlijk bij.
0: Ja, u pleit er ook voor om van Kitty Kottie een nationale vrije dag te maken. Is misschien best belangrijk, hè, eigenlijk, om daar gewoon op die manier bij stil te kunnen staan, of niet?
3: Ja, ik vind het natuurlijk ten eerste fantastisch dat vandaag de premier naar het Oosterpark komt. En wat ik vooral bedoel te zeggen, ik vind het een nationale aangelegenheid. Het is niet alleen aan Amsterdam, maar ook alle andere gemeenten in Nederland. En nou, uiteindelijk gaat de premier daarover. Maar ik ben al heel blij dat hij vandaag aanwezig is.
0: Ja, maar laten we eens naar de kern gaan van waar het om draait. Want het vieren is één, maar het herdenken is wel. Er is natuurlijk wel een hoop gebeurd waar ook misschien nog eens even wat beter naar gekeken moet worden. Was het niet Mark Rutte die zei, de excuses voor het slavernijverleden is geen punt, maar een komma?
3: Zeker. Ja. En die komma hebben wij goed gehoord. Zeker ook in Amsterdam. Het nieuwe coalitieakkoord staat heel duidelijk ook route naar herstel beschreven. Ik ben heel blij om dat ook te zien, dat er ook geld is vrijgemaakt voor een toekomstgericht fonds. En afgelopen zondag was de premier in gesprek met het Zwarte Manifest, waar en hij ook aan heeft gegeven dat het heel belangrijk is dat we werken aan een duurzame relatie op dit onderwerp. Dus ik zie wel dat er grote stappen worden gemaakt en dat er ook heel veel bereidheid is om samen met de gemeenschappen je richting aan te geven.
0: Ja, als ik u zo hoor, dan klinkt u er best positief over eigenlijk, over de ontwikkelingen dus.
3: Ja, weet u, 300 jaar leed kan je nooit oplossen met geen geldbedrag wat er is. Maar het feit dat we hierover in gesprek zijn. Ik als klein meisje kon niet dromen dat ik ooit in het Oosterpark zou zijn. Zo dichtbij, zoveel belangrijke mensen. En het feit dat dat nu kan, met een hele grote groep mensen op het Museumplein, dat door heel Nederland allerlei Kitty Kottie vieringen zijn. Ja, dat is toch. Ja, ik vind dat echt iets heel moois. Ja. En het past ook heel erg bij Nederland.
0: Nou, wat mooi dat u het zo omschrijft. Want dat maakt het inderdaad wel inzichtelijk. Want dat was toen u jong was, en u bent waarschijnlijk nog steeds hartstikke jong voor de duidelijkheid. Ja. Maar dat was echt een ondenkbare situatie, eigenlijk.
3: Ja, op die manier waren we niet mee bezig. En kijk, bekend maakt bemind. En heel veel mensen van ons weten niet over de geschiedenis. Ik heb bij mij op school in Amsterdam was er een alinea in de geschiedenisboeken.
0: Ja, helemaal mee eens.
3: En nu zien we dat voor heel veel mensen. Dus je kan mensen het ook niet kwalijk nemen als ze iets niet weten. Maar het feit dat we nu samen leren, ja, dat is toch iets wat meer als ooit dan bij Amsterdam als gidsstad, maar ook misschien wel als gidsland als Nederland past.
0: Ja. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn als we die rol eens een keertje echt stevig op zouden pakken. Rob Jetten, de premier, die is erbij. We hadden het er al eventjes over. Verwacht u ook dat hij nog een bepaalde stap gaat zetten vandaag, waar we allemaal van onder de indruk zijn en alle media over zullen berichten?
3: Ik zou het u niet kunnen vertellen, eerlijk gezegd. Maar wat ik net al zei, dat hij aanwezig is, ja, dat is toch al fantastisch. En dat hij gaat spreken. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kijk in ieder geval naar uit.
0: Oké. Waar kunnen mensen nog naartoe komen als ze willen deelnemen aan Kitty Kotti? Wat is de optocht bijvoorbeeld nog voor iedereen toegankelijk bijvoorbeeld?
3: Zeker. Mensen kunnen zich ook aansluiten bij de Biggie Speakery. Dus zeg maar de kleurrijke optocht, zo heet het. Het is eigenlijk een grote spiegel. Want mensen liepen altijd langs de vitrines van winkels om zichzelf te aanschouwen in Suriname. En dus vandaag kan je daar zeker op aansluiten. Je kan de route ook bekijken online.

0: trotse Amsterdammers, trotse Nederlanders, trots zijn op dit land. En dat we samen kunnen stilstaan en herdenken en kunnen reflecteren op een rol, maar ook samen kunnen vieren. Ja, dat vind ik iets heel bijzonders. En als we dat samen doen, dan ben ik heel erg tevreden.
1: Nou, ik ga een ontzettend fijne dag wensen. Dank u wel, Araya Sumter, wethouder diversiteit en inclusie van de gemeente Amsterdam, over Kitty Kottie vandaag.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreid

0: iedere meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
6: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
8: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8:30 in Velsenbroek, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Twee verdachten van de moord op Dario van 29 uit Horen moeten vandaag voor de rechter komen. Hij overleed eind maart na een vechtpartij in het uitgaansgebied van Horen, waarbij zo'n 20 mensen met elkaar op de vuist gingen. De twee verdachten zijn minderjarig. Ze worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging, vertelt verslaggever Carina Gutker.
12: Ze zouden met een mes de man in zijn buik en lichaam hebben gestoken. De steekpartij zorgde afgelopen maart voor veel onrust in het centrum van Horen en de politie moest eraan te pas komen om de vechtende menigte uit elkaar te halen. De zitting van vanmiddag gaat vooral over het verlengen van het voorarrest van de jongens. Naast deze twee is er ook nog een jongen van 19 verdacht, maar hij mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten.
11: Ja, die derde verdachte zou alleen de chauffeur zijn geweest. Een ernstig ongeluk vannacht op de A9. Bij Zwanenburg klapten in de richting van Alkmaar 2 auto's op elkaar. Volgens getuigen stond een van de auto's stil op de snelweg en reed de andere er achterop. Beide bestuurders raakten gewond. Er kwam onder meer een traumahelikopter die op de snelweg moest landen voor hulp. De slachtoffers werden daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd op de A9. En Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Het zou kunnen dat we hem misschien wel nooit meer terug gaan zien als trainer, zegt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
13: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
11: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat in totaal 64 keer op de bank bij het Nederlands elftal. En namen die rondgaan als opvolger zijn onder meer Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
14: En Pep Guardiola.
11: Ja.
14: Heb ik me laten vertellen.
11: Ja.
14: Dat zou wel spannend zijn.
11: Ik vraag me altijd af met dit soort dingen die dan rondgaan, dat het gewoon, zeg maar, het zou ook kunnen zijn dat jij gewoon een naam komt.
14: Ja.
11: En dat dan, oh, ik heb ook iemand gehoord
14: hoor,
11: die zei
14: dat
11: dit.
14: Zegt.
11: En dan uiteindelijk.
14: Ja. Oh ja. Dus als wij, wat jij nu, jouw theorie is, als wij
11: nu
14: een naam noemen, dan.
11: Ja, als ik nu zeg,
14: Frank
11: Friso Boslo wordt misschien wel de nieuwe bondscoach.
14: Is
11: mijn broer.
14: Is dit je broer?
11: Voetbaltrainer.
14: Echt waar?
11: Dan heb ik het nu gezegd, dus nu wordt hij genoemd.
14: Gonst die door de gang, inderdaad.
11: Ja.
14: Ja, jeetje, die Friso.
11: Ja.
14: Hij kan een potje coachen.
11: Ja. Hij heeft denk ik niet de juiste diploma's nog.
14: Oh, dat
11: kan
14: wel.
11: Nog. Hij kan nog niet.
14: Ja, maar die kun je wel, ja precies.
11: Maar
14: ik heb wel bij bedrijven
11: gewerkt.
14: Nu
11: wordt hij wel genoemd, dus.
14: Oké. Ja, zeker. Die Friso. Ja. Ik had hem niet bovenaan staan, maar hij klinkt wel een plaatje.
11: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
14: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan Visser overigens ook nog niet genoemd als bondscoach. Maar
11: nee.
14: Ik zou het wel zien zitten, denk ik, hoor. Hij misschien ook wel. Hi, Jan.
15: Hi, Pieter.
14: Ja, jij ook? Of,
15: Nou, dat je die.
14: Nee?
15: Nee.
14: Maar je zou wel weten wat voor weer het wordt waar iedereen in moet
15: dat
14: spelen.
15: Dat wel, ja.
14: Kijk,
15: ja, ja, ja.
14: Hey, pak je toch even mee. Misschien kunnen ze je als officiële weerman voor het Nederlandse elftal aanstellen.
15: Ja, ja, dat is misschien een idee. Ja,
14: ja, dat is
15: ja,
14: leuk. Ja. Mocht je dit horen, Friso of ja, wie dan ook de nieuwe trainer wordt. Ja, goed idee. Ik zou ervoor gaan. Goed, Jan, laten we nou eens maar naar buiten gaan kijken voor vandaag. Ik zie het zonnetje schijnen hier in Hilversum.
15: Ja, het is zonnig in de provincie. En dat zal vanochtend zo blijven. In die zin, er gaan wel wat wolken ontstaan. Maar het zijn flinke perioden met zon. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan. Maar de kans daarop is niet echt heel groot. Dus ook vanmiddag op de meeste plaatsen droog, geregeld zon. En de temperatuur, die nu is op een niveau zit van rond de 18 graden... komt vanmiddag aan de kust uit op 22 en elders 23 tot 24 graden. De wind die waait in het algemeen zwak, is in het algemeen zwak tot matig en komt hoofdzakelijk uit het noordwesten. Morgen echter trekt een storing die nu nog ten westen van Ierland ligt via Schotland, Schotse wateren naar Noorwegen. Fronten trekken over ons land. Dat betekent in de ochtend een toename van de bewolking, gevolgd door enige tijd regen en motregen. Ook aan het begin van de middag nog en in de loop van de middag, het is nog niet helemaal duidelijk hoe laat, maar dan zal het waarschijnlijk van het westen uit weer droog worden. En de temperatuur morgen 21 tot 22 graden. De wind waait uit het zuidwesten, in de middag draaiend naar west en is boven land matig langs de kust en op het Marken en IJsselmeer vrij krachtig, later af en toe krachtig, windkracht 6. Nou, de dagen daarna zien we de invloed van hoge druk weer toenemen, vrijdag en in het weekeinde. Alleen het hoge drukgebied blijft wel een beetje hangen ten zuidwesten van Ierland, kanaalregio, West-Frankrijk. Dus we zitten aan de noordkant ervan in een westelijke stroming. Niet al te sterk, maar dat betekent ook dat de lucht niet al te warm wordt. Wel temperaturen ruim boven de 20, 23, 24 graden, zo'n beetje. Dus en verder geregeld zon en meest droog weer. Misschien begin volgende week nog even een storing. Daarna zien we de temperatuur weer wat verder oplopen. Maar volle bak zomerweer, dat is, zit er even niet in.
14: Nee, maar Jan, 23, 24 ja, graden met een zonnetje. Ik teken ervoor, hoor.
15: Ja, absoluut, hoor. Ja. Ik bedoel, ik ben je man wat dat betreft.
14: Ja, dat begrijp ik. Maar op het strand liggen gaan we misschien niet meteen allemaal doen in de korte broek. Maar het is een begin.
15: Ja, zeker. Overigens, het zeewater is ook bijzonder warm, hè?
14: Ja, ik hoorde daar vanochtend ook wel een beetje schrikbarende geluiden over, of niet?
15: Ja, ik heb die grafiek op de homepage van mijn website gezet. Dan zie je nou de zeewatertemperaturen, alle lijntjes vanaf 1982. En dan wereldwijd, hè, alle zeeën, de grote oceanen. Ten noorden van, of de Poolstreken dan even buiten beschouwing latend. En ja, dan zie je 2026 echt met een recordniveau erbovenuit steken.
14: Dat is niet normaal, Jan. Ik zit even te kijken op je site. Het is waanzinnig.
15: Ja, en als je dat de laatste paar jaren even er weglaat, want dat is in die grafiek dus gedaan door professor Elliot Jacobsen. En daar zie je dus, om het verschil aan te duiden met bijvoorbeeld de jaren 80 en 90 en ook het verschil met de normale temperatuur. Ja, dan is dat van een schrikbarend hoog niveau.
14: Ja, dat scheelt inderdaad gewoon 1,5 graad bijna. Hè? Dat is, dat zijn wel getallen inderdaad, Jan.
15: Ja, dat is kunnen we rustig stellen, zeer verontrustend. Want het is natuurlijk, deels heeft het te maken met El Niño. Maar je ziet wereldwijd de oceanen gewoon zo warm zijn. En niet overal natuurlijk, maar en dat gaat natuurlijk consequenties hebben. Want die energie, die warmte, die komt in de atmosfeer. En de oceanen nemen normaal gesproken heel veel warmte op, hè, van de atmosfeer. Maar dat lukt bijna niet meer, omdat het water zo warm is geworden.
14: Ja, dit is waar ze het dan over hebben. Hè? Want dan krijg je heftige stormen, meer neerslag, allemaal van dat soort gassen, toch of niet?
15: Ja, zeker. En in andere gebieden juist weer extreme droogte. Want het bevordert ook weer de vorming van grote hoge drukgebieden, zoals we dat recentelijk hebben gehad.
14: Nou, laten we het een beetje dicht bij huis houden dan eventjes de komende tijd. Want anders vind ik het allemaal maar hartstikke eng. 23, 24 graden en een zonnetje, Jan. Ik doe het ervoor.
15: En voor de kust 20, 21 graden als zeewater.
14: Nou,
15: dat is wel lekker.
14: Dan kun je er gewoon lekker meteen in springen. Ja. Lopen er eigenlijk zo in één keer in, Jan.
15: Ja, zeker. Ja.
14: Dank en tot later.
15: Tot later.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: Twee files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep sta je nog een kwartier vast. En ook op de N208 van Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging.

0: Voor jezelf. Ja, schitterend. Ik, ja, Pieter, leuk. Ik ben in IJmuiden bij het CEMA-score. De raddraaiers. Zijn jullie dat ook?
1: Ja, nou, ja. Sommigen.
0: Ja,
1: sommige.
0: Ja. Even kijken, met wie heb ik het genoegen?
1: Henk.
0: En met Henk en met...
1: Hidde.
0: Met Hidde.
2: En met Wim.
0: Met Wim.
1: En met Gerrit.
0: En met Gerrit.
3: En met Martin.
0: Oh, wat een heerlijke Nederlands-Hollandse naam allemaal, hè? Die, hè?
3: En met Herman.
0: Herman, tuurlijk. Nou, is het nog een Henk?
3: Er is nog een Henk.
0: Ja, natuurlijk, inderdaad. Ja. En jullie zijn, nou ja, hè, een zeemanscore. IJmuiden kan niet missen.
3: Nee, dat kan niet missen.
0: Nee. Zitten jullie ook allemaal een beetje in de scheepvaart gezeten vroeger, of dat niet?
3: De meeste wel. De meeste wel, ja.
0: Ja. En dan draait het, want we hebben natuurlijk rumvoldraal, rumvoldraal. Hoe vind je me?
1: Hartstikke. Ja. Je kan zelf met ons mee.
0: Ja. Want jullie zoeken nog mensen, want dat is een beetje, daarom ben ik hier.
1: Dat is het, dat is het. Ja. We zoeken heel veel mensen nog.
0: En mannen dan?
1: Mannen, ja.
0: Mogen er geen dames mee doen?
1: Nee.
0: Nee. Oh, sorry hoor. Nee, dit is echt een mannen aangelegenheid, heb ik.
1: Ja.
0: Als je de zeemanscoor met, je wil die lage stem hebben natuurlijk.
1: Ja,
0: maar je kan ook een vrouw zijn met een lage stem, toch?
3: Nee.
0: Nee, dat kan niet. Oké, duidelijk. Nee, dan weet ik in ieder geval hoe jullie erin staan, inderdaad. Ja. Hoeveel, want we zijn nu, ik tel nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Ja, we hebben twee kandidaten die ook nog lid willen worden. Dus daar komen we pak een beet uit op 10, 11 mensen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk streven we naar toch 15, 16 man.
0: Ja, waar zijn we nu eigenlijk, Martin? Waar zijn we nu?
4: Dit is een Huis van de Wijk.
0: Huis van de Wijk?
4: Ja.
0: Zo'n soort buurthuis?
4: Ja, een soort buurthuis. Ja. En daar trainen we dus.
0: Of trainen? Ja, ja, mooi. Ja, trainen. Ja,
4: wat je dat noemen wil.
0: Ja, en dan zeker met de rechterhand aan het eind. Met even iets naar binnen. Gele rakker.
4: Dat hoort erbij. Ja.
0: Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Nou, maar het is wel belangrijk om te...
4: Ja, sorry.
0: Nee, het is wel belangrijk om te weten. Want dat, is het, dat zijn ook de leuke dingen natuurlijk van dit.
1: Ja, zeker. Ik heb ze zouden van overhouden.
0: Ja. Maar hoeveel mannen zoeken jullie dan nog erbij?
2: Oh, een man of 10 kunnen we wel hebben, hoor.
0: Echt waar, joh? Ja,
2: echt waar, ja. Dan hebben we weer een mooi groot koor, hè.
0: Ja, dat is waar. Nou, als 1% zich nu aanmeldt, wat nu zit te luisteren... dan hebben jullie een flink koor, hoor, kan ik je verklappen.
1: Ja, maar dat kan ik als penningmeester niet aan.
0: Oh, nee.
1: Dat wordt zo'n dermate administratie.
0: Ja.
1: Man of 10 is meer dan genoeg.
0: Ja, nou, we hebben twee accordeonisten. Ik krijg dat altijd mijn mond niet uit.
3: Accordeonisten,
0: inderdaad. En jullie doen alles op een tablet, hè? Wat dat betreft ga je mee met de tijd, Herman.
3: Ja, dankjewel, hè.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Hey, doe nog eens even een stukje, even een moppie. Want het zijn natuurlijk altijd... Het zijn wel altijd liederen, zeg maar, met drank en...
1: rum uit Jamaica.
0: Ja, en vrouwen, hè?
2: Ja, drank en vrouwen, dat is, hoort erbij.
0: Dat is, en daar zingen jullie graag ook over.
1: Dat houdt ons een leven.
0: Ja. Drank en vrouwen.
1: Drank en vrouwen,
0: ja. Dat is het inderdaad, ja. Ja. Nou, ja. Wat gaan we doen? Welke gaan we doen, jongens? Want dit is... wat moet je trouwens kunnen als ik bij jullie me wil aanmelden?
1: Niks.
5: Mag ik plezier?
0: Ja, dat is wel inderdaad. En plezier hebben.
1: Plezier hebben, dat is het belangrijkste.
6: Maar je moet ook wel een beetje zo kunnen zingen.
0: Of zijn jullie zo heel ingewikkeld?
1: Nee hoor, nee? Dat valt wel mee.
0: Jullie hebben geen... dat jij zegt, nou, we spelen vandaag 5-3-2... of morgen 4-3-3,
1: maakt allemaal niks uit.
0: Nee, precies.
1: Je ziet waar het resultaat toe geleid heeft.
0: Nou ja, je hebt mensen nodig.
1: Je hebt mensen nodig,
0: Nou, doe maar een stukje dan, mannen. Welke gaan we zingen?
7: Trouwens. Ook matrozen kennen heimwee.
0: Wat zeg je?
7: Ja.
0: Ook matrozen kennen heimwee?
3: Ja.
0: Is dat een liedje? Oké, gezellig. Nou, ik kom achter je staan. Okay. En dan kijk ik even met je mee. En dan ga ik... Oh, krijg ik ook een tekst? Krijg ik ook een blaadje? Oh, hier. Dan kan ik meezingen. Kun je gelijk kijken ook hoe toe.
1: Zo.
0: En het is één keer in de week trainen dus, hè?
1: Ja.
0: Oké, hier in IJmuiden.
1: Ja.
0: Oké, nee, dan weet ik dat. Ja.
8: En wel gezellig, hoor.
0: Hè?
8: Elke woensdag is wel gezellig.
0: Toch wel?
8: Met oefenen.
0: Ja, ja, met oefenen. Ja. Oké. Ja. Te vroeg, hè? Denk nu, hè?
9: Oh, matrozen kennen heimwee naar de haven dicht bij huis.
0: Het is wat te doen, jongens, dit.
9: Oh, matrozen kennen heimwee naar een vrouw en kinderen thuis.
0: Oh ja, zit daar.

0: laatste, jongens, daar kan hij, hè?
1: Alle haven en heimwee.
0: Leuk hoor, dit, jongens, hè?
1: Alle haven, het is bij haar.
0: Zoek het dus nog mensen, Pieter.

0: Ja hoor, mensen. Pak je even je moment.
1: Ja.
0: Ja. Pieter Kok.
2: Ja.
0: De Raddraaiers. De Zeemanskoor. IJmuiden. Ze zoeken nog mannen. En meld je aan. Hoe kan je aanmelden, Henk?
1: We hebben een e-mailadres.
0: Oh, dat is
1: Raddraaiers. info@raddraaiers.nl.
0: Ja.
1: En anders op mijn telefoonnummer.
0: Ja, maar nou, dat overleggen we dan straks. Precies, ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed.
3: Stuur even een appje naar 088-850-51-52. En dan breng je wel in contact met al die raddraaiers. Lijkt me
0: toch?
3: Goed,
0: ja, doe maar nog een stukje, jongens.
3: Ja, ja, gezellig.
0: Op matrozen hebben hij mee. Doei, Piet.
2: Doei, veel plezier nog even.
3: Oh, wel leuk nog even een stukje, hoor.
2: Zingen, short.
0: Hè, kinderen.

0: The Pointer Sisters met Fire. Ja, Anne, ik kan me voorstellen dat je helemaal enthousiast bent over dat mannenkoor. Maar ja, het deed niet voor niks een mannenkoor, hè? Dus,
1: nee, ik mag er niet bij.
0: Ik zag je ook echt actief balen.
1: Ja, ik heb even zo'n armpje.
0: Helemaal omdat je lekker op woensdag een beetje kaartje leggen, een klein pilsje drinken. Ja, het leek wel wat.
1: Ja.
0: Nou, moet je vrouwenkoor oprichten.
1: Oeh.

0: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
5: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
6: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
7: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
8: Ik ben Ali uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er is 24 jaar na dato iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Het is een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. En hij kwam op de radar door DNA-verwantschapsonderzoek. Kitty Kotti, dat is vandaag, zou best een nationale vrije dag mogen zijn, vindt de Amsterdamse wethouder voor diversiteit en inclusie. Je hoort haar zo. En de geboorte van de Haarlemse Doris maakt wat los onder verloskundigen en gynaecologen. Vorige week gebeurde dat op de vluchtstrook van de N44... omdat zijn ouders niet bij een ziekenhuis in de buurt terecht konden en nog onderweg waren naar eentje verder weg. Daar maken verloskundigen zich zorgen over. Zij zeggen dat het steeds vaker voorkomt dat er geen plek is bij een ziekenhuis in de buurt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
13: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
12: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
14: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
12: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
11: Nou, nog wel. 3 files hebben we nog. Eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 10 minuten. De langste staat nog steeds op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 50 minuten vertraging. Komt door de wegwerkzaamheden op de A44. En ook op de N208 Sassenheim richting Haarlem, voor de aansluiting met de N207, bijna 20 minuten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
0: e-boekhouden.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: e-boekhouden.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: De ontbijttafel
7: met Pieter Kok.

0: Eddie Rabbit uit Hooghoed met Driving My Life Away. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Omar, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 8:08 op deze prachtig mooie woensdagochtend. Het is echt een doedagje vandaag, want het wordt een graadje of 23. En dat op 1 juli, het begin van de maand en ook ja, een beetje begin van een beetje die zomerperiode. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hebben jullie een beetje zomervakantie dit jaar? Voor jou weet ik het wel, Anne, want wij gaan tegelijkertijd weg volgens mij.
1: Ja.
0: Met ongeveer 1,5 week is dat.
1: Ik weet wanneer, ja. Want dan ben ik er namelijk ook.
0: Ja,
1: ja dan ben ik er wel.
0: Dan ben jij er wel.
1: Jullie zijn op vakantie.
0: Jij bent hier.
1: Ik ben dan waar Anne nu zit.
0: Oké. Okay. Suus, heb jij wel, want jij freelanced.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wel anders dan een aantal jaar geleden. Freelancen, volgens mij.
1: Oh, ja. Je bedoelt in de algemene zin. Ja.
0: Dat betekent dat je waarschijnlijk de hele zomer aan het werk bent, of niet?
1: Ja. Maar dat heeft niet per se daarmee te maken, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Maar wij gaan eigenlijk meestal wel ook in de zomer op vakantie.
0: Oh, wel.
1: Alleen, ik was eind mei in Vietnam om naar een bruiloft te gaan. Lang ingewikkeld verhaal.
0: Ja.
1: Maar toen heb ik dus eigenlijk al een soort grote reis
0: gemaakt. Ah, ja, precies.
1: En
0: was het daar kouder dan het afgelopen weekend hier is geweest?
1: Nou, je zou ook kunnen zeggen dat wij al goed getraind waren op een hittegolf. Ja hoor, ja. Ja,
0: kan me herinneren
1: het was daar nog warmer.
0: Ja, ik weet dat je daarheen ging en dat je zei, oeh, dit wordt echt even taai.
1: Ja.
0: Qua temperatuur.
1: Ja. Het was daar de ergste hittegolf in Vietnam in 25 jaar.
0: Oh nee.
1: Ja.
0: En het kan wel heet
1: het.
0: Zijn.
1: De mensen daar vonden het ook wel heet.
0: Hoe heet
1: het was daar soms 41, 42.
0: Oh, oké.
1: Okay. De specifieke bruiloft waarvoor ik was, die was eigenlijk om 11 uur 's ochtends. Die was verplaatst naar 8 uur 's ochtends.
0: Nee.
1: Ja, dus dat zat ik toen al in de make-up. Omdat het om 8 uur 's ochtends slechts 34 graden was.
0: Meen
1: wat een heerlijk
0: niet.
1: Verhaal.
0: Wat verschrikkelijk.
1: Ja. Maar ik kreeg gisteren toevallig net de foto's binnen van de vriendin van wie de bruiloft was.
0: Iedereen zweet. Oh nee?
1: Hebben ze vakkundig weggepoetst.
2: Althans niemand vallen.
0: Met de AI nee. Hebben ze al het zweet weggepoetst.
1: Zoiets. Het ziet er allemaal prachtig uit.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is toch het enige wat je uiteindelijk onthoudt.
1: Uiteindelijk gaat het aan.
0: Wat er op die foto precies. Staat.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar dus geen grote vakantieplannen?
1: Nee. Behalve dat ik misschien iets bij het WK hockey ga doen. Maar dat is nog niet werk. Maar dat is
0: waar is dat?
1: Het is in Amsterdam.
0: Oh.
2: Het WK in Amsterdam.
1: Ja.
0: In het Wagenerstadion?
1: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Wat leuk.
1: En in het nieuwe Belgische stadion in Waver.
0: Oh, is het een WK-gedeelte? Oké.
1: Wat de voetbal kan, dat kunnen wij ook.
0: Jeetje, wat leuk. Oké, dat is werk. En
1: werk,
0: hoe lang duurt het hele WK?
1: 2 weken.
0: Oh, dus dat was wel serieus.
2: Ja, leuk. Dat wist ik helemaal niet.
0: Je kunt ook gewoon doorwerken eigenlijk hier zomaar, Anne.
2: Wat dan?
0: Nou ja,
2: gaan jullie samen op vakantie, gezellig?
0: Nee, wij gaan niet samen op vakantie.
2: Oh,
0: we zijn tegelijkertijd op vakantie. Oh,
2: oh
0: ja,

0: The Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing. Anne, ik zat eventjes te denken trouwens. Want ja, we hebben best wel het veel gehad over het WK de afgelopen tijd. Het is logisch, hè? Oranje en allemaal leuk en fantastisch. Ja, totdat het stopt.
1: Gisteren?
0: Dat was gisterochtend. Pijnlijk. Pijnlijk penaltyverlies. Een trauma waar we helaas nooit overheen zullen komen.
1: Jawel.
0: Oh.
1: Maar nu nog even niet.
0: Nee, zeker. Ik heb ook gemerkt dat onze lieve collega Frank gisteren heel eventjes wegliep na dit verlies.
1: Ja.
0: Die was heel even weg gewoon.
1: Ja, die hebben we even gelaten.
0: Ja.
1: Ik zag het gebeuren, toen dacht ik, weet je.
0: Ja, ik zag het pas toen hij terugkwam.
1: Oh ja?
0: Ik dacht, waar was hij eigenlijk? En toen dacht ik, oh nee, hij is even weggelopen.
1: Oh ja, ja, snap ik wel.
0: Hij is wel, dit raakt hem echt, hè?
1: Ja.
0: Dit is echt...
1: Ja, dat is geen spel.
0: Hij keek op een manier die ik zou alleen maar zo kijken als ik zou horen dat er echt iets aan de hand is met een van mijn familieleden. Zeg maar.
1: Oh ja.
0: Zo kijkt hij wel.
1: Nee, Frank heeft dat ook met het WK.
0: Ja.
1: Met voetbal in de algemeenheid.
0: Maar ik vroeg me wel af of we nu kunnen kappen...
1: Of sorry, hij appt.
0: Oh. Oh, shit. Nou ja, ik wilde namelijk eigenlijk bellen dan maar eventjes. Want dan doe ik het voorstel wel even waar hij bij is. Ja. Ja, de radio hoeft niet aan, Frank. Het wordt wel gewaardeerd op zich. Maar hij liep echt even weg. Hij was echt even. Ja. Hij lag er echt even af. Frankie!
2: Hey man.
0: Hey. Zit je in de auto? Ben je even een rondje gaan rijden om even bij te komen?
2: Ja, dat is in de geest van mijn vader, hè? Die deed het altijd.
0: Ja, die ging tijdens de wedstrijden rijden, toch?
2: Ja, precies. Verwerk voetbalwedstrijden in de auto. Lekker, ja.
0: Ja. Frankie, ik wilde eigenlijk voorstellen om het te kappen met dat hele gedoe met die WK-pool die we hebben.
1: Hè?
0: Dat hele Scorito-gedoe. Ik ben er zo vreselijk slecht in dat ik het bijna niet meer trek.
2: Oh.
0: Dus is daar... Ja,
1: of, ik ben het er niet mee eens. Mag ik dat alvast zeggen?
0: Ja hoor, Han, ik had dat vermoeden al. Toen ik kon je blik zien namelijk. Maar, Frank, of ga jij hiermee door? Is dat WK nog steeds belangrijk voor jou? Of kunnen we gewoon nu lekker Wimbledon gaan kijken?
2: Oh, Wimbledon, dat is wel leuk, ja.
1: Of de Tour?
2: Ja, dat is ook wel leuk. Ja, of de Tour. Dan kan je volgens mij ook poeltjes van... En ik hoorde net dat we een WK hockey hebben.
0: Ja, klopt. Jullie, je bent al een tijdje aan het luisteren, hoor ik.
2: Ja. Dus wat dat betreft zou ik toch nog willen roepen... We worden wereldkampioen. En die boel die...

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9:30 in Zuiderwoude, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er is iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek in 2002. Toen, 24 jaar geleden dus, werd een meisje van 16... dat op haar fiets zat, overmeesterd en verkracht door een voor haar onbekende man. Politieonderzoek leverde toen niets op. De zaak werd later een cold case. Bij nieuw onderzoek werd een DNA-spoor gevonden, waarna DNA-verwantschapsonderzoek werd ingezet. Daarbij wordt gezocht naar mogelijke familieleden van een verdachte die al wel in een databank staan. En dat leidde dus tot succes. Het leidde naar de verdachte die nu is opgepakt. Het is een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Het is vandaag Kitty Kottie, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking in het Oosterpark. Het zou best een officiële vrije dag mogen zijn, vindt de Amsterdamse wethouder diversiteit en inclusie, Araya Sumter. Ze heeft zin in vandaag.
10: Het feit dat we met zoveel mensen samenkomen, trotse Amsterdammers, trotse Nederlanders, trots zijn op dit land en dat we samen kunnen stilstaan en herdenken en kunnen reflecteren op een rol, maar ook samen kunnen vieren. Ja, dat vind ik iets heel bijzonders. En als we dat samen doen, dan ben ik heel erg tevreden.
9: De geboorte van de Haarlemse baby Doris op de vluchtstrook van de N44 bij Wassenaar trok vorige week veel aandacht. De ouders waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de bevalling ging zo snel dat ze het niet meer haalden. Moeder en kind maken het gelukkig goed. Maar verloskundigen zeggen dat het incident een groter probleem laat zien. Door personeelstekorten in de geboortezorg moeten zwangere vrouwen steeds vaker uitwijken naar een ziekenhuis verder van huis. Verloskundigen moeten regelmatig meerdere ziekenhuizen bellen voordat er ergens plek is. En ook de beroepsvereniging van gynaecologen die herkent het. Die zegt dat er dringend meer moet worden geïnvesteerd in het opleiden en behouden van zorgprofessionals. Zodat zwangeren ook in de toekomst dicht bij huis terecht kunnen voor een bevalling.
8: Oh, ik vond het zo spannend allemaal, jongen. Ja? Ja, dat je ook gaat bellen en dat ze zeggen, oh nee, maar zo door, het duurt nog wel eventjes. En dat je denkt, nee, volgens mij niet. Ik heb geen idee. Ja, het is misschien mijn eerste baby en jij hebt er al 100.000 gezien. Maar ik heb toch het idee dat het korter duurt dan jij denkt.
9: Ja, en dan?
8: Ja, dan zeggen ze, nou, kom straks wel een keertje.
9: Maar niet in paniek, meneer.
8: Nee, kom straks wel een keertje kijken.
9: En moesten jullie toen ook naar het ziekenhuis?
8: Nee, bij de tweede wel, maar bij de eerste niet. Ja.
9: En was dat dan een beetje in de buurt?
8: Ja, dat was wel redelijk in de buurt, maar dat was wel ook midden in de nacht.
9: Oh ja.
8: En dan toch verloskundige langs die dan gaat zeggen...
9: Maar moet je, denk heel even terug, moet je je voorstellen dat het ziekenhuis dan zegt...
8: Nee,
9: ja, het kan niet, rij maar even naar 3 kwartier verderop.
8: Ja, en dan gaat het dus erom hoe mondig de verloskundige is op dat moment, denk ik ook.
9: Ja, en
8: want als die zegt van luister, hier is een complicatie, dus je moet echt nu bla bla bla bla bla, dan zal het nog wel gaan.
9: Ja.
8: Maar als iemand zegt van ja, nee, we komen zo aan, ja, het is...
9: En er is geen plek? Dan
8: ik vind het allemaal ingewikkeld, jongens. Want in Nederland... Nederland zijn we ook nog steeds heel erg erop getraind om thuis te bevallen. Mm-hmm. Terwijl dat in andere landen om ons heen eigenlijk helemaal bijna niet gebeurt. Dus, omdat je daar namelijk in een ziekenhuis alle specialisten hebt. Mocht er iets niet goed gaan en dergelijke. Ja, het is blijft een ingewikkelde toestand. Terwijl het zo natuurlijk is, is het ook zo ingewikkeld. En potverdorie, ga er maar aan staan.
9: Waarvan akte? En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
4: Het blijft vandaag waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog en er zijn perioden met zon. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 22 tot 23 graden en de wind waait meest zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen neemt tijdens de ochtend de bewolking toe. Later op de ochtend en aan het begin van de middag kan er wat regen of motregen vallen. Daarna wordt het weer droog en klaart het op. Temperatuur komt morgen uit op 21 tot 22 graden. En de wind is meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En later af en toe krachtig uit het zuidwesten, draaiend naar noordwest.
8: Jan, dankjewel. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het nog steeds een beetje druk op de weg in Noord-Holland?
9: Nee, het valt nu mee, maar wel één file nog op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer sta je nu 5 minuten vast. Komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is daar dicht.

0: Sasha met If You Believe.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: If You Believe, dan pak je misschien wel, hè, de ontbijttafel kaasschaaf. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. En dat is helemaal niet zo moeilijk.
2: Nou.
0: Nee, dat is niet moeilijk.
2: Oké. Okay.
0: Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te hebben naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, zeg je eerst je naam, of zeg je eerst goedemorgen, allemaal van dat soort beleefdheden, er is allemaal geen ruimte voor, dan krijg je helemaal niks. Als je 4 keer het woord kaasschaaf zegt, krijg je ook niks. 2 keer, niks. 1 keer,
2: is dat
0: een
2: nieuwe regel?
0: Nee, dat is altijd al een regel geweest.
2: Oh.
0: Heel vaak genoemd.
2: Oké. Okay.
0: 3 keer het woord kaasschaaf. En graag direct en een beetje vlot. Want okay. Ik hoor toch ook wel vaak even een pauze.
2: Geen dus, pauzes.
0: Geen pauzes. En anders ga ik het ook zonder muziek doen voortaan.
2: Zonder muziek?
0: Ja, want anders gaan mensen zitten luisteren of ze de muziek horen. En dan pas gaan ze kaasschaaf roepen.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat denk ik. Dat vermoed ik.
2: Aha.
0: Maar ik denk dan ook het slechtste bij de mens. 088-850-5152. Gewoon even het woord kaasschaaf appen. En wie weet is dat prachtige ding dan zometeen voor jou. Oh ja, en nog een klein beetje administratieachtige toestanden. Mocht je nou niet kunnen appen, geen probleem, dan bel je gewoon. Datzelfde nummer 088-850-5152.

0: Roxy Music met Love is a Drug.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is niet alleen gaaf, maar hij is ook knijtertje exclusief.
3: Zo.
0: En puur enkel en alleen hier te winnen bij de ontbijttafel. Jouw kans zou zich elk moment kunnen aandienen. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. En ik ga de muziek ook uitzetten, want ik ben er klaar mee.
3: Ja, is dat
0: ja,
3: zo?
0: Mensen wachten af en daar is geen ruimte voor. Opnemen, meteen drie keer kaasgaaf zeggen en winnen.
3: Oeh, oké. Is goed.
0: Ja, ik ga maar uitzetten hoor. Ik ga het echt doen. Zo.
4: Kaasgaaf.
0: Ja! Is gewoon goed. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Met wie spreek ik?
4: Je spreekt met Ineke van Akkeren.
0: Ineke, meteen drie keer achter elkaar en ook niet twijfelen niks, hè, deed je?
4: Nee, meteen.
0: Ja, hartstikke, hartstikke goed, Ineke. Vertel eens, waar komt hij te liggen bij jou, de kaasgaaf?
4: Ik denk dat hij komt te liggen in de la van mijn kleindochter.
0: Ach, heb je hem voor haar gewonnen?
4: Ja, die heeft sinds een paar maanden een eigen woning in Amsterdam.
0: Ach, wat
4: dus
0: heerlijk.
4: Ik dacht, dan kan daar de kaasgaaf
0: in. En hoe oud is je kleindochter? 48, lang op de lijst gestaan?
4: 25.
0: Nou, dat is keurig netjes dan zeg.
4: Ja.
0: Ineke, ik wens je er veel plezier mee. En ga er maar gauw bellen om te zeggen dat je een leuk cadeautje voor haar hebt.
4: Zal ik zeker doen. Heel veel.

0: Wie zit er weer op de tafel te meppen?
1: Ongelooflijk.
0: Kan er zin niet laten.
1: Hoe lang doen we dit werk nou al?
2: Zo onprofessioneel.
1: Ja.
2: En ook nog uit de maat.
0: Het is ook wel moeilijk, dat einde.
2: Dat is wel lastig.
0: Zal ik je nog één keer de kans geven anders? Wil je het nog één keer proberen? Ja, van mij mag het. Ik ben een moeilijkste. Nou ja, dat je gewoon denkt van, ik probeer nog heel even dat einde.
2: Dat is wel lekker staand einde.
0: Ja, nou doe maar dan. Nee.
2: Nee.
0: Goed. Weer niet goed.
2: Maar gaat niet door naar de volgende ronde.
0: Nee, toch leuk dat je erbij bent.
2: Goed.
0: Goed, Bart Slimmer zit tegenover mij voor zijn goeiemorgen. Ga je doen zo meteen?
2: Nou, in ieder geval muziek draaien waar die wel een beetje in de maat is. Tenminste, dat is de bedoeling. 10cc met Good Morning Judge en Ilse de Lange met Something Good komen eraan. En ik doe vandaag een bakje met Tom Loen, zanger te Amsterdam, waarvan ik vind dat hij nou eindelijk eens een keer zijn break verdient.
0: Okay.
2: Dus we gaan ook zijn nieuwe single draaien, want deze man die werkt zo hard om dat hitje te krijgen.
0: Om hem eindelijk een keer te scoren.
2: En we gunnen de, want het is echt een van de sympathiekste mensen die je kent.
0: Dus, ja, maar je hebt ook hele sympathieke sporters, heb je ook nog nooit van gehoord.
2: Nee, dat is ook weer zo. Maar toch, we gaan ons best doen. En we gaan een lekker pakje met
0: hartstikke leuk. Zo meteen te horen bij Bart Slim en zijn. Goedemorgen, naam Michael Jackson.

0: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
7: Hi, hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 1 minuut over 10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ondanks het pittige tijdstip hebben veel mensen naar Nederland-Marokko gekeken gisternacht. De wedstrijd begon om 3 uur 's nachts, maar zaten ruim 1,9 miljoen mensen voor de buis, zegt het NMO dat kijkcijferonderzoek doet. Er is 24 jaar na dato iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Het is een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. En hij kwam op de radar door DNA-verwantschapsonderzoek. En tennisser Tellen Griekspoor ligt er alweer uit op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde in 4 sets. En het is alweer de 5e keer op rij dat hij er bij een Grand Slam meteen uit ligt. Je hoort zo hoe hij daar zelf over denkt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 2 meldingen, de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmalen en Nieuw-Vennep, daar doe je er 5 minuten langer over. En de laatste, dat is op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen de knooppunt Diemen en het knooppunt Watergraafsmeer, daar doe je er 3 minuten langer over. Daar staat een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Goedemorgen.
7: Met Bart Slim.

0: Na Herman Vinkers en Tom Egbers, misschien wel de bekendste inwoner van Almelo. Ilse de Lange hoorde je met Something Good. En goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op het kantelpuntje van week 27. Ja, het glas is hard op weg om half leeg te geraken. Of half vol te blijven, wat jij wil. Nou, daar ga ik het volgende uur eens wat uitgebreider bij stilstaan. Eerst maar eens naar het hier en nu van vandaag. Dit is weer de go-to place voor de lekkerste muziek. De komende twee uur word je weer aan alle kanten verwend. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je ook vandaag weer. Van Suus, Boslo. Suus, goedemorgen. Neem lekker een hapje.
1: Ja, hallo.
0: U zit met volle mond te praten. Dat is een beetje mijn schuld natuurlijk.
1: Ik wist niet dat ik al aan de beurt was. Dus ik was nog even een ontbijtkoekje aan
0: het doen. Oh, een ontbijtkoekje. Oh, dat hap je ook niet, zomaar even weg, hè?
1: Ja, nou jawel, maar ja.
0: Ja, oké.
1: Wil je iets weten specifiek nu?
0: Nee, nog niet. Nee, ik ga me laten verrassen straks om 10:30. Ja, het gaat ongetwijfeld over het opstappen van Ronald Koeman, toch? Ja.
1: Ja, daar heb ik het al wel uitgebreid
0: over. Ja, oké. Het is niet, ook niet heel regionaal natuurlijk, maar...
1: Hallo? Nou ja. Hij komt uit de Zaanstreek.
0: Ah ja, dat is waar ook. Nee, ja, zo'n super.
1: En daar gaat hij misschien wel weer naar terug, want ja.
0: Het is natuurlijk een wereldburger.
1: Zo is het.
0: En,
1: dat is waar.
0: Nee, dat gaat ons allemaal aan. En we zagen het ook wel een beetje aankomen, toch?
1: Want volgens mij had hij ook maar contract tot na het WK of zo, toch? Dus dan vraag ik me af wat hij dan nu opstapt. Maar goed, prima.
0: Ja, nou ja, van die dingen. Meer daarover en nog veel meer regionaal nieuws straks zo rond 10:30. Dan horen we ook Jan Visser met het uitgebreide weerbericht. En ik doe zo dadelijk een bakje met Tom Loen. Kijk ik naar uit. Sympathieke zanger te Amsterdam. Veel te horen daar ook in de rest van Nederland en daarbuiten. Hij heeft een nieuwe single uit, daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral nog veel meer muziek. Tussen nu en 12:00 straks John Cicada. Straks Level 42 wil ik zeggen met Love Games. En eerst Tony Christie, die zich afvraagt, is dit dan the way to Amarillo? Ja, dat is hem. En net als voor de 94-jarige Ilse Baal, die voor haar pionierswerk om Kitty Kottie naar Alkmaar te krijgen beloond is met een Grand Tanguy Award, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Nou, tijd. De hoogste tijd voor een lekker bakkie. En dat bakkie doe ik vandaag met Tom Loen uit Amsterdam. Tom, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Nou, ik had het de vorige keer natuurlijk moeten opschrijven hoe jij je koffie drinkt. Dat heb ik niet gedaan, dus ik ga die vraag gewoon nog een keer stellen. Wat kan ik voor je inschenken, Tom?
2: Kort, zwart en onversneden.
1: Dat was hem. Kijk, nou, die ga ik onthouden voortaan. Hey, Tom, fijn om je weer eens in de uitzending te hebben. We hebben vaker gebeld. Ik volg jou een beetje in al jouw werkzaamheden. En ik verbaas me altijd over hoeveel uren jij in een dag weet te stoppen. Want jij je timmert hard aan de weg, hè?
2: Ja, ik mag niet klagen.
1: Nee. Dus veel optredens, ook in onze regio. Is er al een café of een discotheek waar je nog niet hebt gespeeld de afgelopen tijd?
2: Oeh, ja, zeker. Ja, er zijn een stad. Amsterdam is natuurlijk verschrikkelijk groot.
1: Ja.
2: En we houden ook doelen, uiteraard.
1: Ja.
2: Dus we zijn nog lang niet waar we zijn willen.
1: Nee. Nou, je noemt het even, die doelen. Wat heb je een beetje een plan voor jezelf uitgestippeld voor, laat ik zeggen, de rest van het jaar?
2: Nou, ook de rest van het jaar.
1: Ja.
2: Nee. Ik was op een iets langer termijn aan het denken.
1: Oké, okay, nou, dat mag ook.
2: Ja, ik ben gek voor de Ziggo Dome. Ja,
1: okay.
2: Dat moet toch een keer.
1: Ja. Ja, nou, ik vind een droom groot, dat is natuurlijk hartstikke goed. En heb je dan ook al een soort stip aan de horizon voor jezelf gezet? Van, dat is ongeveer het tijdstip dat ik daar wil staan?
2: Voor mijn 35e.
1: Oké, en je bent nu 34?
2: Nee, 30.
1: Oké, okay. Oh, maar dat is een haalbaar doel, toch?
2: Toch, binnen 5 jaar, moeilijker.
1: Ja. Nou, aan je inspanningen ligt het niet. Want ik zag op je social media ook dat je bent ook regelmatig te vinden in aan de Spaanse Costa's, hè?
2: Ja, heel veel. Ja, dat is echt een heel fijn plekje. En daar zijn een hele hoop Nederlandse cafés. Dus ik kan daar altijd aan het werk als ik wil. En dat doe ik dan ook.
1: Ja. Hey, en heb jij dan een manager die dingen voor je regelt? Of ben je nu nog echt een one-man band?
2: Nee, voorlopig doe ik het voornamelijk alleen. Ik heb wel altijd...

0: Ja.
1: En daarin schittert mijn vriendin ook als, de señorita in de videoclip. Ja, helemaal leuk.
0: Ja, het is een heerlijk zomers liedje. We gaan hem straks ook draaien. Tot slot, Tom, we hebben al heel ver in de toekomst gekeken. Namelijk de Ziggo Dome over 5 jaar. Sta je gewoon, dat gaan we gewoon regelen. En dan ga ik jou volgen op weg daar naartoe. Het lijkt me hartstikke leuk. Maar op de iets kortere termijn, als mensen nou denken... die Tom Loen, die wil ik een keer live willen zien optreden. Waar sta je bijvoorbeeld dit weekend ergens?
1: Camping Bakkum.
0: Kijk.
1: Daar is echt een heel leuk evenement dit weekend. En daar zijn we te bewonderen, 4 juli.
0: Oké, nou, dat is een hartstikke fijne plek. Heel veel succes daar, Tom. Maak ze gek en pak ze in daar op Camping Bakkum.
1: Nou, ik heb nog een kleine tip voor de luisteraar.
0: Ja.
1: Zondag 5 juli is er een haringparty bij restaurant Haven in Hoorn. Okay. Ook supergezellig. En als je nou een Instagram-account wil volgen... waar je ontzettend leuke video's ziet over vooral oude muzikanten... en soms ook oude boxers... dan moet je even Bart Slim 71 volgen op Instagram.
0: Kijk, dank voor deze plug, Tom. En ik hoop dat al jouw volgers mij nu ook gaan volgen. Dat gaat zo mooi zijn. Hey, je koffie is klaar, neem hem lekker mee. Ik ga jouw nieuwe single draaien. Tom Loen is dit in Goedemorgen met Word Jij Mijn Señorita. Tot gauw, Tom.
1: Dankjewel, mooi uit.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ik ben Onne uit Akersloot.
5: Ik ben Mireille uit Heilo.
6: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
7: Ik ben Petra uit Wormerveer.
8: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:50. In Middenmeer is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er is komende jaarwisseling definitief een landelijk vuurwerkverbod. Het was al door de Eerste en Tweede Kamer, maar moesten nog wat voorwaarden worden besproken. Er moest bijvoorbeeld nog een plan voor de handhaving van het verbod komen, een compensatieplan voor vuurwerkverkopers en mogelijkheden voor ontheffingen. Dat zijn uitzonderingen dus. Buurt- of sportverenigingen die kunnen zo'n ontheffing aanvragen. De overheid komt nog met een campagne over het vuurwerkverbod en er komen ook nog inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen. Er is iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek in 2002. Toen, 24 jaar geleden dus, werd een meisje van 16 dat op haar fiets zat overmeesterd en verkracht door een voor haar onbekende man. Politieonderzoek leverde toen niets op. De zaak werd later een cold case. Bij nieuw onderzoek werd een DNA-spoor gevonden, waarna DNA-verwantschapsonderzoek werd ingezet. Daarbij wordt dan gezocht naar mogelijke familieleden van een verdachte die al wel in een databank staan. Dat was met succes. Het leidde naar de verdachte die nu is opgepakt. Dat is een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. En Tellen Griekspoor ligt er alweer uit op Wimbledon. De tennisser uit Vennep verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Het gaat niet lekker met Griekspoor. Dit is al de 5e keer op rij dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam verliest. En dat doet pijn, zegt hij.
12: Niet de juiste dingen gedaan, niet het juiste spel aangehouden, niet het vertrouwen gehad in de dingen die ik goed kan. Dus daarin mezelf gewoon redelijk in de vingers gesneden, week in week uit. Ook van goede spelers verloren. Dus ja, dat stapelt zich dan allemaal op. En dan moet je nu weer terug naar de tekentafel en dingen beter gaan doen.
11: De andere twee Nederlanders op Wimbledon komen trouwens ook uit Noord-Holland. Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp. Zij bereikten allebei wel de tweede ronde en spelen die wedstrijden later vandaag.
10: Ja, nou, we moeten niet een beetje in die oranje malaise gaan delen nu natuurlijk.
11: Ik dacht het ook nog, zo tellen ja, iets voor dat het allemaal misging. Ja, en dat hij dan dacht, nou, waar doe ik het eigenlijk nog voor?
10: Ja, dat is niet de topsportmentaliteit. Het is natuurlijk een geweldige tennis. Het is wel jammer dat je er zo snel uitvliegt.
11: Ja, toch? En dat dus zo vaak gebeurt. Want hij is dus wel ook een keer, en moet ik even terugdenken, Roland Garros vorig jaar kwam hij wel naar de volgende ronde, kwam hij zelfs tot de vierde ronde.
10: Ja.
11: Dus er zit echt wel meer in. Maar hij zit gewoon geweldig. Al een tijdje gewoon niet lekker erin of zo.
10: Ja, maar dan moeten we onze hoop vestigen op, met name Botik van der Zandschulp.
11: En Jesper ook. Ja, die is niet zo'n enorme grastennisser. Maar ja, misschien juist omdat hij dan zo onbevangen daar zo staat. Je weet wat het oplevert,
10: Ik ben heel benieuwd. Er deed nog iemand mee met het bij het damestoernooi die nog enige aandacht vraagt?
11: Daar heb ik ook even nog naar gekeken.
10: Ja, ik kan net zeggen.
11: Serena Williams.
10: Legend.
11: Die eigenlijk met pensioen was natuurlijk al een paar jaar. Ja. En toen, een paar maanden geleden, toen kwam dus de geruchtenmachine kwam dus op gang. Ja. Omdat ze had zich zeg maar dan weer aangemeld bij de antidoping organisatie. Manier. Dus dan word je weer gecontroleerd en zo. Ja. En dat is eigenlijk het bewijs dat je dus weer wil gaan topsporten.
10: Ja.
11: En toen kreeg ze een wildcard uiteindelijk voor het singles toernooi van de Wimbledon. Maar ze heeft wel verloren.
4: Ja, precies.
11: Maar, van een meisje van 20. Ja, zo gaat het dan ook. Ze is al 44.
4: 44, ja. Ja. Dus de snelheid is er niet meer, maar ze liet toch wel weer een paar keer zien.
11: Ja, ze kan wel nog steeds heel hard meppen.
4: Ja, ze kan heel hard slaan. Weet je wie ik ook interessant vind in dat tenniswereldje nu? Dat is die Osaka.
11: Naomi Osaka,
4: ja. Ja, met die prachtige outfits. Die
11: Japanse.
4: Altijd, ja, dat is een,
11: of Japans-Amerikaanse.
4: Ja. Ja. Maar die heeft ook wel, die krijgt veel aandacht ook vanwege wat ze draagt ook.
11: Ja, zij heeft altijd een soort bijzondere fashion statement. Ja. Een soort overjurk Japanse gewaad aan. Zeg maar over haar tenniskleding. En dat trekt ze dan uit en dan gaat ze...
4: Ja, het is echt een beetje haute couture. Ja, ik ben altijd erg voor dit soort flamboyante types in de sport. Ja, hou ik erg van.
11: Djokovic ook, die had ook een mooi pak aan.
4: Oh, echt?
11: Ja,
4: oh,
11: dat moet je maar eens online kijken.
4: Okay. Nee, maar ik vind ook altijd voetballers die zich heel...
11: uitdossen.
4: Ja, ik had het vroeger al met die basketballer Dennis Rodman. Vond ik altijd fantastisch, weet je. Want piercings en geel haar en zo.
11: Nou, dan zit jij op die tennisbaan zeker goed.
4: Ja, dat is genieten.
11: Absoluut, ja hoor. Hey, en meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
5: Dankjewel, Suus. Jan Visser, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart.
4: Nou, ik bedacht mij vanochtend, Jan, dat we nu natuurlijk... omdat we die hele warme periode hebben gehad... Dat we ook alles daar een beetje nu langs afleggen. Snap je wat ik bedoel? Dat een beetje de maat der dingen is geworden. En dat we nu alles vergelijken met die extreem hoge temperatuur... en dat we daardoor een beetje het zicht op de realiteit kwijtraken.
6: Ja.
4: Snap je wat ik bedoel? Dat mensen nu denken, wat ik zie prachtige temperaturen. Ik denk, en mensen denken, ja, maar vorige week was het, hè?
6: Ja.
4: Dus dat moeten we denk ik een beetje voorwaken.
6: Ja, zeker. Ik bedoel, dit is toch veel meer de temperatuur... die de gemiddelde Nederlander toch wel zeer weet te waarderen.
4: Absoluut.
6: Het is op dit moment 20 tot 21 graden. En vanmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. Binnenland ietsje meer. Maar gewoon prachtig weer. De zon die schijnt volop. Het is echt het weer wat je jezelf zou wensen. Zeker als je op vakantie bent.
4: Zeker.
6: Dan is dit prachtig weer. Lekker doeweer, toch?
4: Ja, inderdaad.
6: En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Overigens zou er misschien in het noorden van de provincie... nog een enkele bui kunnen ontstaan, maar daar blijft het vandaag bij. Er zijn fellere buien momenteel boven het noordoosten van het land... ook met onweer, en dat heeft te maken met de storing in de bovenlucht. Nou, morgen ziet het er even wat anders uit. Dan neemt de bewolking toe in de ochtend... en later op de ochtend en in de middag gaat er af en toe wat regen vallen. Begin van de middag trouwens, hoor. Want daarna wordt het weer droog en klaart het op. En dat die bewolking en regen hangen samen met een lage drukgebied... dat nu ten noordwesten van... west-noordwesten van Ierland ligt en morgen via de Schotse wateren naar Noorwegen trekt. Temperatuur morgen aan de kust 20 graden, elders 21 tot 22 graden. En de westenwind die neemt toe, eerst zuidwest, later west, matig boven land aan de kust vrij krachtig. Af en toe krachtig in de middag, ook op het IJsselmeer en in de avond waarschijnlijk ook nog. Nou, vanaf vrijdag zien we dan de invloed van hoge druk weer toenemen. Maar wel hoge druk net ten zuidwesten en zuiden van Ierland, Engeland, Wales... blijft een beetje in de kanaalregio ook zo hangen. En daardoor blijft de stroming bij ons niet alleen op grote hoogte... maar ook zeg maar op leefniveau uit het westen. En dat betekent dat er niet al te warme lucht wordt aangevoerd. Maar ja, evengoed nog wel 21, 22, soms 23, 24 graden. Dat is het beetje in het beeld voor vrijdag en in het weekend. En verder blijft het meestentijds droog met geregeld zon. Misschien op maandag nemen de kansen op neerslag weer toe.
4: Okay.
6: Dus zo ziet het er de komende tijd naar uit. Voorlopig geen hitte, ook medio volgende week niet.
4: Okay.
6: En we hebben het er net over, je had het net over de standaard, weet je wel.
4: Ja, ja, ja.
6: Maar als je ziet wat die hitte onder meer in Frankrijk heeft aangericht... en ik krijg meldingen van de agrometeoroloog Serge Saka uit Frankrijk...
4: Ja.
6: Er zijn echt miljoenen landbouwdieren zijn vorige week om het leven gekomen door die hittegolf.
4: Ja,
6: dus dat zegt al wat natuurlijk.
4: Ja, die maakt echt enorm veel slachtoffers. En wij kijken natuurlijk heel erg naar de mensen.
6: Ja.
4: Maar de dieren hebben er natuurlijk ook fors last van. Hè? Dus daar moet je
6: enorm,
4: een beetje naar omkijken. Ja. Reden tot zorg. Oké, Jan, nou, wij hebben wat dat betreft nog even geen reden tot klagen, toch?
6: Nee, zeker niet.
4: Nee, we gaan ervan genieten, Jan. Dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
6: Ja, hoor.
4: De verkeersinformatie van de ANWB. Dan één melding. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Daar doe je er 24 minuten langer over.

wat een heerlijk muzikaal niemendalletje. Daarmee doe ik het niet te kort, hè. Fijn plaatje is dat. The Searchers hoorde je met Sweets. For My Sweet. Sugar For My Honey. En daarvoor nog mevrouw Johnny Depp, hè. Be My Baby hoorde je van Vanessa Paradis. Straks in Goedemorgen Nielson en Miss Montreal. En zeker. Eerst een gelegenheidsduo waarvan ik de mannelijke helft ooit lang geleden in de Doelen in Rotterdam zag optreden. En eerlijk is eerlijk, ik verheugde me daar enorm op, want ik was in die jaar een groot fan van hem. En toen viel het toch een beetje tegen. En achteraf zou je kunnen zeggen dat het beste er toen al wel een beetje vanaf was. Hij stond enorm te zweten, op de ene sigaret naar de andere te roken. Dat kon toen nog, hè. En desondanks is hij nog jaren doorgegaan en zag een vriendin van me hem een jaar of 6, 7 geleden in de Escape in Amsterdam. En dat was echt ronduit gênant slecht. Ja, en onlangs kwam hij nog in het nieuws omdat er brand uitgebroken was in zijn appartement. En dat heeft hij allemaal maar ternauwernood overleefd. Een beetje een verdrietig verhaal. Maar dat concert in de Doelen in Rotterdam is me op de een of andere manier heel erg bijgebleven. Want dat was een zitconcert. En dat is toch altijd wel een beetje merkwaardig, hè? Je gaat dan naar een concert omdat je ook wil dansen of zo. En als je dan toch daar een beetje gedwongen wordt om te zitten en dan, nou ja, goed, als het dak eraf gaat, ga je wel staan. Maar dan sta je dus met een stoel in je rug te dansen. Dat is toch ook niet helemaal hetzelfde. Maar goed, er was een tijd dat alles wat hij aanraakte in goud veranderde. En ook de een aan de ander een duet met hem wilde opnemen. Met deze dame nam hij er een aantal op. En dit is denk ik wel de allermooiste. In Goedemorgen is dit Alexander O'Neill en Sherelle. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. NH. And I never knew love like this.

0: Miss Montreal deden een duif na. Hoe? Hoe?
1: Flauw, hè?
2: Ja, dat is wel flauw, ja.
0: Ja, excuses. Slaat ik helemaal nergens op.
2: Het is jouw handelsmerk.
0: Ja, klopt.
2: Helaas.
0: Ja. Geen strikt zoutloos dieet.
2: Oh ja.
0: Heel flauw.
2: Ik dacht, zou die grap ook nog maken? Maar toch ook weer.
0: Ja, ja, hoor. Je ziet hem aankomen en je denkt, het stopt toch niet.
2: Ja.
0: Breaking showbiz nieuws, Suus.
2: Ja, de leadzanger van The Village People is overleden.
0: Ja.
2: Victor Willis.
0: Is hij heel oud geworden of niet?
2: Dat vermeldt het bericht.
0: Het
2: is echt, echt heet van de naald.
0: Ja, jeetje.
2: Dus, Victor
0: Willis.
2: Willis.
0: Dat is een bijzonder bandje, want ik had niet het idee dat iedereen...
2: Nou, helemaal niet zo oud geworden eigenlijk. 74 is hij.
0: Oh, dan had hij nog wel een tijdje meegekund.
2: Ja.
0: Nou, ze traden nog wel eens op bij Trump, hè. Trump gebruikt altijd het liedje YMCA bij rallies, ja.
2: En vonden ze dat dan wel ook oké?
0: Okay? Ja, nou, je weet het bij de Village People. Kijk, iedereen kan natuurlijk een snor opplakken en een indianentooi opdoen... en dan ben je al heel snel een village person. Mm. Maar nou ja, goed. Maar goed dat we dat even melden, toch?
2: Ja.
0: Dan tonen we maar aan dat we bovenop het nieuws zitten. Dus,
2: bij deze.
0: Ja, nou, we duiken er even in de Village People. Iets heel anders. Het is 1 juli vandaag. En het is voor mij een bijzondere dag. Want vanmiddag krijgt mijn dochter haar diploma. De diploma-uitreiking is vandaag.
2: Van de middelbare school.
0: Ja, dus ze heeft haar HAVO afgerond. En die vindt plaats, die uitreiking, in de Duif in Amsterdam. Dat is een heel mooi kerkje aan de Prinsgracht. En ik bedacht me net, toen ik even zat te appen met de family... over hoe we dat allemaal gaan doen...
2: Mm-hmm.
0: Dat de laatste paar keer dat ik daar geweest ben in de Duif... was bij een concert en met de uitvaart van Cilly D'Artel.
2: Joh.
0: Ja. Dus dat
2: is wel een andere vibe.
0: Ja, het is wel een hele andere vibe. Maar er zijn wel meer bekende Nederlanders daar... is de uitvaart geweest. Volgens mij Jos Brink en Hans van Mierlo... Ja, het is een hele bijzondere plek. Heel mooi kerkje ook. Het is echt de moeite waard om even een keer naar binnen te lopen. Dus,
2: en dat ga jij vanmiddag doen?
0: Vanmiddag doen, dus even op chic. En dan ga ik even mijn dochter toejuichen. En,
2: kijk, huilen?
0: Een klein traantje. Nou, van die dingen dus.

0: die fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ik ben Carina uit Schorel.
5: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Ivo uit Hilversum.
7: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
8: Ik ben Rosa uit Volendam.
9: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Klokslag 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Glenn V. beroept zich op zijn zwijgerecht. Vanochtend startte de rechtszaak tegen hem. Hij wordt verdacht van het doden van zijn vrouw eind maart in Amsterdam. Het landelijke vuurwerkverbod is komende jaarwisseling definitief van kracht. Er moesten nog wat voorwaarden worden besproken, zoals uitzonderingsmogelijkheden voor lokale initiatieven en de compensatie voor vuurwerkverkopers. Er was een ernstig auto-ongeluk vannacht op de A9 bij Zwanenburg. Een auto stond stil op de snelweg en een andere auto klapte daar achterop. Een traumahelikopter landde op de snelweg voor hulp. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen.
6: Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Goedemorgen.
24: Met Bart Slim.

0: week vrijdag. Uurtje of 10 staat ze in de Darling op het Noordzee Jazz Festival. Prima zaaltje hoor. Sienna Spyro, Material Lover. 11:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Ja, daar zijn we. Uurtje 2 van deze midden van de week editie van Goedemorgen. En dus heb ik straks weer je hulp nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. Want dat weet je, op de woensdag dan zetten we de week even op de helft. En ik vind dat dan altijd leuk om dan aan jou te laten bepalen welke plaat ik aan het eind van dit uur draai. En dan is dit programma voorbij en zitten we op 50%. Weekbreker van de week, eretitel die je dan een minuutje of 3-4 mag dragen. En daarna rukken we die medaille ook weer van die borst, hoor. Want dan is het ook maar mooi geweest. Ja, moet niet lang duren allemaal. De toeterplaat, die komt natuurlijk ook weer voorbij. Die zit vandaag verstopt in een bekend liedje. Alleen, of het allemaal gaat lukken, nou ja, dat gaan we allemaal meemaken. Maar goed, laat ik daar maar geen uitspraken meer over doen. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus. Een weerupdate van Jan Visser. En dan kukelen we zo heel lekker zo de tweede helft van deze week in, denk ik. Ja, dat allemaal op deze woensdag. Het is 1 juli. Ik kreeg al een appje van mijn boekhouder. BTW-aangifte, potverdorie. Nou, moet ook weer gebeuren. Ja, Suus, dat geldt ook voor jou. Hè? Je bent een freelancer natuurlijk. Ja. Ja, dus ik ben toekomstig.
2: Maar ik ben altijd heel goed bij het bijhouden van mijn administratie.
0: Oh, ja?
2: Ja, dus het is meestal niet zoveel werk.
0: Nee. Oh, nou, wat goed.
2: Jij niet, zie ik.
0: Nou, nee, ik heb een hele goede boekhouder. Betaal ik.
2: Ja, maar die moet je wel ook dingetjes aanleveren.
0: Ja, maar die houdt me wel goed op de hoogte.
2: Dat moet je wel bijhouden.
0: En ik weet altijd precies, hij waarschuwt altijd van, hallo, niet uitgeven.
2: Dat is weer bijna zo.
0: Ja, precies. Oh,
2: want mijne zegt altijd meer uitgeven.
0: Oh, oké. Maar dat zegt mijn vrouw meestal. Meer uitgeven. Goed, dat allemaal op deze woensdag. Het is dus 1 juli op nhnieuws.nl. Het verhaal van biologische tuinderij Land en Boszicht in Schravenland. Ja, dat kreeg het zwaar te verduren tijdens dat noodweer van afgelopen zaterdag. Kassen, daken en potten raakten zwaar beschadigd. De 18-jarige Annabel startte daarop een inzamelingsactie. En die loopt als een trein.
3: En ik zou het zo ontzettend zonde vinden als deze plek niet meer kon worden wat het was. Om wat er gebeurd is. Dus ik dacht, nou, dan zet ik een fundraiser op. En ik wist echt niet dat dat zo ging uitpakken. Elke keer als ik weer refresh, dan is het elke keer weer meer. Dus het is echt. Hij staat nu op 20.000.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, sorry, Clarence, Clemens en Jackson Brown, dat jullie daar zo breed onderbreken. Maar we moeten even een spelletje spelen, ja, dat is ook belangrijk. You're a Friend of Mine hoorde je van die Clarence Clemens, de oude saxofonist van Bruce Springsteen. Hè? En Jackson Brown dus. Nou, die had ik helemaal intact gelaten. Nee, die toeter, die zat verstopt in het liedje van Mouth en McNeil, Mackie McNeil en die man met die baard, Willem Duin, heette die, geloof ik. En How Do You Do? Hij was makkelijk, want het woord wordt een aantal keren herhaald. En dus kwamen er ook heel veel goede inzendingen binnen. Ik ga het rijtje even af. Wim heeft het bij het rechte eind. Dat geldt ook voor Alfa. En dit is Marga en Gina en Saïda, Jolanda. Rob is dit en dit. Even snel aanklikken. Dit is volgens mij Christa. Ja, klopt. Wil, Jaap. En dan belden er ook nog mensen. Willy heeft het bij het rechte eind. Ellie belde nog. Henny, die heb ik nu aan de lijn. Ja. Henny, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Bart.
1: Waar bel je vandaan, Henny?
3: Nieuw-Vennep.
1: Oh, en hoe ligt Nieuw-Vennep erbij vandaag?
3: Ja, wel lekker zonnig eigenlijk. Ja. Het is uit te houden.
1: Ja, dit is eigenlijk het perfecte zomerweer.
3: Ja, zo moet het blijven tot december, hè?
1: Ja, tot december, ja precies.
3: En dan weer opnieuw beginnen.
1: Ja, precies. Nou ja, misschien af en toe een klein uitschietertje, dat het echt even wat warmer is.
3: Ja, een heel kleintje dan,
1: ja,
3: hè?
1: Ja, precies. Maar het moet ook niet te lang duren. Maar ja, we kunnen wel alle eisen gaan stellen. We hebben er niet zo heel veel invloed op, hè?
3: Nee, dat is het jammer, maar
1: ja.
3: Goed.
1: Ach ja, we ondergaan het gewoon. Hey Henny, ja. Misschien kan ik deze gewone doordeweekse woensdag van een klein gouden randje voorzien. Ik had een toeter weggestopt in het liedje How Do You Do. Jij weet op welk woord die toeter zat, hè?
3: Ja hoor, tenminste, dat denk ik wel.
1: Nou, roept u maar.
3: Before.
1: Ja. Hartstikke goed. Just like before. Tada. Ja, echt een oorworm. Ja, heerlijk. Echt een oorworm. Nou, dat antwoord levert jou een klein maar fijn prijsje op. En dat ga ik vrijdag naar je opsturen, Henny. Dus van harte gefeliciteerd.
3: Altijd leuk. Ik kijk ernaar uit naar de post.
1: Nou, hij komt eraan.
3: Het is niet de postbode zelf, hè?
1: Nou, dat is hartstikke... Nee, precies. Nee. Nou, tenzij het een hele leuke postbode is. Nou, ik ga kijken wat...
3: Nee,
1: hoeft niet. Dat gaan we niet doen. Henny, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
3: Dankjewel, jij ook.
1: Doei.
3: Met je dochter.
1: Dank je. En het antwoord van Henny en al die andere mensen was before. En inderdaad, lieve mensen.
0: Dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: En. Ah.

0: weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
1: Het is de woensdag en dat betekent dat we week 27 straks, als dit programma klaar is, dan zetten we die even lekker op 50%. Kunnen we ook even een beetje vooruitblikken op het aanstaand weekend. Wordt hartstikke mooi weer. En sowieso, die woensdag is er altijd. Vroeger was het ook zo'n fijne dag, hè? Was je wat eerder vrij, dan had je kindertelevisie. Lekker buiten spelen. Goed, de weekbreker van de week, die bepaal ik niet. Die bepaal jij. Jij mag beslissen welk liedje ik als laatste draai. Ik geef je dan wel twee platen waar je uit kan kiezen. En soms is dat lastig en soms ook niet. En soms liggen die platen een beetje in elkaars verlengde. Dat is vandaag niet het geval. Ze zijn wel allebei mooi. Dat is wel de grootste gemene deler. Ik ga je beide keuzes even voorleggen. En dan is het aan jou om te bepalen welke het wordt. Dus dit is keuze A. Don't be afraid of the dark. Robert Cray Band. Don't be afraid of the dark. Kan dus zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je A. Of Robert Cray, of Don't be afraid of the dark. Maar dan ben je wel even bezig, hè? Dat is dus keuze A en dit is keuze B. Satisfaction guaranteed to take your love back. Ook een hele fraaie. Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed kan zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je B. Of Harold Melvin en de Blue Notes. Kijk maar. De eerste is dus de Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark, keuze A. En keuze B is dat fraaie liedje van Harold Melvin en zijn Blue Notes. En die heet dus Satisfaction Guaranteed. Dat is de keuze van vandaag. Het nummer dat je mag gebruiken om je voorkeur door te geven is 088-850-5152.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom

0: Jij je focus op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
3: Ik ben Oscar uit Zaanstad.

0: Het is bijna 11:30. In Ankeveen is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Glenn V. die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam-Zuid eind maart, beroept zich op zijn zwijgrecht. Vanochtend begon de rechtszaak tegen hem, vertelt verslaggever Niels van Stijn.
2: Ja, de vrouw werd op 26 maart doodgevonden in een woning aan de Koninginnenweg in Oud-Zuid, waar zij samenwoonde met Glenn V., op dit moment de verdachte. Glenn V. is ondernemer en deed in het verleden mee aan televisieprogramma's als Lang Leven de Liefde en Iris en de 12 Dates.
1: En het OM hoopt dat Glenn V. toch nog gaat praten, want ondanks een groot onderzoek is de precieze doodsoorzaak van zijn vrouw onbekend. Ze werd gevonden in een bad met heet water waar de kraan nog van open stond. En dat hete badwater bemoeilijkte het onderzoek van de forensisch patholoog. Er is de komende jaarwisseling definitief een landelijk vuurwerkverbod. Het was al door de Eerste en de Tweede Kamer, maar er moesten nog wat voorwaarden worden besproken. Er moest bijvoorbeeld een plan komen voor de handhaving van het verbod, een compensatieplan voor vuurwerkverkopers en mogelijkheden voor ontheffingen. Uitzonderingen dus. Buurt- of sportverenigingen zouden zo'n ontheffing kunnen aanvragen. De overheid komt nog met een campagne over het vuurwerkverbod. Er komen ook nog inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk hebben liggen. En ondanks het pittige tijdstip hebben veel mensen naar Nederland-Marokko gekeken gisternacht. De wedstrijd begon om 3:00 s'nachts. Maar er zaten ruim 1,9 miljoen mensen voor de buis, zegt het NMO dat kijkcijferonderzoek doet. Het is wel een stuk minder dan toen Nederland op iets redelijkere tijdstippen speelde. Tegen Zweden en Japan waren er meer dan 4 miljoen kijkers. Maar ondanks het nachtelijke tijdstip was de wedstrijd alsnog het best bekeken programma van de dag.
0: Ja, maar jij hebt hem ook gekeken,
1: toch? Ik heb ook gekeken. Ik had de wekker om 2:50.
0: Oh. Ja, het is wel, wat dat betreft misschien wel goed dat we uitgeschakeld zijn. Maar het is wel, het vergt wel wat van je, hoor.
1: Nee, als we dus door waren gegaan, dan hadden we daarna allemaal een mooie avondwedstrijden.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: God, jeetje. Ja. Wat een mooi boel is dat.
1: Ja,
0: maar, ja, want al die andere wedstrijden zijn inderdaad niet op een heel christelijk tijdstip, ja.
1: Precies. God, dus, maar ik dacht vooral, ik herinner me van vroeger, ik heb dus één keer tijdens de Olympische Spelen, winterspelen van Vancouver, zijn we toen met het hele, toen was ik nog veel jonger, zijn we met het hele gezin opgestaan en hebben we Mark Tuitert goud zien winnen op de 1500 meter. En daar moet ik gewoon altijd aan denken.
0: Ja, het heeft ook wel iets. Kijk, ik ben zelf een groot boksfan en vroeger in de jaren van Muhammad Ali had je, ging je s'nachts om 4:00 naar een wedstrijd kijken op de Filipijnen, weet je wel. Kijken er een miljard mensen naar een bokswedstrijd. Ja,
1: maar dat heeft toch ook iets. Ja, kijk, als er dan iets bijzonders gebeurt of een mooi, nou, specifiek, Mark Tuitert won natuurlijk goud. Daarom blijft het je ook
0: bij. Ja, natuurlijk. Ja,
1: dus als stel ze hadden gewonnen, dan waren we allemaal, oh, dat vergeet je nooit, dat je de nacht toen opgestaan bent.
0: Ja, dat. Nou ja, wel bijzonder. En
1: geldt overigens wel voor mijn Marokkaanse buren, die wel een beter tv-abonnement moeten afsluiten. Want wij waren steeds eerst en dan deden we de deur open en hoorden we hun ook nog juichen. Maar die hebben wel dat mooie moment gehad.
0: Ja, nee, zeker. En zeker waar ik woon in Amsterdam, nou, bij mij in de buurt viel het nog wel mee. Maar ik hoorde wel in de verte iets meer richting, laat ik zeggen, het Osdorpplein en de Slotenplas. Ja, het was een groot feest. Ik hoorde ze heel hard, heb je even voor mij zingen. Toen dacht ik, nou, volgens mij is de integratie best wel geslaagd. Toch?
1: Dat ze nou dat nummer gaan zingen.
0: Ja, mooi, hè? En van links naar rechts deden ze ook.
1: Ja, die snap ik.
0: Ja, dat is wel mooi, inderdaad. Afijn.
1: Afijn. Ja. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: En zo is het maar net. Dankjewel, Suus. Je krijgt een weerupdate van Jan Visser.
3: Vandaag blijft het vrijwel overal droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt uit op maximaal 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Donderdag neemt de bewolking 's ochtends toe, later in de ochtend en aan het begin van de middag kan er wat regen en motregen vallen. Daarna opnieuw droog weer met enkele opklaringen. Wordt morgen maximaal 21 tot 22 graden en er staat wat meer wind uit het westen. Eerst uit het zuidwesten trouwens. Windsterkte is boven land matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vooral bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6.
0: De ANWB verkeersinformatie dan nog. Twee meldingen, eentje net buiten onze regio, maar raakt ons wel. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 doe je er 14 minuten langer over. En laat ik deze toch nog even noemen voor het geval je daar in de buurt bent. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En dat is dan bij ons. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. En dat deel van de A44 is dan ook dicht.

0: Dionne Warwick zit een beetje in hetzelfde schuitje als Tony Christie een uur geleden. Die vroeg zich af, is this the way to Amarillo? En Dionne Warwick zou wel eens willen weten, do you know the way to San Jose? Nou, als jullie nou met z'n tweeën even een navigatieapparaat kopen of even Google Maps downloaden, dan kom je er vanzelf.
1: De Weekbreker.
2: Ja, toch?
1: Van de week. De Weekbreker van de week.
0: Eigenlijk kan je dat soort platen nu niet meer opnemen. Hè? Met do you know to the way to and how do I get to by the time I get to Phoenix. Want zo moeilijk is dat tegenwoordig allemaal niet meer. Goed, het is woensdag. Dat betekent dat de week bijna op de helft is. De Weekbreker van de week vind ik altijd leuk om daar een plaatje aan te koppelen. Laatste plaatje dat ik draai. Dan kukelen we zo richting 12 uur. En dan zit deel 1 van week 27 erop. Jullie bepalen welke plaat dat dan is. En dan leg ik je twee keuzes voor. En dan heb je dan maar uit te kiezen. Ja jongen, meer smaken hebben we niet. Dit is smaak A. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. The Robert Cray Band. Don't be afraid of the dark. Dat kan dus zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Week 27. Wil je die als laatste horen, dan heb je A. Of Robert Cray of Don't be afraid of the dark. Dit is keuze B. Satisfaction guaranteed to take your love back. Harold Melvin en zijn Blue Notes. Met Satisfaction Guaranteed, dat is keuze B. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Satisfaction Guaranteed. Zie maar, als het voor mij maar duidelijk is. Wil je dus Robert Cray en zijn band horen als laatste, dan heb je A. En wil je liever Harold Melvin en zijn Blue Notes horen, dan heb je B. Het nummer dat je mag gebruiken is het nummer 088-850-51-52.

Green Green Grass hoorde je van George Ezra. En daarna ging de radio even wat harder bij Willy thuis. Favoriete nummer van mijn man, zegt ze. Nou, ik hoop dat je buren hebben mee kunnen genieten. Het is ook niet een plaat waar je buren ruzie mee krijgt, toch? Dit heerlijke wegdroomnummertje van de Floaters. Float, float on. Ja, het is ook een nummer om op te floaten eigenlijk. Hè? Ik heb dat wel eens gedaan in zo'n soort schelp. Lig je dan met extreem zout water, drijf je dan. Schijnt heel goed voor je huid te zijn. Nou, niet echt gemerkt hoor. Float on van de Floaters dus. Je hebt nog heel even tijd om te stemmen op de weekbreker van de week. Welke wil je straks als laatste horen? Is dat Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band? Keuze A. Of Satisfaction Guaranteed van Harold Melvin en zijn Blue Notes, de band van Teddy Pendergrass. Nou ja, kom maar door. 088-850-5151. Straks dan sluiten de stembussen. Straks horen we ook June. Maar eerst Peter Kent en It's a Real Good Feeling. Goedemorgen.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: June, wat ga je doen?
3: June, wat ga je doen?
2: June, wat ga je doen?
0: June, wat ga je doen?
4: June, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Zit er in je programma?
0: Nou, hiernaast mij vindt nog topoverleg plaats, maar dat gaat niet over mijn programma.
4: Nee.
0: Want dat is gewoon een rond. We hebben Jan-Jaap van Wiering, die heeft het over etiketten.
4: Oh, leuk.
0: Ja, die man vind ik altijd bieren lachen. En dit heeft niet te maken met... Oké, stel je gaat barbecuen, is er dan ook sprake van etiketten? Hoe ga je daarmee om?
4: Oh ja.
0: Dat vind ik op zich wel
4: een
0: interessant.
4: Een hele specifieke...
0: Ja, en er zal nog wat meer mee binnenkomen. Dan zijn er natuurlijk de zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam.
4: Ja.
0: Hebben wij een gesprek met iemand die daar optreedt. En dat is dan 5 juli. Mogen een paar kaartjes voor verloten. Ik heb iets jarenlang gekocht bij een drogist. Beginnend met de letter E. En daar ging ik weer een voorraadje van halen. En nou is het niet meer verkrijgbaar.
4: Ecstasy.
0: Nee. Nee, dat zou leuk zijn. Dan zou ik ergens anders naartoe gaan.
4: Okay.
0: Dus dat wil ik toch eens even bij mijn persoonlijk moment ter sprake brengen.
4: Ja, verdorie zeg. Dat is wel een kleine ramp, hè? Als iets ineens niet meer te koop is.
0: Ja, dus ik heb al 6 vestigingen van deze drogist gebeld.
4: Je bent
0: maar
4: op een missie.
0: Het werkt niet.
4: Oké, nou, dit gaan we tot...
0: Dus misschien luisteraars.
4: Gaan we tot in de hoogste echelons gaan we
0: Ach,
4: dit uitvechten.
0: Ach man, nog even, ik bel het hoofdkantoor.
4: Dat is allemaal zo duidelijk bij June. Heel veel plezier erbij. Rest mij nog een administratieve handeling.
5: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
4: Want het is per slot van rekening de woensdag. En dan bepalen jullie wat de laatste plaat is die ik ga draaien. En dit is hem geworden. Ja, de lange breed over lullen. Meeste stemmen gelden. Het werd dus niet Satisfaction Guarantee. Van Harold Melvin en zijn Blue Notes. Nee, Robert Cray is het geworden. Don't be afraid of the dark. Veel plezier met June en de rest van de dag. En toedeloe, hè.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
9: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
10: Ik ben Jan uit de Goren.
11: Ik ben Nettie Velsen.
12: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
13: Ik ben Maurice uit Heemstede.
14: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
15: Ik ben Ivana uit Medemblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Woensdag 1 juli, 1 minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Verdachte Glenn V. ontkent elke betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. Eind maart werd zij doodgevonden in hun huis in Amsterdam. Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. Over een maand gaat het landelijke vuurwerkverbod in. Dat betekent dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. En de politie start een landelijke proef met een mobiel politiebureau. In de gemeente Hilversum en Weidemeren komt vanaf volgende week voor een paar maanden op vaste momenten zo'n mobiel bureau te staan, waar je als inwoner altijd kan binnenlopen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken,
2: raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
13: June tot 2.

0: minuten over 12 is het. En dit programma heet inderdaad June tot 2. De mensen die meekijken op televisie zien twee hele nieuwe gezichten.
1: Ja.
0: Gaan we ze nu voorstellen of doen we dat eind augustus?
1: Laten we het gewoon nu doen, toch?
0: Ja, gaan we het nu doen? Oké. Okay. Zet ik dan de microfoon open?
1: Ja hoor.
0: Oké, okay. Kruip in de microfoon, want dan zit hier direct aan mijn linkerzijde. Zit volgens mij Sef, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hi.
0: Hi Sef, waar kom je vandaan?
2: Ja, Tienhoven.
0: Tienhoven, waar ligt dat?
2: Dat ligt net buiten Utrecht.
0: Oh jee.
2: Stad.
1: Oh jee.
0: Oh ja,
1: heb je
0: paspoort bij om hier binnen te komen in Noord-Holland?
2: Ja, ik heb mijn paspoort bij.
0: Oh, oké, okay, gelukkig. En wanneer begint jouw stage hier?
2: 31 augustus.
0: Zo, nou, dan heb je nog even vakantie tot die tijd en daarna kom je keihard terug. Stage dus, niet te vergeten bij ons dus, maar ook zeker bij de ontbijttafel, hè? Ja, lach maar, want het wordt hartstikke leuk. Naast jou zit David met een microfoon. Dag David.
3: Hallo.
0: David is op de fiets, die woont om de hoek.
3: Ja. Ik woon in Baarn, dus dat is niet zo ver weg hier.
0: Nee, en wanneer kom jij stage lopen?
3: Ook 31 augustus.
0: Oh, tegelijkertijd met Sef.
3: Tegelijkertijd. Ja.
0: En welke opleiding doe jij?
3: Ik doe digitaal media en techniek.
0: Zo, dat heb ik altijd willen doen, maar daar was ik niet zo goed in.
1: Zij kunnen echt wat.
0: Wij kunnen alleen maar... Okay, nee, wij kunnen ook heel veel. En Sef, wat doe jij?
2: Nee, ik doe de opleiding AV-specialist in het ROC van Amsterdam.
0: Mooi. Ja, die heb ik al afgerond. Ja. Nou ja, wel via HBO School van Journalistiek. We lachen erom. Oké, okay, maar welkom alvast. Hartstikke leuk. En we gaan jullie vanaf 31 augustus veel vaker zien.
3: Yes.
0: En horen op de radio. Ik zit met een probleem.
1: Wat dan?
0: Nou, ik heb bij Bart Slim alvast een beetje ter sprake gebracht. Ik gebruik altijd een product van de drogist met de letter E. Ja. Eindigend op een S.
1: De body,
0: de body lotion, de Q10, is niet meer verkrijgbaar. Het bestaat gewoon niet meer in die winkel. Oh. Ik heb 7 vestigingen afgebeld. Ja. Ze hebben het niet meer. Maar ik heb stress.
1: Body lotion is toch gewoon body lotion?
0: Nee, want deze body lotion, de Q10, trekt heel lekker in de huid. En dan krijg je een
1: ik
0: heel
1: denk
0: lekker...
1: al, wat heb je dorre huid? Maar dat is het dus.
0: Nee, want ik heb hem nog. Oh. en trekt lekker direct in de huid. En daardoor hou je kleur nog een beetje vast van de vakantie. Althans, dat hoop ik.
1: Ja.
0: Maar de Q10... hebben ze niet meer.
1: Oh, nou, ik herken dat wel als iets uit de schappen
0: vind
1: is.
0: Vind ik heel moeilijk.
1: Ja, mijn spraytan was uit de schappen. En ik ga dus al weken als een wit persoon door het leven. Ik ben niet meer oranje.
0: Nee, je geeft licht.
1: Ja. Nou, mij dan wel, ja. Dus, maar ik heb hem weer op de kop kunnen tikken. Dus je moet even gewoon online zoeken. Er is altijd wel één uit de vrachtwagen gevallen of zo.
0: Weet oh, dat hoop ik.
1: Ja.
0: Nou, ik heb 6 vestigingen gebeld. Ik sta nu op punt het hoofdkantoor te bellen. Maar ik vraag me af, hebben luisteraars dit ook? Heb je wel, stel je luistert, dat je denkt... June, ik heb dat ook. Het zou mooi zijn als iemand dan ook die body lotion gebruikt... en erop afgeknapt is en nog 10 van die dingen heeft staan. Het is niet duurder, koop ze allemaal.
1: Ja.
0: Met dikke winst. Maar heb je dat ook wel eens gehad, dat je dan in de winkel komt... en dat je denkt, oh, oké, ik gebruik dit product al jaren... en opeens is het er niet meer.
1: Uit de schappen.
0: Vind ik heel moeilijk. Ja. Als ik dit van tevoren geweten had, had ik er gewoon sowieso 20 gekocht.
1: Ja, maar goed, waarschijnlijk kocht niemand het... en is het daarom niet meer leverbaar.
0: Nou,
1: dus had dat maar gedaan...
0: Ja.
1: Dan bestonden ze nog.
0: Ik vind het heel jammer dat je dit gewoon verrijft.
1: Sorry.
0: Vind ik heel moeilijk met je spreetinnetje. Goed, de Q10 van de drogist beginnend met een E, eindigend op een S, is er niet meer. Nee. Heb jij dat ook wel eens gehad? Dat je denkt, oké, ik ben helemaal verknocht aan dit schoonheidsproduct... of de tandpasta, of weet ik veel, misschien koevoeding, chocola, voeding. En van het een op andere moment is het er niet meer. Handen in het haar, wat doe je dan? Nou, in ieder geval ons even bellen. Kunnen we even gedeelde smart, dus halve smart, hè? 088 850 51 52.

0: Virgo en You and Me. Was leuk dat Seth en David hier zaten, maar die gaan weer weg. Geeft niks, ze lopen even met Anne mee van de ontbijttafel. Ja, een product dat je veelvuldig gebruikt en opeens er niet meer is. Nou, dat van mij is de Q10, eigen merk van de drogist. Beginnend met de E en eindigend op een S. Kostte ook maar €1,99. Ja, er zijn nu andere body lotions, de Q10. Heb ik gezien hoor. €18,99. Ja, ik denk, waar gaat dit over? We gaan even naar Gerda. Dan Gerda, heb jij dit ook wel eens gehad? Goedemiddag.
1: Ja, hebben wij inderdaad ook wel eens gehad.
0: Oh,
1: ja.
0: Met welk product?
1: De face wash van Nivea voor heren.
0: Oh, en wat gebeurde er?
1: Ja. Nou, dat was gewoon niet meer te krijgen in Nederland.
0: En toen?
1: En we lopen bij de DM-drogist in Duitsland. Oh, en jou hoor, volop.
0: Nee.
1: Wat hier niet meer te krijgen is, daar misschien wel.
0: Oh, ja, maar dit is een product van een eigen merk van de winkel. Dus dat denk ik niet.
1: Nee,
0: maar dit is wel een hele goede tip. Even de grens over in Duitsland. En misschien daar dan verkrijgbaar. Jeetje. Ja. Nou, hartstikke goed, Gerda. Dank je wel.
1: Goed zo.
0: Dag.
1: Hey,
0: dag. Dan gaan we nog even. Joe. Ja, Maarten, ik heb nog maar een halve tube.
2: Oh jee. Ja. Dat wordt licht smeren.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja. Ja. Of een beetje met water.
0: Nee, dat wordt verdunt. Nee, dat wordt een zootje. Dag Jan uit Medemblik. Hey. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo Jan. Nou, vertel, heb jij dat ook wel eens meegemaakt?
3: Ja. Ik heb ook eens verschillende dingen die ik niet meer kan vinden dan in de winkel. En dan. Ja, dan stuur ik een e-mailtje naar de leverancier of de winkel waar het gekocht kan worden. En vaak hebben ze dan. Soms hebben ze nog wel eens voorraad liggen die ze niet meer uitverdelen in de winkels. Maar dan kan je soms een paar doosjes dan tegelijk bestellen.
0: Nee,
3: dus.
0: Dat zou een idee zijn. Oh, ik ga ze vanmiddag gelijk mailen. Ja. Nou ja, ik dacht eerst ik bel nog een paar vestigingen. Maar ja, ik had er al 6 gehad.
3: Ja.
0: Joe, daar komt ze weer. Maar dit vind ik een goed idee. Jan, dankjewel. Ja. En heb je het zelf wel eens gehad met een product? Welk product dan?
3: Ja, ik kom even niet op de naam, want het was een bepaald product wat je kan gebruiken als je dus gebrand hebt.
0: Ja.
3: Maar dat product, dat is helaas nu nergens meer te krijgen. Nee. Dus dat wordt helemaal een probleem.
0: Nou, weet je wat ze bij de supermarkt doen, die begint met de letter A? Daar doen ze dan gewoon zo'n briefje op dat vak van dit verdwijnt binnenkort uit het assortiment. Dan kun je inslaan. Maar dit is er opeens niet meer. Bloedje irritant.
3: Ja, irritant is dat. Hè? Dan denk je bij jezelf van potje aan doppie.
0: Ja, er zijn ergere dingen, maar dit vind ik even lastig. Hey Jan, dankjewel.
3: Is goed. Fijne dag nog.
0: Joe, hetzelfde. Hoi. We gaan nog even naar Jacqueline. Dus Jacqueline, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag, John.
0: Hallo, lieverd.
4: Hi. Ik heb even gekoekeld voor je.
0: Ja.
4: Maar inderdaad, jij hebt eigen merk. Maar er staan wel veel goedkoper op Google, hoor. Bij drogist.nl en online drogist en... Dus als je even googelt, dat is wel een ander merk, maar het is wel van Q10.
0: Oké.
4: Dus
0: ik hou nog even vol. Ik had gezien, er zijn alternatieven. Ik ben verknocht aan deze, dus ik hou nog even vol. Ik doe even wat Jan zei. Ik begin eerst met een mailtje naar het hoofdkantoor.
4: Ja, dat kan je altijd doen. Ja. Je weet nooit of ze ergens achteraf nog iets hebben staan.
0: Nee, precies. Ergens onder een bureau. Ja. En als het lukt, dan laat ik het je weten.
4: Ja, oké. Nou, heel veel succes.
0: Ja, dankjewel.
4: Oké, doei.
0: Dag. Hoeveel ethossen... Oh, pardon. Ik heb 1 keer de merk gezegd. Sorry.
2: Reclamecodecommissie.
0: Nee. Ik heb niet gezegd dat het allerbeste is. Maar hoeveel van deze drogisterijen hebben we in Noord-Holland? Ik kan er nog wel een paar meer bellen. Maar goed, voorlopig
2: een
0: zien we
2: hele
0: het wel.
2: Je hebt sowieso wat losgemaakt, joh. Want iedereen, dat is echt lief. Iedereen zit in de app mee te zoeken online. Die zegt, kijk hier, kijk daar, kijk
0: wat
2: dat.
0: Wat lief.
2: Ze willen weten wat het merk precies is.
0: Eigen merk van deze drogist die ik 1 keer genoemd heb.
2: Ja, ze hebben een heel leger opgetrommeld.
0: Het is ook maar €1,99, hè?
2: Ja, nu ben je het wel een beetje aan het verkopen.
0: Ja, maar het is er niet meer, dus ik kan het net zo goed verkopen.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja.
2: Dat scheelt.
0: Ik ga niet de mist in. Het is er niet meer. Oké.
2: Okay. Ja, Wil, die stuurt ook nog een appje. Zij heeft hetzelfde probleem, maar dan met haar haarkleuring. Die ging namelijk ook uit het assortiment. Ze is nu zoekende en ze zoekt iets zonder ammoniak. Dus mocht mensen daar nog wat voor weten, laat het ook vooral weten.
0: Idee.
2: Jelle heeft het dan over Krafix, een middel om de kookplaat schoon te maken. Krafix. Nergens meer te koop. En hij vindt het zo erg dat hij zelf stuurt, kut.
0: Oh, dat is wel
2: zo
0: heftig.
2: Erg vindt hij het, ja.
0: En jij vindt het ook erg, want jij noemt het ook.
2: Ja, ja. Nou ja, dat geeft aan hoe erg je het zo kan vinden dat zoiets dan uit de schappen gaat. Ingrid, die vind ik heel mooi, die stuurt een foto van jouw bodylotion. Maar die heeft dus die fles ook doormidden gesneden. Waarschijnlijk om echt de laatste restjes uit te schrapen.
0: Heeft zij hetzelfde?
2: Ja, dus herkenbaar. Zij baalt denk ik ook.
0: Echt? Oh, wat grappig.
2: Ja, zeker. En dan hebben we nog Annette. Ze zegt, vroeger had je minder keus in zonnebrandmiddelen. Ik heb een hele fijne, witte, gevoelige huid en ik verbrand snel. Als kind gebruikte ik Delial. Dan verbrandde je de vellen tot ze bijhingen, maar dat gebeurde dus dan niet. Het was een heel goed middel met onder andere azijnen in, maar de fabriek ging failliet, dus nu smeert het met factor 50, maar ook met kokoscreme. Oh. Ik weet niet of dat heel slim is.
0: Dat doe ik in mijn pan.
2: Ja.
0: Hey, nee, maar het is wel heel leuk. Dit maakt wel heel veel los. Hoe zit het? Jouw spreetentje heb je gevonden, hè?
2: Daar heb ik, en ik heb gelijk, dus wat jij dus ook van plan bent, gelijk 8 bussen besteld.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: En het duurt 8 uur, dus morgen, jongens, ben ik weer helemaal oranje.
0: Het WK is voorbij, althans voor oranje. Hey, hartstikke goed. Dank jullie wel voor het appen en het reageren. Oh, ik ga al appjes nog even lezen. Maar we hebben eerst even tijd nodig voor Yves Bierens. Een mooie plaat. Goed.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je auto.

0: verzekering zo geregeld? Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
6: Ik ben Bas uit Hilversum.
7: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
8: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
9: Half één precies, in Abbekerk is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Verdachte Glenn V. ontkent dat hij betrokken is bij de dood van zijn vrouw. Eind maart werd zij doodgevonden in haar huis in Amsterdam-Zuid. Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. Volgens het OM zou de man haar giftige middelen hebben gegeven en haar hoofd onder water hebben gehouden. Maar een zekere doodsoorzaak is er niet. Het voorarrest van de man is verlengd tot de volgende zitting eind september. Ook moet hij voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Het landelijke vuurwerkverbod gaat definitief door. Over een maand gaat het in. Dus dat betekent dat je tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mag afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. In de zomer komt nog een landelijke voorlichtingscampagne. De politie start een landelijke proef met een mobiel politiebureau. Vanaf volgende week is daarom op vaste momenten zo'n bureau aanwezig in de gemeente Hilversum en Weidemeren. De politie gaat hiermee kijken hoe hun dienstverlening toegankelijk en dichtbij blijft. Op zo'n mobiel politiebureau is altijd een agent aanwezig. En daar kan je dan zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, om vragen te stellen, je zorgen uit te spreken of een melding te doen. De proef duurt een paar maanden. En ondanks het tijdstip hebben veel mensen naar Nederland-Marokko gekeken gisternacht. Er zaten ruim 1,9 miljoen mensen voor de buis om 3 uur 's nachts, zegt NMO dat kijkcijferonderzoek doet. Is wel minder dan toen Nederland op iets betere tijden speelde.
9: Het was 3 uur. Ik heb gekeken.
10: Heb je gekeken?
9: Tuurlijk, in een kroeg in Ankeveen.
10: Oh, echt waar? Heb jij de hele nacht niet geslapen?
9: Ik wilde voorslapen, dat lukte niet.
10: Spanning natuurlijk.
9: Maar er zaten allemaal spanningen, er zaten allemaal andere dingen in mijn hoofd. Dus die hele wedstrijd gezien, inclusief de verlenging, inclusief penalty schieten. En ik was er heel erg ziek van. Toen kon ik niet slapen. Dus ik sliep van 7:15 's morgens tot 9:15.
10: Och, jeetje.
9: En toen moest ik gisteren de hele dag. En toen viel ik in slaap boven mijn laptop om 5 uur.
10: Ja, dat snap ik. Het was even goed, ondanks het tijdstip, wel het best bekeken programma van de dag.
9: Jij hebt het niet gezien?
10: Ik heb het niet gezien.
9: Nee, dat
10: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
9: Ja, je ziet er ook een stuk beter uit dan ik. Geen kleine oogjes. Laten we even naar Jan Visser gaan. Dag Jan, goedemiddag.
11: Dag Jon, goedemiddag.
9: Hi, was jij een van die 1,9 miljoen die gekeken heeft naar het Nederlands elftal gisteren?
11: Ik heb gedeeltelijk gezien. Dus de eerste gedeelte niet. En toen werd ik wakker. Ik denk, nou, dan ga ik even kijken. Oh, dan blijf je hangen. Ja.
9: Ja. Dus ook de verlenging en de penalties.
11: Ja, juist dat gedeelte vooral, ja. Ja.
9: Ja, we gaan het er niet meer over hebben. We hebben het over het weer. Zelf vind ik het prettig buiten, klopt dat?
11: Ja, ik denk dat heel veel mensen het met je eens zullen zijn. Het is prachtig weer buiten. De zon schijnt volop. Temperatuur nu zo'n 21 tot 22 graden. Er komt nog iets bij. En het blijft verder droog met flink wat zon, afgewisseld door een paar stapelwolken. En de wind is meest zwak tot matig uit het noordwesten. Niet het hele land heeft hiermee te maken. In het noordoosten zijn flinke buien met onweer actief. Er is al plaatselijk meer dan 10 mm gevallen. Maar die bereiken ons dus niet. Die hangen samen met de storing in de bovenlucht. Nou, morgen dan wordt een lage drukgebied, dat nu nog ten noordwesten van Ierland ligt, van belang. Dat trekt naar Noorwegen en de fronten trekken over ons land. En dat betekent in de ochtend de toename van de bewolking. Later op de ochtend, begin van de middag, kan er enige regen en motregen vallen. En in de loop van de middag wordt het dan weer droog met af en toe zon. Temperatuur morgen 21 tot 22 graden, aan de kust een fractie lager. En de wind is eerst zuidwest, later west en matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot bij Texel af en toe krachtig. Op vrijdag, zaterdag en zondag is het droog weer op de meeste plaatsen. Kan eens een keer een enkel buitje vallen, maar daar blijft het bij. Verder af en toe zon en temperaturen in de middag zo'n 22 tot 23 graden. Wat verder landinwaarts wat hoger en aan de kust ietsje lager. We hebben dan te maken met een westelijke stroming aan de noordkant van een hoge drukgebied bij Ierland en Zuidwest-Engeland. En aan begin volgende week trekt er nog een storing langs en daarna neemt de invloed van hoge druk weer toe. Maar al met al eigenlijk best wel goed weer, hè?
9: Ja. Ja, nee, dat ziet er heel goed uit. Ja. Toch hoor ik nog steeds de geluiden. Volgende week hele hoge temperaturen.
11: Ja, die zijn voor volgende week eigenlijk wel een beetje van de baan, hoor.
9: Oh, we maken ons niet druk. Nee. Hartstikke goed. De luchtdruk en de weerspreuk.
11: De barometer staat op 1022. Weerspreuk, wees maar voor geen buien bang. Als er uren, lui en lang, op de mesthoop ligt het zwijntje. Want durend blijft dan het zonneschijntje.
9: Ja. Wees niet bang voor de uren. Ja, ik ga er iets langer over nadenken. Dat zwijntje op die hooiberg in het zonnetje. Oké, hartstikke goed. Ja, op de mesthoop. Dankjewel, Jan. Tot over een uurtje.
11: Ja hoor.
9: Goed zo, dag.
11: Hoi.
9: Jan Visser was dat met het weerbericht waar iedereen toch altijd heel erg nieuwsgierig naar is. We gaan even kijken wat doet de verkeersinformatie van de ANWB. Iets buiten onze provincie, maar stel je bent in de buurt. Hou dan rekening met vertraging op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Sassenheim en de aansluiting met de N207. Daar is 10 minuten vertraging.

0: René Vroeger, are you ready for loving me? En er komt een jubileumconcert aan later dit jaar. Heeft alles te maken met zijn leeftijd.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: René is namelijk vorig jaar 65 geworden en dat wil hij graag groots gaan vieren. Dat doet hij dan in december, 18 december.
3: Leuk.
0: Binnenkort een gast bij ons.
3: Ja.
0: Hartstikke leuk. Eens even kijken. Ik heb allemaal kaarten in mijn hand. En daar kijk ik niet naar. En dan zeg jij stop en dan pak ik die ene die dan in mijn hand is.
3: Oké.
0: Okay. Wacht even hoor. Ik kijk naar jou.
3: Ik kijk naar de kaartjes. Stop. Ja.
0: Une chose comprend en photo.
3: Iets wat je kan fotograferen.
0: Ja, nou, dat is goed.
3: Kijk eens.
0: Jeetje, op Frans is dat niet zo slecht. Ja, iets dat je kunt fotograferen, oftewel iets waar je foto's van maakt. Oh, ik ben helemaal trots op jou. Geweldig. Oké, het rad gaat draaien. En komt terecht, wie weet, op mijn lievelingsletter, de F. Grapje. Het is de R van Rudolf. Dus iets dat je kunt fotograferen met de R van Rudolf. Vind ik een leuke letter.
3: Ja, leuke letter, leuke vraag.
0: Ja, precies. Oh, leuke vraag. 088 850 51 52 voor de selectievraag.

0: Silence in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Is dit Gonnie Ooms?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, Gonnie!
2: Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Oh, lieverd, het gaat gebeuren vandaag.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, ik ga met pensioen.
0: Nee, het is niet waar. En dan, wat ga je doen?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ga eerst even lekker op vakantie naar Drenthe, want daar heb ik mijn caravan staan.
0: Ja.
1: En dan ga ik genieten van het leven.
0: Ach, op een andere manier, zonder je collega's.
1: Ja, ik ga wel af en toe om de koffie.
0: Dus, ja, dat is wel.
1: Maar ik zal de klanten het meeste missen.
0: Ach, lieverd, dat snap ik.
1: Zulke lieve mensen hier in Horen.
0: Ja, want je werkt bij de FOMAR in Horen. En na 38 jaar ga je ermee stoppen.
1: Ja, klopt.
0: Wat een tijd, hè?
1: Ja, de tijd vliegt om.
0: Ach, niet te geloven.
1: Maar nou, in je hoofd blijf je nog heel jong, hè? Dus, je hoofd wordt niet ouder op de een of andere manier.
0: Nee, nou, ik hoop je lichaam ook niet.
1: Nee, mijn lichaam niet, hoor. Die gaat nog door.
0: Maar lieve Gonnie, kom je dan samen met je dochter Miranda een keer hier op de koffie als je toch niet meer hoeft te werken?
1: Oh, graag.
0: Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Nou, laten we dat van tevoren even afspreken, want je gaat eerst even op vakantie.
1: Ja.
0: Ja? Dan doen we het na je vakantie. Niet als Maarten dan weer op vakantie is. Als wij er allebei zijn. Zullen we dat afspreken?
1: Nou, dat is hartstikke goed.
0: Haal ik een taartje voor je.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, lekker.
0: Ik wens je een hele bijzondere dag vandaag.
1: Dank
0: je wel. En van mij mag je stoppen.
1: Ah, dank je wel.
0: Dag, Gonnie. Ja.
1: Oké, doei.
0: Blijf luisteren naar de radio.
1: Ja, zeker weten.
0: Goed zo. Dag. Hey,
1: dag.
3: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, hey lieve, we kregen een mailtje van Miranda, de dochter van Gonnie, dat het de laatste werkdag is van Gonnie vandaag. Ja. Of we er even wilden bellen, want ze luistert er graag.
4: Wat een prestatie, joh. 38 jaar bij één bedrijf.
0: Ja,
4: wat knap.
0: Echt geweldig.
4: Wow.
0: Heel leuk, mooi. Nou, dus die Gonnie zien we binnenkort met Monique op de koffie.
4: Ja.
0: Ja, maar eerst hebben we Mart aan de telefoon. Dag Mart.
5: Goeiedag.
0: Dag en dag Allison.
6: Hallo.
0: Hallo Allison. Mart. Even bij jou te beginnen. We hebben een vraag gesteld net. Waar kun je foto's van maken met de R van Rudolf?
5: Rozen.
0: Mooi.
5: Ja.
0: En dan zo lekker dichtbij.
5: Geef ze iedere dag een mevrouw, hè?
0: Ah, oh, nee. Echt waar?
5: Nee, joh. Ik ben bloemenbeker. Ze krijgen iedere dag bloemen.
0: Oh. Ik denk, je laat mij lekker in die waan. Heerlijk. Allison, wat was jouw antwoord?
7: Ravijn.
0: Een ravijn, dat nummer van Velters en Kemper. Een ravijn. Ze hebben een plaat erover gemaakt, hè, ravijn. Ja, daar kun je ook een foto van maken. Waarom kijk je zo moeilijk?
4: Dat heeft nog nooit iemand van gehoord, van die plaat.
0: Nou, ga ik straks draaien.
4: Okay.
0: Misschien ruzie met de muziek samenstellen, maar het is een hele mooie plaat.
4: Ja? Oké. Okay.
0: Ja, ravijn van Velters en Kemper. Okay. Let op, wat kwam er verder binnen?
4: Rendieren, René Vroeger, een ratelslang, een rolstoel, ruïners, rendieren, roofvogel, regenboog of de ruimte.
0: Nou, wat goed. Hartstikke veel. Antwoorden.
4: Ja.
0: Mooi. Martin Allison, zijn jullie al elkaar gewaagd? Dat is de vraag, want ik ga 5 vragen stellen en kijken wie er als eerste een goed antwoord geeft.
5: Oké.
0: Voorzitter.
4: Ja.
0: Krijgen wij een startschot? Zo, schrik me. Dat gaan we vaker doen. De eerste vraag is de volgende. Martin Allison, wat vind je onder de grond? Wat vind je onder de grond? Met de Nee, ho. Wacht even, Allison.
4: Ja, het is de eerste keer voor Alice. Er komt ook een letter nog bij.
0: Oh ja.
4: Ja.
0: Al eerste keer?
4: Ja.
0: Oh, ontgroening op de radio. Wat leuk, Allison.
7: Ja.
0: Oké, nu komt de letter, die ga ik zeggen. En dan moet je zorgen dat je sneller bent dan Mart. Dus wat vind je onder de grond met de P van Pieter?
7: Pieren.
4: Oeh, dat was tegelijk. Ik hoorde pieren bij Allison en Mart zegt puin. Nou, dat is allebei goed.
0: Ja,
4: ja hoor.
7: Ja.
0: Oké, zo makkelijk is het dus, Allison.
7: Ja.
0: Mooi. Ik moet nu al lachen. Vraag nummer 2 is de volgende. Waar komt er geluid uit? We zoeken iets waar geluid uitkomt. En ook daar hoort een letter bij. Het is de S van Simon. Dus waar komt er geluid uit? Het moet beginnen met de S van Simon.
5: Een snijmachine.
4: Een snijmachine. Maakt behoorlijk veel geluid, zeker, Mart. Ja. Ik dacht aan een speaker.
0: Ik dacht aan aan een stoomapparaat.
4: Oh,
0: ja, Allison, soms doen wij ook even mee, hè? Maar ik hoop dat iedereen...
7: Ik kwam er even niet op.
0: Nee, nou joh, geeft niks. Het is maar een spelletje, hoor. Vraag nummer 3 is een muziekinstrument. Een muziekinstrument. En wat voor letter hoort daarbij? Het is de B van Bernard.
5: Piano.
4: De B.
0: De B van Bernard.
5: Oh. Een bas, gitaar.
4: Ja,
0: ja,
4: hartstikke goed, Mart.
0: Ja, oké, goed. Ja, het is ook om te lachen, dit spelletje eigenlijk. Hè? Dan gaan we naar vraag nummer 4. Een stad in Europa. Een stad in Europa. Topografische kennis, altijd leuk. Een stad in Europa met de volgende letter. De D van Dirk.
5: Denemarken.
7: Doe de gang.
0: Nee, Denemarken is een land en...
4: Joh, goh. Ja, dat klopt. Maar Doetinchem ligt in Europa. Vind ik hartstikke goed antwoord,
0: ja,
4: Alison.
0: Goed.
4: Goed voor jou.
0: Ja. Ja. Ik dacht dat ik dat tegen jou zei, dat Denemarken.
4: Ja. Ja. Ja. Je bent scherp vandaag. Goed hoor. Ja, ja. Denemarken is een land, nu je het zegt.
0: Willetje genomen. Laatste vraag is de volgende. Een huisdier. Wat is de tussenstand?
4: Ja, het staat 3-2 voor Mart. Oh, dus als Alison deze goed heeft, is het gelijkspel.
0: En dan komt er een extra vraag. Een huisdier. Wel een normaal huisdier, niet een olifant of zo. Een huisdier met de F van Ferdinand. Zie je?
4: Oh ja, dat hoorde ik Alison echt eerder zeggen. Dus dat betekent gelijk spel.
0: Oh, ja. Oh, oké. Okay.
4: Extra vraag.
0: Ja.
4: Oh, wacht
0: even. Ik moet, ja. Ik pak nu blind uit dat doosje een extra vraag. Even kijken wat het is. Een dier dat op het water leeft. Een dier
4: op
0: dat
4: het water? Wat leeft er nou op het water?
0: Nee, sorry, in het water.
4: Oh. Ik wil net zeggen, denk ik alleen aan zo'n libelle.
7: En moet het ook met een F?
0: Nee, lieverd, er komt een andere letter. Okay. Het is niet op, maar het is in het water.
4: In het water.
0: Ja, over scherp gesproken. Hey, op het water, op het water.
4: Ja, ik denk, dat wordt wel heel selectief.
0: Oké, okay. Een dier dat in het water leeft. Met de volgende letter, het is de M van Marie.
7: Mammoet.
5: Een meeuw.
4: De marmoet, wat is een marmoet?
0: Een mammoet leeft niet meer. Oh. Een mammoet is uit de prehistorie.
4: Oh, dat is zo'n olifant met van die horns.
7: Ja.
4: Maar die zat toch niet in het water? Of wel? Zat hij in het water?
0: Ja, ja hij kan wel in het water, maar leeft hij in het water? Vind ik dat moeilijk. Ik vind het een stomme vraag.
4: Oh.
0: We doen het even over.
7: Ik ook.
0: Mart, we doen even een andere vraag.
5: Prima.
4: Die stagiair zit er weer aan te kijken.
0: Oh ja, ze zijn er nog.
4: Ik weet niet wat een mammoet is. Ja, sorry.
0: Een mammoet is in de prehistorie.
4: Ja,
0: Google
4: zij weten dat wel. Ja. Ze kijken me zo aan van, weet je dat niet? En dat is mijn stagebegeleider.
0: Ja, maar hij weet ook niet alles. Zijn hoofd zit vol met andere dingen.
4: Ze hadden me hoog zitten, maar...
0: Nu niet meer. Wat vind je in de dierenwinkel? Wat vind je in de dierenwinkel? Het blijft toch een beetje in de sfeer van de dieren. Wat vind je... Oh, ik zag helemaal niet dat ze verbaasd keken. Wat vind je de dierenwinkel met de O van Otto? Moeilijke letter.
4: Oh.
0: Kijk, en daarom heb ik moeite met de O, met de F.
7: Ja, ik ook.
4: Wat vind je heel moeilijk.
0: Wat vind je in de dierenwinkel? Dit spel duurt ook te lang nu, hè?
4: Ja.
0: Hebben we een oplossing?
4: Doe andere letter snel. Heel snel een andere letter.
0: Oh, heel snel een andere letter. In de dierenwinkel. In de dierenwinkel. Daar komt hij aan met de Teventines.
5: Touwtje.
4: Een touwtje. Ja, dat zal er voor, waarom niet?
0: Een touwtje.
4: Punt voor Mart. Mart heeft gewonnen. Joehoe.
0: En dan win je dus dankzij een touwtje. Nou, dit is echt... Alison, er is nazorg voor jou. Geen idee hoe Maarten dat gaat oplossen.
4: Hoezo? Die honden moeten toch aan een touwtje?
0: Nou, dat noem je toch geen touwtje?
7: Nou, ik heb een hond, maar ik vind geen touwtjes in de dierenwinkel.
0: Nee, ja, ik vind het ook helemaal niks.
4: Oké, okay, jullie krijgen allebei een prijs, joh.
0: Ja,
4: klaar, start die plaat in.
0: Een touwtje. Nou, dit is de plaat, dus Rafijn van Velters en Kemper. Dag Mart en Alison, blijven allebei in de lijn dankzij het touwtje.
7: Dankjewel. Ja. Ja.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Beter
2: dan dit wordt het niet.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
6: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
7: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
8: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
9: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
10: Ik ben Evelien
11: uit Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Verdachte Glenn V. ontkent dat hij betrokken is bij de dood van zijn vrouw. Zij werd eind maart doodgevonden in haar huis in Amsterdam. Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. KLM vliegt nog wat langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai, is door de onrust in het Midden-Oosten. In eerste instantie was dat tot en met 9 augustus, maar nu vliegen ze niet tot 23 augustus. De politie start een landelijke proef met een mobiel politiebureau. In de gemeente Hilversum en Weidemeren komt vanaf volgende week een paar maanden op vaste momenten zo'n mobiel bureau waar je als inwoner dan kan binnenlopen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
19: Laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: June tot 2.

0: Het zal niemand ontgaan zijn, maar de afgelopen weken en ook deze dagen en volgende week schijnt de zon volop. En wordt er dus heel wat afgebarbecued in onze provincie. Nou, mooi aan de barbecue is dat iedereen eigenlijk een taak heeft. De een staat bij het vlees, misschien ook wel een visje erop of vegetarische dingen. De ander maakt de salades. En weer een ander zit erbij en die doet eigenlijk zo min mogelijk. Ja, wat zijn nou eigenlijk de etiketten bij de barbecue? Nou, als we het hebben over etiketten, kan je dat maar met één man bespreken. En dat is met Jan-Jaap van Wering. Dag Jan-Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June. Dag. En luisteraars.
0: Ja, leuk je weer eens even te spreken. Jan-Jaap, hou jij eigenlijk van barbecue?
1: Ja, ik vind dat fantastisch. Dat doe ik graag in het gezin. En dan houdt mijn zoon zich bezig met het vlees.
0: Met het vlees.
1: Ja. Ja.
0: En wat is dan jouw taak bij de barbecue?
1: Mijn taak is dat de gasten zich naar de zin hebben. Ik zorg dat het allemaal vlot verloopt. Wat uit de keuken dan naar het terras gaat. En ook weer terug. Zo min mogelijk rommel maken. En dan ook weer spulletjes afvoeren. Ja. Maar ook de drank inschenken. En eigenlijk een beetje het algemene zicht op het gebeuren.
0: Ja. Is er inderdaad, dit is een mooie taak die ik bij jou hoor. En daar zie ik mezelf ook vaak in. Maar is er bij barbecue ook sprake van etiketten?
1: Ja, zeker. Als je wordt uitgenodigd, dan is het aardig om te vragen van, kan ik een salade meebrengen? Zorg ik, ik zal maar zeggen, voor het hoofdgerecht? Wie neemt de drank mee? Kan ik een corvée-dienst doen? Hè? Kan ik de boel opruimen?
0: Oh ja.
1: In ieder geval aanbieden om, want je bent gast, maar dan kun je ook iets terug doen natuurlijk.
0: Ja,
1: dat zijn wel van die zaken, dan kan je van tevoren kan je dat eigenlijk bedenken, ja.
0: Nou, stel dat je dat van tevoren niet gedaan hebt, want je neemt een flesje wijn mee en voor de rest ga je daar naar die barbecue toe, dan zie je dat er spullen moeten worden afgeruimd. Wat doe je dan als gast? Ga je dan meehelpen of blijf je zitten?
1: Dat kun je in ieder geval aanbieden. Maar je kunt ook zien als de boel in de knel loopt, dat je dan gewoon opstaat en zegt, hey, ik help, waar kan ik het naartoe brengen? Maar waar het om gaat is dat je van tevoren eigenlijk afspraken maakt. Degene die, ik zal maar zeggen, het vlees, het vis of de groente roosten, die doet dat. En die gaat dus niet zelf een hamburger erop leggen of een carbonade omdraaien. En ook met de sauzen, wees daar gewoon helder in. Zorg er ook voor dat het niet een kliedenbende wordt, maar het allerbelangrijkste is dat iedereen het naar het zin heeft.
0: Ja,
1: en kijk om je heen. Het gaat ook een beetje om situation awareness. Wat zou er van mij verwacht kunnen worden?
0: Ja, dan even, Jan-Jaap, ik hoorde het jou al zeggen, maar er staat één persoon vaak achter die barbecue.
1: Ja.
0: En er gaat van alles op die barbecue en dat wordt dan uitgedeeld en dat gaan mensen aan tafel dan eten. Ik vind het altijd zo vervelend dat degene die achter de barbecue staat dan niet mee eet of later aanschuift. Wat doen we in zo'n geval? Wachten we op diegene?
1: Nee, zeker niet. Kijk, als je wordt uitgenodigd en er is één persoon die zich met de barbecue bezighoudt, een ander met het inschenken van de drankjes en een ander ook weer van de borden te staan, ja, dan heb je al drie personen en dat is voor een bezetting van 6 tot 8 man is dat prima. Maar je moet gewoon even kijken ook van, nou, ik heb nu mijn hamburger op, kan ik mijn handen uit de mouwen steken en niet direct een tweede hamburger wensen of nu wil ik wat anders eten en je weet ook wat er,
0: Maar wachten we tot degene die achter de barbecue staat aan tafel komt zitten?
1: Nee, dat doen we niet. Nee, zeker niet. Want dan wordt het eten koud. En dat wil de host ook niet.
0: Nee. Nee, oké, duidelijk verhaal.
1: Het is een taak die je van tevoren bespreekt. Ja. En dat wordt wel weer ingehaald met een drankje of bij het nagerecht.
0: Ja, en dan met een lekker satéetje van andere spies. Hoe eten we dat een beetje fatsoenlijk? Ik trek het. Ja, ik haal het altijd met mijn vork van het sokje af.
1: Ja, dat kan doen bij een sjaslik of bij een grote kipsaté. Want dat is de wijze waarop het is bereid. Maar een kleine saté, zoals ze dat in Indonesië eten, met 3 kleine stukjes vlees, die kan je gewoon zijn. Zijwaarts afhappen.
0: Oh, zijwaarts afhappen.
1: Ja, zijwaarts afhappen. En het stokje dan niet in de rij steken, maar dat leg je dan gewoon bovenaan je bord. En ook niet op de barbecue, want dat wordt één grote knoeipartij.
0: Ja.
1: En dat gaat ook roken. Nee, ik zeg altijd, verplaats je in de ander. Hoe zouden je het prettig vinden? En ook niet mensen corrigeren van dit moet je zo doen of dat moet je zo doen.
0: Het is ook een beetje barbecue, hè? Het is ook gewoon...
1: En een maiskool, hoe eet je die? Ja, dat kan met mes en vork, maar je kan hem ook gewoon met je handen beetpakken en afhappen.
0: Ja, nou ja. En dan nog even mijn laatste vraag. Dan zit je daar te eten, het was heerlijk en je hebt een flesje rosé meegenomen.
1: Rosé? Oh jee.
0: Oh nee, mag dat niet?
1: Wanneer drinkt een heer rosé? Weet je dat?
0: Nee.
1: Pas als de witte wijn op is. Nee, grapje.
0: Oh. Ik schrik ervan. Oké. Maar is het chic om op een gegeven moment te zeggen tijdens het dessert... Oké, stuur me maar een tikje voor een deel van de barbecue?
1: Nee, dat moet je echt van tevoren afspreken. Anders wordt het toch een behoorlijke nabrander. Hè? Dan heb je het gezellig bij vrienden gehad, familie, kennissen... Ja. En dan krijg je dus de volgende dag een tikkie. Ja, dan denk ik dan...
0: Maar dat je dat aanbiedt?
1: Nee, dat zou ik niet doen. Als je wordt uitgenodigd, dat zou ik niet doen. Maar dat is een beetje afhankelijk van. Kijk, ik kan niet bij de mensen in de portemonnee kijken. Het is op zich wel aardig. Als je kan inschatten dat het helpt financieel, dat is nooit verkeerd.
0: Nee, ik vind het wel aardig. Oké, ik vond jou ook weer aardig met al je tips. Dankjewel, Janja van Wiering. Ja, en je bent te volgen op social media. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel, Jan June.
0: En binnenkort weer aan de barbecue.
1: Jazeker. En nog een mooie dag toegewenst.
0: Oké, dag.
1: Ja, dag June. Dag.

0: uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
9: Ik ben Jack en ik kom

0: We zijn vroeg, 2:58. In Bussum is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Verdachte Glenn V. ontkent dat hij betrokken is bij de dood van zijn vrouw. Eind maart werd zij doodgevonden in haar huis in Amsterdam-Zuid. Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. Volgens het OM zou de man haar giftige middelen hebben gegeven en haar hoofd onder water hebben gehouden. Maar een zekere doodsoorzaak is er niet. Het voorarrest van de man is verlengd tot de volgende zitting eind september. Ook moet hij voor observatie naar het Pieterbaancentrum. KLM vliegt nog wat langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai. In eerste instantie zou dat zijn tot en met 9 augustus. Maar nu vliegt de vliegmaatschappij tot zeker 23 augustus niet op de Saoedische steden Riyad en Dammam en naar Dubai. En dat komt allemaal door de onrust in het Midden-Oosten. Oud-minister Grapperhaus is tijdens zijn coronaverhoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren, is te horen bij de NOS.
2: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaak. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
3: Dat staat er niet in.
2: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
4: Nee, maar we hoeven niet...
2: Dit vind ik een wezenlijk punt.
4: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vraag, meneer Grapperhaus. En dat
2: maar ik geef de antwoorden onder ede.
1: Grapperhaus gaf in het gesprek verder aan dat de naleving van het coronatoegangsbewijs lang niet altijd goed genoeg was. Met dat bewijs kon je in de coronatijd op vertoon van een negatieve test of vaccinatiebewijs toch uitstapjes maken. Vanmiddag praat de commissie voor de tweede keer met Jaap van Dissel. Die gaf het kabinet adviezen in coronatijd. De politie start een landelijke proef met een mobiel politiebureau. Vanaf volgende week is daarom op vaste momenten zo'n bureau aanwezig in de gemeente Hilversum en Weidemeren. De politie gaat hiermee kijken hoe hun dienstverlening toegankelijk en dichtbij blijft. Op zo'n mobiel bureau is altijd een agent aanwezig. Daar kan je dan zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, om vragen te stellen, je zorgen uit te spreken of een melding te doen. De proef duurt een paar maanden. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Helemaal goed, dankjewel Lotte. En dan gaan we naar het weerbericht. En uiteraard is dat met Jan Visser.
5: Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt uit op 22 tot 23, lokaal 24 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen neemt de bewolking in de ochtend toe. Later op de ochtend en aan het begin van de middag kan er af en toe wat regen en motregen vallen. Daarna wordt het weer droog en klaart het soms op. De temperatuur die komt morgen uit op maximaal zo'n 21 tot 22 graden.

0: Rita Franklin en The Free Way of Love.
1: Enna helpt.
0: Nou, laten we eens even kijken wat we kunnen betekenen voor Enna helpt. We hebben een heel platform. Dat platform heet ennahelpt.nl. En af en toe zit er een klus bij. En dan denk ik, Sjoerd, is dat niks voor jou? Sjoerd, goedemiddag.
2: Hey John, een hele goede middag.
0: Hallo,
2: ik ben in Amsterdam. En ja, normaal gesproken heb ik, is het bij mij feest, vreugde, af en toe een geintje. Maar ja, nu moeten we even een serieus waar onderwerp doen. Josien, jij staat naast me. Goedemiddag, Josien.
3: Hi Sjoerd.
2: Enna helpt. Wat is aan de hand?
3: Wij zijn onze toypoedeltje, heel klein hondje, kwijt. Sinds 3 mei hier in Amsterdam zijn we er kwijtgeraakt. Ik moet bijna huilen, sorry. Serieus. Serieus.
2: Dat snap ik.
3: In het Diemenbos. Sindsdien hebben we ongelooflijk veel ondernomen om haar terug te vinden. De tientallen vrijwilligers van dogsearch.nl hebben honderden flyers opgehangen. We hebben ook drones ingezet om te kijken of die wat zien. Is het niet een levend hondje of beestje, dan wel misschien niet. Maar goed, ze is zo klein dat ook een konijn zou kunnen zijn. Dus,
2: kortom, Josien, jij bent je hond kwijt.
3: Ja, ik ben mijn hond kwijt, sorry. Ja.
2: Ongelooflijk. Ja. Hier ligt Boter. Hi, ja. Boter. Ach, wat is dat een heerlijke. Wat is dat voor een ras?
3: Boter is een gold retriever en vooral een labrador. Ja. Ja.
2: En ging die goed met Robbie?
3: Zeker. Ja. Robbie hebben wij uit asiel mogen adopteren. En zij is een van 25 toypoedeltjes die vorig jaar in november in Amsterdam zijn door de politie ingenomen.
2: Ja.
3: Van een zogenaamde broodfokker. Dat zijn zeg maar gewoon best wel slechte mensen. En zij was de oudste, 5 jaar oud al.
2: Jij dacht, die neem ik in huis.
3: Nou ja, dat dacht ik zeker. Want ik wilde al heel graag. Ja, goed. We hebben twee honden, we hebben 3 katten. Maar ik wilde ook nog steeds gewoon een hondje redden voor een beter leven. En dan liever wat kleiner, want we hebben 2 grote honden. Ja. En Robbie was de laatste die geadopteerd kon worden. En dat hebben wij toe gedaan.
2: Je woont op Zeeburger Eiland. Je hebt prachtig uitzicht. Kijk je dan iedere dag ook naar buiten? Kijken, komt hij aanlopen?
3: Ja, nou ja. Ja. Nou, we hebben. We hebben een tijd lang, het is nu al zeg maar bijna 7-8 weken geleden, we hebben een tijd lang een mandje, sorry, ja, ik wijs, maar het staat nergens op, een mandje buiten gezet voor als er misschien nog zou komen.
2: Ja,
3: weet je, het is...
2: En het erge is, het is natuurlijk al 1,5 maand terug.
3: Ja. Ja, ja mijn man Peter is ervan overtuigd dat ze ergens is. Ja, ze waarschijnlijk is.
2: Opgevangen door iemand anders die zegt van ja, we weten niet, was ze gechipt?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben namelijk ook alle dierenartsen en alle trimsalons in groot Amsterdam verwittigd. Dat als ze dus zo'n hondje tegenkomen. Ze was natuurlijk, of ze is, een hele kleine toypoedel. Dat zijn eigenlijk hondjes die je helemaal niet zou moeten willen hebben, omdat die worden gefokt om zo klein te zijn.
2: Ja.
3: En dat was misschien, weet je.
2: Misschien verkocht dan of zo?
3: Ja, precies. Maar ze was natuurlijk gewoon na 5 jaar mishandeling niet helemaal. Ze miste tandjes en de vacht was helemaal niet zo mooi als het zogenaamd hoort te zijn. Want ja, weet je, dus het kan zijn. Maar het kan toch zijn dat ze ter goede of ter kwade trouw bij iemand is. Dus.
2: Goed, we zijn dus op zoek naar een klein hondje. Luister dame naar raam Robbie.
3: Oké, Robbie. Robbie is een hele kleine toypoedel van 2,5 kilo. En wat zal het zijn? Nou ja, goed, superklein. Ze heeft bruin krulletjes haar. Niet per se heel glanzend. Maar, en ze is heel bang en angstig. En ze is verloren geraakt dus op in het Diemenbos. Maar ze kan dus in de regio zijn van Amsterdam Zuidoost. Mm. Gaasperplas. Misschien wel, richting Eiburg. Nou ja. Ja. Daar een beetje.
2: Nou, June, we zoeken dus voor Josien. Ja, hondje Robbie weer terug. Ja, schat. Ja, dit is lastig.
3: Ja,
2: En we hopen dat iemand nog iets van het hondje gezien heeft. Laat het ons dan weten.
0: Ja, alsjeblieft, want het is een afschuwelijk verhaal. Sjoerd, lief dat jij bij Josien geweest bent.

0: Van deze plaat heb ik geleerd dat je hem heel moet draaien tot het einde. Mr. Blue Sky van ELO.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. 5 juli aanstaande is er een heel mooi concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Heeft alles te maken met die zomerconcerten. En we gaan straks na afloop van het gesprek een paar kaarten verloten. Want we gaan praten met Baniana. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag. Hi.
0: Maar je heet toch eigenlijk Benjamin?
2: Ja, ja. Maar je spreekt mijn artiestennaam uit als Benny Hanna.
0: Benny Hanna. Ik vind Benjamin makkelijker, maar Benny Hanna kan ik ook. Maar luister, Benny Hanna, jij staat in het Concertgebouw in Amsterdam. Heb je daar ooit eerder gestaan?
2: Ja, ik heb eerder in het Concertgebouw gestaan met mijn vader, 2 jaar geleden.
0: Wie is jouw vader dan?
2: Mijn vader is een muzikant, afkomstig uit Ghana.
0: Ja.
2: En hij heeft in het verleden veel zijn eigen muziek gemaakt. En dat is een beetje verwaterd. En soort van door mij heen heb ik het gevoel dat zijn muziek nog steeds wat doorleeft of zo.
0: Ja.
2: Maar ja, 2 jaar geleden was er een mooi evenement waar eigenlijk familieleden dan samenkwamen om een muziekstuk te spelen in het Concertgebouw. Dat was heel speciaal. En dat is ook eigenlijk een beetje waarom ik muziek wil maken, om te verbinden, om liefde te verspreiden. En dat was
0: wat mooi. Ja. Wat maakte het, Benny Hanna, wat maakte het zo speciaal?
2: Ik heb gewoon het gevoel dat de wereld gewoon heel snel beweegt en mensen niet meer zo intentioneel zijn. En wat voor mij dan een reden is om muziek te maken, is om alles een beetje wat trager te maken. Mensen stiller te laten staan bij dingen. En in ieder geval een beter gevoel te geven wanneer ze dan naar zo'n optreden komen dan dat ze hadden voordat ze hierheen kwamen.
0: Ja.
2: Vind ik heel belangrijk.
0: Ja, dat snap ik. En daar kan je muziek zeker bij helpen. Waar denk je zelf aan als je muziek maakt?
2: Aan rust, maar ook aan blijdschap, aan familie, liefde. En een moment van ontsnapping. Dat zijn thema's die ik heel erg meeneem in mijn eigen muziek.
0: Ja, en ontsnapping waaraan?
2: Ja, dat verschilt denk ik wel voor iedereen. Maar voor mij is het gewoon, gewoon alle nare dingen die gebeuren in de wereld om ons heen.
0: Ja.
2: Als je naar het nieuws kijkt, zie je gewoon elke dag gewoon.
0: Ach, vreselijk. Ja,
2: vreselijk.
0: Nou
2: dingen.
0: Ja, ik denk gelijk aan Venezuela en al die aardbevingen. En weet je wat ik nou zo knap vind aan jou? Is dat je niet alleen de muziek componeert, maar dat je het ook produceert. Hè? Je eigen. Ja. Dat doe je met je muziek. Maar je bespeelt heel veel verschillende instrumenten, hè?
2: Ja, klopt. Klopt.
0: Hoe ben je daarmee opgegroeid dan?
2: Ja, ik ben opgegroeid zoals ik al zei, mijn vader is muzikant.
0: Ja.
2: En hij speelt ook in de kerk. En daar ben ik eigenlijk sinds jongs af aan opgegroeid met muziekinstrumenten om me heen. En ik zag het als een soort van speelgoedwinkel. Dat ik gewoon voor alles ging uitproberen. En dingen in elkaar ging zetten. En ja, zo ben ik eigenlijk erachter gekomen dat ik meerdere instrumenten kon spelen. Het was heel intuïtief.
0: Ja.
2: En ik heb er ook nooit echt voor gestudeerd. Maar ik denk dat het gewoon wel in me zat. Het willen spelen van muziek. En ik ben ook heel gepassioneerd met alles wat ik doe. Dus ik duik gewoon zeg maar echt helemaal daarin dan.
0: Ja, ik hoor het je zeggen en ik zie het je doen. Je bent opgegroeid in Ghana. Ben je daar dus geboren?
2: Nee, ik ben in Nederland opgegroeid, ook hier geboren, maar ik ga heel vaak terug naar Ghana en heb sterke roots daar.
0: Ja.
2: Waar ik ben opgegroeid is ook een hele sterke Ghanese community.
0: Ja.
2: Ik voel me ook gewoon heel erg verbonden met dat land.
0: Ja. Ja, en jouw liefde voor jazz en maar ook hiphop komt terug in een hele uniek geluid. Even de laatste vraag, treed je ook op in Ghana? Ghana bedoel ik?
2: Ik treed al op. Het laatste optreden wat ik heb gedaan daar in Ghana was denk ik 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: Geloof ik, 3 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus het is weer tijd om iets op te zetten daar. En we zijn daarover in gesprek om zelf wellicht dingen daar te organiseren. Jazz is denk ik het versmeltingspunt van de verschillende dingen die ik maak en de vrijheid die ik heb in de muziek die ik maak.
0: Ja.
2: Maar ik probeer ook gewoon iets nieuws te creëren.
0: Mooi. Mooi dat je zo gepassioneerd bent. Je hebt ook een Edison muziekprijs gewonnen voor je debuutalbum. Echoes of a Prayer. En je bent dus te zien 5 juli aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. Benihana, heel veel plezier. We gaan een paar kaartjes verloten. En er zijn volgens mij ook nog een paar kaarten verkrijgbaar. Dus als mensen niet worden ingeloot, koop je de kaartjes zelf bij het Concertgebouw in Amsterdam. Dank je wel.
2: Yes.
0: Mooi. Ik hoop je een keer te ontmoeten.
2: Ja, ja, tot snel.
0: Met heel veel verschillende instrumenten.
2: Gaan we regelen.
0: Dag jongen.
2: Is goed.
0: Yo, hoi. Benihana, mooi. Ach, wat heerlijk als iemand zo gepassioneerd kan vertellen over wat hij doet in de muziekwereld. Kaartjes 088-850 voor het 1, 51-52 voor het Concertgebouw in Amsterdam. En dan heb ik het over de datum 5 juli aanstaande.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Beter
2: dan dit wordt het niet.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
11: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
12: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden rondom een gewapende overval in Bresant. Tijdens die overval eind oktober was een gezin met kleine kinderen thuis. Verdachte Glenn V. ontkent dat hij betrokken is bij de dood van zijn vrouw. Zij werd eind maart doodgevonden in haar huis in Amsterdam. Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. En Amsterdam heeft vanaf vandaag nieuwe regels voor bedrijfsafval. Ondernemers mogen het vuilnis alleen nog tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags aan de straat zetten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
17: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
18: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
25: Ik koos wat mij raakte.
24: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
27: Goedemiddag.
28: Met Nick Velderman.

is de woensdagmiddag van NH. Het is de dag dat we wederom niet meer meedoen met het WK. Dat is toch wel jammer, hè? Het is een beetje blijven hangen bij mij. Teleurstellend, dat wel, maar we moeten ook een beetje door. Als de Verenigde Staten het WK voetbal winnen, dan stuurt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een voetbal naar de maan. Ja, dit doen ze, zo zegt de baas van NASA, om een beetje motivatie voor het Amerikaanse team een hart onder de riem te steken. Ja, ik ben benieuwd om voetbal naar de maan. Is toch wel een dingetje. Ik dacht, zijn er liedjes die te maken hebben met de maan of over de maan gaan die hierbij passen? Wil ik van jou weten. 088 850 51 52 088 850 51 52 liedjes over de maan. Kom maar door. 088 850 51 52 is dit Genesis bij

Sugar. Harry Styles bij NH Watermelon Sugar. Als de Verenigde Staten, ik zeg als, hè, als de Verenigde Staten het WK voetbal winnen, dan stuurt de NASA, een ruimtevaartorganisatie, een voetbal naar de maan. Het is wel een speciaal iets, hoor. Dat doen ze om het Amerikaanse voetbalteam iets te meer te motiveren, zodat ze beter hun best gaan doen. Hè. Tenminste. Het zou toch leuk zijn als die bal naar de maan gaan. Liedjes over de maan, dankjewel. 088 850 51 52. Welkom binnen deze van Liam Rimes. Hoor je bij NH. Can't Fight the Moonlight.

Silas bij NH met de Voyage. Ook zometeen is het weer tijd voor een nieuw rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is dus zometeen, wat wil je liever horen? Nou ja, de meeste stemmen wordt er ook gedraaid zometeen. Dat zo, de weer is Greg David en Sting.

0: zijn Greg David en Sting bij NH met Rise and Fall. Het is bijna 3:30 de hoogste tijd voor teams uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: De vermiste shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Ik praat je zo even bij.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels.

0: Ons tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Uit het mooie Zaandam, met de prachtige Zaanse schans.
6: Ik ben Nico, ik kom uit Karwaal.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 2:30, momenteel in Alkmaar is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Schaatsbond KNSB laat weten dat uit politieonderzoek blijkt dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. De shorttrekker wordt sinds zaterdag vermist. De vermissingsoproep werd massaal gedeeld op social media. Eerder werd zijn auto al gevonden bij Schiphol. De politie blijft in contact met de familie van Sven Roes. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden rondom een gewapende overval in Brezant. Tijdens die overval eind oktober was een gezin met kleine kinderen thuis. De kinderen zagen hoe hun moeder onder schot werd gehouden. De vader van het gezin moest onder dreiging van een vuurwapen een kluis openen. Vlak na de overval werd al een man uit Kerkrade aangehouden. Een man die deze week werd aangehouden is de 5e verdachte. Hij komt morgen voor de rechter. Verdachte Glenn V. ontkent dat hij betrokken is bij de dood van zijn vrouw. Eind maart werd zij doodgevonden in haar huis in Amsterdam-Zuid. Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. Volgens het OM zou de man haar giftige middelen hebben gegeven en haar hoofd onder water hebben gehouden. Maar een zekere doodsoorzaak is er niet. Het voorarrest van de man is verlengd tot de volgende zitting, eind september. En ook moet hij voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. En het is vandaag 1 juli, dat betekent dat de afschaffing van de slavernij Kitty Kotti wordt gevierd. In het Oosterpark in Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden nu bezig. In de stad is vandaag van alles te doen. Vanmorgen was daar bijvoorbeeld het vrijheidsontbijt en op het Museumplein is vanmiddag een festival. En ook op andere plekken in de provincie wordt Kitty Kotti gevierd. Zo hees de gemeente Hoorn daar vanmorgen voor het eerst de vlag voor Kitty Kotti. En ook werd daar een krans gelegd en een minuut stilte gehouden. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
8: Dankjewel Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Goedemiddag Nick. Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt uit op 22 tot 23, lokaal 24 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen neemt de bewolking in de ochtend toe. Later op de ochtend en aan het begin van de middag kan er af en toe wat regen en motregen vallen. Daarna wordt het weer droog en klaart het soms op.

0: Whitney Houston samen met Enrique Iglesias bij NH. Could I have this kiss forever?
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Simon Webb met Coming Around Again.

Oké dan. Nou, dat zijn ze. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Zo meteen kies jij voor die keuze A. Dan kies je voor Simon Webb met Coming Around Again. Of kies jij voor die keuze B. Bluff met Aan de Kust. Nou, stemmen doe je nu 088 850 51 52. Dit zijn de Bee Gees.

0: is Taylor Swift bij NH. Nieuwe muziek, I knew it, I knew you.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Simon Webb met Coming Around Again. En keuze B is Bluff met Aan de Kust.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. De meeste stemmen, zo'n 85%, kiest voor keuze B. Bluff hoor je bij NH aan de kust. Doe ze de groeten daar, hè? Aan de kust. Oh, heerlijk met je handdoekje zo, hè?

0: the courage.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: Met Nick Velderman.

0: zaterdag.
1: En het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
0: Helemaal NH.
5: Maar het regent en het regent.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH.
6: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag.
7: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
14: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
15: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Schaatsbond KNSB laat weten dat uit politieonderzoek is gebleken dat hij naar het buitenland is gevlogen. Zaterdag verdween de shorttrekker spoorloos. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden rondom een gewapende overval in Bresant. Tijdens die overval, eind oktober, was een gezin met kleine kinderen thuis. In totaal zijn er al 5 verdachten opgepakt in de zaak. Rijkswaterstaat verwacht de komende 3 vrijdagen een drukke middagspits. Dan begint steeds in verschillende regio's de zomervakantie. Komend weekend begint als eerste in de regio Noord de vakantie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty-Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttrekker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte... verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
25: Goedemiddag.
26: Met Nick Velderman.

0: met Flowers.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Raymond uit Schagen vandaag jarig. 61 jaar geworden. Raymond, van harte gefeliciteerd. En ook Maaike uit Purmerend is jarig vandaag. Maaike is 38 jaar geworden. Maaike, ook jij van harte gefeliciteerd. Toetertje voor jou.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088 850 51 52. Of even mailen. Hè. Nou, goedemiddag at nhradio.nl. Zet ik jou bij ons op de verjaardagskalender. Is dit Rupert Holmes bij NH met...

0: Midnight Loren bij en haar met Drive Safe.
1: 19 toer. 19 toer. 19 toer. 19 toen.
2: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2003. Zo had je in dat jaar een kraak van een bekend stadion. Luister mee.
3: Voor studenten aanleiding voor een beetje spektakel. Vanmiddag kraakt dus het Olympisch Stadion. Want ook daar staat veel kantoorruimte al tijden leeg.
4: Rond 3 uur verzamelden studenten en krakers zich bij vak F van het stadion. En braken de deur open. De studenten werden geholpen door kraakbeweging De Pijp. Maar de ervaren krakers hadden moeite met de solide voordeur.
5: Willen studenten aan de andere kant op kijken? Normaal gaat het wel sneller namelijk.
0: Dat was van alle tijden, dat mensen gewoon een huis nodig hebben. Nou, mocht je nou de radio weer bijgezet op 1 juli 2003... heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk een hit met een sampletje. Ja hoor, Simply Red hoor je bij NH. Dit

0: NaNoWriMo bij NA met Robert De Niro's Waiting. Nou, die kunnen wel even blijven wachten hoor, want het nieuws gaat eerst gebeuren zo meteen. Jolanda, het is heel erg. Sorry Lotte, ja, ik heb wel de laatste tijd met het nieuws. Afgelopen vrijdag heb ik volgens mij Jolanda ook weer Barbara genoemd. Het is het.
1: Het kan gebeuren.
0: Ik word oud, hè. Ik ben een man van 30 aan het worden. Ben ik al. Ik word 31 binnenkort, dus ik houd niet meer bij, Lotte.
1: Moet ik even een briefje, een naamkaartje?
0: Een soort noot voor me, een soort notitie voor mij. Ja. Of een naamkaartje gewoon dragen. Dus net zo'n supermarkt. Ja, is misschien beter.
1: Is goed, joh.
0: Oké, Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, wat zit er zo met het nieuws van 3:30?
1: In Amsterdam zijn vandaag nieuwe afvalregels ingegaan. Ik vertel je er zo meer over.
0: Ja, zometeen dus meer met Lotte.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
9: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
10: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 momenteel. In Andijk is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Schaatsbond KNSB laat weten dat uit politieonderzoek blijkt dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. De shorttrekker verdween zaterdag spoorloos. Hij was het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Later werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen die hen heeft gesteund na de verdwijning. Ze blijven in contact met de politie. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden rondom een gewapende overval in Bresant. Tijdens die overval eind oktober was een gezin met kleine kinderen thuis. De kinderen zagen hoe hun moeder onder schot werd gehouden. De vader van het gezin moest onder dreiging van een vuurwapen een kluis openen. De overvallers hebben tassen vol waardevolle spullen meegenomen. De man die deze week werd aangehouden is de 5e verdachte. Hij komt morgen voor de rechter. In het Oosterpark in Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden bijna klaar. Er zijn kransen gelegd en toespraken gehouden. Ook premier Jette heeft daar gesproken. Hij zei dat het goed is dat er steeds meer aandacht is voor het slavernijverleden. Hij hoopt dat we samen opstaan tegen discriminatie en racisme.
12: Als we willen bouwen aan een samenleving waarin discriminatie en racisme iets is van verleden, moeten we samen weerstand bieden tegen het gedachtegoed waaruit het is gestegen. Dus open je hart en vraag jezelf af: hoe kan ik meebouwen

0: aan een inclusievere plek. In het kampioenschap tegen discriminatie, racisme, heeft iedereen een basisplek.
1: Was te horen bij de NOS. Hij zei ook dat hij alle overheidsinstanties uitnodigt om elk jaar op 1 juli de vlag te hijsen vanwege Kitty Kotti. En Amsterdam heeft vanaf vandaag nieuwe afvalregels.
2: Oei.
1: Het gaat om het aanbieden van bedrijfsafval. Ondernemers mogen het vuilnis alleen nog tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags aan de straat zetten. Hiermee wil de stad zwerfvuil en de overlast van meeuwen en ratten verminderen. Wie de regels overtreedt, kan een boete van minstens €550 verwachten.
2: Oei, dat is duur vuilnis.
1: Ja.
2: Op zich is het best wel een ruime tijd van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Bedoel, het is niet dat je heel vroeg de wekker moet zetten om het voor de deur moet zetten, toch? Of...
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Ja, het is alleen wel, ze komen natuurlijk ergens tussen deze tijd. Toch?
1: Ja.
2: Dus 4 uur 's middags kan dan laat zijn. Dan heb je misschien net gemist.
1: Maar het kan dan wel, je kan het dan wel 's ochtends al aan de straat
2: ja,
1: zetten.
2: Precies, okay, ja, precies.
1: Dus het mag in principe tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags daar gewoon staan.
2: Ja,
1: en als je weet dat het vuilnis ergens tussen die tijd wordt opgehaald, dan
2: zit je goed.
1: Dat lijkt mij ook. Ja.
2: Okay.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt uit op 22 tot 23, lokaal 24 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen neemt de bewolking in de ochtend toe. Later op de ochtend en aan het begin van de middag kan er af en toe wat regen en motregen vallen.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk bij ons in de provincie. Tenminste, op bepaalde wegen, logisch, de verkeersinformatie krijgen van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. Daar momenteel 16 minuten. Dan gaan we naar de A9 en daar is het bijzonder druk. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knoop en Kooimeer. Daar 25 minuten. Komt door een ongeluk op een andere rijbaan. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan iets verderop de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Dat is niet verderop, dat is gewoon de andere kant op. Tussen Knoop en Kooimeer en Aangesloten. Momenteel 41 minuten. Komt ook door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: Het is James Blunt bij NH met 1973.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer vandaag dan meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil jij nou liever horen? Goed als je meestemt. Ook gezellig en leuk als je meedoet. 088 850 51 52. Voor keuze A. De Frank Boeijengroep met Linda.

lieve keuze B, dan kies je voor ABBA met Voulez-vous. Aha. Aha. Oké dan, nou, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies je voor keuze A, de Frank Boeijengroep met Linda. Of toch liever die keuze B, ABBA met Voulez-vous. Nou, Noord-Holland, stem lekker mee, hè. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Swing Out Sister hoor je bij NH. Dit is Breakout.

0: Son Milieu bij NH Dark Before the Dawn. Zo wordt er naar 4 uur tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, de Frank Boeien groep bij Linda. En keuze B, Abba. Volle voor.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen in het Rondje van het huis. De meeste stemmen kiezen voor dit liedje. Keuze B hoor je bij NH Abba.

0: Zaterdag.
1: Helemaal
2: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollands bodem.
0: Helemaal NH.
5: Nick Velderman. Pak
0: mij. Helemaal NH.
6: Waar het regent en het regent.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH.
6: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
3: NH.
0: Zaterdag.
7: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
8: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
12: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
15: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
17: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
18: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
21: Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roos heeft een teken van leven gegeven. De KNSB laat weten dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. Hij verdween zaterdag spoorloos. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden rondom een gewapende overval in Bresant. Tijdens die overval in oktober waren kleine kinderen in het huis aanwezig. En premier Jette nodigt alle overheidsinstanties uit om elk jaar op 1 juli de vlag te hijsen vanwege Kitty Kotti. Dat zei hij tijdens zijn toespraak eerder vanmiddag in het Oosterpark in Amsterdam bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dan gaan we ook even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen met de ANWB-verkeersinformatie die wij krijgen van Jelmer. Goedemiddag. Is het al druk op de weg?
4: Ja, het is zeker druk op de weg. Het staat op dit moment 10 files en er is wel wat aan de hand. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Dik 3 kwartier vertraging. Dik een uur vertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Daar is ook een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A10 nog. Knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgerdam. De linker rijstrook die is daar dicht. En je vertraging loopt op tot 22 minuten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
26: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
27: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
28: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Vandaag de dag.
32: Met Patricia Navelke.

0: Goedemiddag allemaal en fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag op deze woensdagmiddag met echt een perfect temperatuurtje buiten, Jelmer.
1: Oh, dit is lekker.
0: Goed,
1: hè? Dit is top-notch.
0: Ja, top-notch. Dit moeten we gewoon zo vasthouden tot eind september. Tot eind september. Dan mag het daarna een klein beetje lichte herfst worden en dan even een goede winter en dan vanaf maart weer dit.
1: Nee, tot december dit.
0: Nee, ja.
1: En
0: maar
1: dan vanaf januari, dan wil ik ook gelijk in één dag over naar sneeuw, ijs en storm.
0: Ja, we moeten wel dan een goede winter houden.
1: En dan 1 februari is het dan weer dit.
0: Ja, ja. Nou, dat vind ik, is mij iets te snel. Dan ga je dus helemaal bruin verbrande kerstdagen in.
1: Lekker.
0: Nee, doe mij maar gewoon... Ik wil nog wel een klein beetje herfst en een echt een goede winter. Dat vind ik wel lekker. Maar niet meer al dat tussengedoe. Dat tussengedoe,
1: tussengedoe
0: en ook niet
1: de
0: hittegolven.
1: We hebben één lange herfst, dat is het probleem. Oh, ja. Goed,
0: Lotte die is er ook weer bij voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: En wat wil jij? Wil jij een langere herfst of wil je gewoon dit het hele jaar door? Of hoe zit je erin?
2: Ik vond jouw plan wel goed. Ik hou er ook wel van als dan in de herfst de blaadjes mooi een beetje rood-oranje worden.
0: Oh,
2: en dan even een goede winter.
0: Ja.
2: En dan weer lekker...
0: Maar dan niet dan die maanden februari nog eindeloos weer zo half bakken doorwinteren, regen, nee. Dan gewoon weer dit.
2: Ja. Met af en toe een buitje wel, dat is toch goed, s'nachts.
0: Ik zal het eens even vragen of Jan Visser denkt dat realistisch is. Ja, zeker. En s'nachts inderdaad regen, wat je zegt. Ja, dan zijn we eruit, mensen.
1: Ja,
0: het is zo simpel allemaal.
1: Ik denk er iets aan hebben, want niemand gaat naar ons luisteren.
0: Nee.
1: Maar goed.
0: You never know.
1: De weergoden misschien, als ze ons horen. Hi.
0: We zullen straks een dansje doen voor ze. Hey, het is 1 juli vandaag, het kan je niet ontgaan zijn. Het is Kitty Kotti, de dag dat het einde van de slavernij gevierd wordt. En dat gebeurt dit jaar niet alleen in Amsterdam, maar ook in Haarlem. En voor het eerst ook in Alkmaar.
1: Mooi, hè? Ja,
0: zeker. Op steeds meer plaatsen dus. En we gaan er straks meer over horen. Het is, als we nog verder teruggaan in de tijd, ook de dag dat in 1852 de Haarlemmermeer werd drooggelegd. Ook een belangrijk moment in onze geschiedenis. Want anders hadden we nou een hele hoofddorp en Nieuw-Vennep en allemaal niet gehad.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik wil wel zeggen, wat een blessing. Nee, hoor.
0: Nee, maar ik bedoel, dat was dan gewoon een grote waterplas geweest.
1: Ja, precies.
0: Hè?
1: Nou, dat moet je niet hebben.
0: Nee, we hebben genoeg water. Het is vandaag ook nog Nationale Komkommerdag. En daarmee het officiële begin van de komkommertijd. Lotte, dat is voor jou slecht nieuws.
2: Ja,
0: als
2: ja. Nou, vandaag nog niet zoveel van te merken.
0: Nee? Oh, nee. Gelukkig. Nou, en het is de dag dat we gaan bellen met 2 Amsterdammers die helemaal naar Oekraïne zijn gaan fietsen.
1: Wauw.
0: Ja, daar hadden ze wel een goede reden voor trouwens. Dat hoorden we zo, want ze zijn vandaag als het goed is aangekomen.
1: Zo, knap hoor.
0: Knap, hè?

0: Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Ik wou zeggen Rain Me, maar Rain Me. Nou, het lijkt op elkaar, maar het is toch anders.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het is 3 weken geleden dat Hedde de Vries en Jan Tien Meijer uit Amsterdam vertrokken voor een fietstocht van ruim 2000 kilometer naar Oekraïne. Met een bijzonder doel. Al fietsend geld inzamelen om het land te steunen tijdens de oorlog. Nou, vandaag zijn ze de grenzen overgestoken en zijn ze als het goed is aangekomen in Lviv. Hedde, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, is dat zo? Zijn jullie er?
3: Ja, we zijn er. Ik geloof dat we het zelf nog niet helemaal kunnen geloven. Het is hier nog ontzettend heet, dus we moeten nog een beetje landen.
0: Oh, ja, hoe heet is heet daar?
3: Nou, de 34 graden, geloof ik.
0: Oh ja.
3: Dus, ja.
0: Maar hoe was dat moment dat jullie vandaag echt het land binnenfietsten?
3: Ja, nee, je loopt het land binnen via de grens en daarna ga je fietsen. En dat is eigenlijk, ja, het is gewoon heel apart, want het is een echte grens. Zoals je ze nog wel eens tegenkomt, maar dan ben je in een land dat in oorlog is. En dat merk je natuurlijk niet direct. Ik weet niet, een beetje onwerkelijk of zo. Want het voelt heel gewoon en je weet dat het toch ook niet gewoon is.
0: Ja, want er rijden gewoon auto's langs. Je ziet mensen langs de kant van de weg. De winkels zijn open, bij wijze van spreken.
3: Ja, precies dat. En je merkt wel dat natuurlijk er opperste staat van paraatheid is. Want met het leger en de aanplakbiljetten daarvoor. En de mensen die je spreekt ook, die hele maatschappij is natuurlijk wel van doordrenkt. Dus ja. Het is wel een keiharde werkelijkheid waar ze in zitten. Ook al is het hier wat verder van het front.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ja, maar is dit ook wel een beetje wat jullie hadden verwacht eigenlijk toen jullie hieraan begonnen? Dat het zo een beetje moest voelen, dat vervreemdende?
3: Ja, denk het wel. Ja, je kan je daar niet zo goed iets bij voorstellen. Nee. Dit is niet wat wij normaal doen. Hè. Normaal gaan we gewoon ergens heen op vakantie en dan fietsen we 800-900 kilometer. En nu was deze tocht onze vakantie.
0: Ja.
3: En dan weet je dat het op het eind een ander soort wending gaat krijgen. Dus dat laat je ook een beetje op je afkomen.
0: Ja.
3: Dat is nu aan het gebeuren.
0: Ja, en ik begrijp dat jullie zelfs ontvangen zijn op het stadhuis van Lviv.
3: Ja, dat was wel ook bijzonder. Want we hadden contact via de stichting waar we voor rijden, Stichting De Leeuw Kiev, hadden we contact ook met het gemeentebestuur en de honorair consul hier. En toen is het geregeld dat we zelfs een volgauto kregen vanaf de grens.
0: Oh.
3: En toen zijn we helemaal naar Lviv gereden. Dus dat is dan nog 80 kilometer. Zijn we ontvangen bij het stadhuis. En ik kom zo het plein op fietsen. En ik had nog helemaal niet in de gaten wat er ging gebeuren. En ineens denk ik, verrek, deze mensen zijn er voor ons. Want ik dacht, er staan gewoon mensen bij de ingang.
0: Oh.
3: En was het hoofd van sportzaken van de stad met zijn hele team. En die hebben ons verwelkomd. En wij hebben een estafettevlag mee die inmiddels 6 weken geleden door 3 Oekraïense fietsers uit Lviv naar Rotterdam is gefietst. En die hebben wij in Rotterdam overgepakt.
0: Uh-huh.
3: En die hebben we teruggefietst. En onderweg hebben we allemaal mensen die gesigneerd. Dus ook het hoofd sportzaken van de stad Lviv heeft die nu gesigneerd. De twee mensen in de volgauto. En morgen gaan we die vlag veilen bij een evenement in het fietscafé hier in de stad. Dan wordt er een film vertoond en wordt er een benefietavond om nog wat geld op te halen voor een doel hier in Oekraïne. Hoor. Dat is dan niet meer voor Stichting De Leeuw Kiev, dat geld blijft hier. Zeg maar.
0: Ja, dat is echt heel lokaal, zeg maar.
3: Ja.
0: En jullie zijn 17 dagen onderweg geweest. Eigenlijk, ja, dat lijkt misschien lang, maar dat klinkt toch alsof Oekraïne dichterbij is dan we misschien denken.
3: Ja, als je je realiseert dat je dan aan het fietsen bent, dat je dan, wij hebben een beetje getraind, maar we zijn geen topatleten. Dus als je gewoon een beetje fit aan de start verschijnt, dan fiets je dat zelf. Dus ja, het is eigenlijk net zo ver weg als, niet helemaal als Barcelona, maar misschien als Valencia of zo, hè, waar mensen wel eens heen gaan. Dus stel je maar voor dat het daar zich allemaal afspeelt.
0: Ja, dat is bijna niet te begrijpen gewoon, hè?
3: Nee.
0: Hebben jullie onderweg veel bijzondere ontmoetingen gehad? Of was het vooral keihard doorfietsen?
3: Nou, een beetje van beide. Soms was het ook wel keihard doorfietsen. Maar we hebben ook, gewoon dan fiets je op een gegeven moment, kon je iemand tegen op de fiets. Dus dan fiets je een stukje samen op en dan praat je wat en dan heb je het erover. En dan, wat we aan het doen zijn. En vinden mensen dat tof. En dan neem je afscheid, hebben ze de vlag laten signeren. Of iemand die net zelf een auto naar Oekraïne had gebracht, die dat wel vaker doet en dit keer de fiets had meegenomen. En aan het terugfietsen was die contact zocht. En die zei, hey, ik ben misschien, komen we elkaar tegen, waar zijn jullie? Nou, daar en daar. En hebben we elkaar in Polen getroffen. Avondje wordt gegeten en die heeft ook de vlag gesigneerd. Dus zo een beetje.
0: Ja. Ja, bijzondere tocht. En jullie fietsen dus niet alleen om te fietsen, maar dus ook om geld op te halen voor die stichting De Leeuw van Kiev. Of heet het Stichting De Leeuw?
3: Ja, Stichting De Leeuw Kiev.
0: Kiev, ja. Die hebben wij ook natuurlijk wel eens vaker gesproken. Maar waar wordt dit geld precies voor gebruikt?
3: Nou, wij hebben dat niet bepaald. Dus we hebben gezegd, we rijden gewoon voor die stichting. Zij weten wat er belangrijk is en waar vraag naar is. Zij hebben al die contacten hier. Dat wordt gebruikt voor oude bollen en visnetten, waarmee wegen worden overdekt. Om ze te beschermen tegen droneaanvallen, zodat mensen veilig kunnen rijden. Hè. Zeg maar meer in het oosten van het land. Het wordt gebruikt voor generatoren. Dat hebben ze veel gedaan afgelopen winter. Maar generatoren zijn ook aan het front bijvoorbeeld heel belangrijk om allerlei dingen draaiende te houden. Ze leveren auto's. Eigenlijk allerlei soorten zaken die nodig zijn. En waarvan ze horen van dat daar behoefte aan is. En dan proberen ze dat in grote hoeveelheden te leveren. Dus dan gaat het met vrachtladingen vol. Ja. Vrachtwagenladingen vol, soms die kant op.
0: Ja, heel, heel mooi en heel belangrijk werk dat ze doen. Jullie hebben daar een bijdrage aan kunnen leveren. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald eigenlijk?
3: Nou, we tikken nog net niet de 30.000 euro aan. We hadden gehoopt om bij de eindstreep hier alvast die 30.000 aan te tikken. Nou, misschien morgenavond na het evenement in het fietscafé.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Nou, maar toch een heel mooi bedrag, vind ik, hoor. Goed gedaan, echt. Echt super. En dan zit het avontuur voor jullie erop. Ga je nou maandag weer aan het werk in Amsterdam?
3: Ja, maandag ga ik weer aan het werk. Dan is het gewoon weer terug naar normaal.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je wel veel te verwerken hebt als je helemaal weer terug bent, toch?
3: Het zal nog wel even duren voordat het allemaal weer geland is.
0: Ja, zeker. Ja. Maar het is wel de moeite waard geweest.
3: Tuurlijk. Het is hartstikke belangrijk, joh. Het is niet alleen voor ons de moeite waard geweest, maar dit gaat ons gewoon aan. Ja. Het is niet alleen het medemenselijkheid. Het is gewoon, dit is zo dichtbij. Als het hier misgaat, dan heeft het gewoon enorme consequenties voor ons in West-Europa. En dat moeten we echt niet verontachtzamen.
0: Nee. Nou, goed dat jullie daar op deze manier weer aandacht voor hebben gevraagd en ook nog geld hebben ingezameld. Dank je wel dat je ons even vanuit Lviv aan de telefoon wilde te woord staan. En een goede terugreis daar.
3: Ja, dank jullie wel.
0: Okay.
3: Dank je.
0: Hey. Dag Gerde. Hoi, hoi.
3: Bye.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Met Dirty Old Man.
1: Patricia Nagelkerk.
2: Bij NH.
1: Met Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Ja, wat gaan we straks doen? Waar kun je over meepraten? Want dat is altijd die tijd zo'n beetje na 4:30. Dan vinden we het leuk om jou ook even te horen in de uitzending. We gaan het hebben vandaag over de huis-aan-huis-krantjes. Krijg jij die nog? En lees je die nog, is de vraag. Jammer, jij wist niet eens wat ik bedoelde volgens mij toen ik het zei.
4: Ik wist niet zo goed wat je bedoelde met huis-aan-huis-krantje. Maar toen zei je, dat is een beetje de krant die je gewoon in de buurt wordt rondgebracht.
3: Ja, zo'n buurtkrantje.
4: Een buurtkrantje.
3: Een buurtkrantje,
4: toen kreeg ik meer die link.
3: Ja.
4: Toen dacht ik, maar die krijgen we wel. Maar dat is dan weer niet te verwarren. Zit ik nu hard op het
3: niet met van die reclame. Krantje. Nee, en ook niet de dakloze. Nee, gewoon het buurtkrantje.
4: Ik weet niet of wij die hebben eigenlijk dan.
3: Jawel, dat denk ik wel. Elke buurt heeft er een. Maar heel veel mensen krijgen ze niet of zien ze niet of gooien ze meteen weg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het spellen, zo'n krantje. Ik bijvoorbeeld. Want er staan altijd hele leuke, lieve berichtjes uit mijn eigen buurt in. We vragen vandaag eigenlijk, krijg jij nog zo'n krantje? Zo'n huis-aan-huis krantje, zo'n buurtkrant. En lees je die dan ook nog wel eens?
4: Ja, want het lijkt me enig eigenlijk.
3: Ja, het is
4: ook
3: enig.
4: Ik ben een beetje jaloers dat jij hem hebt.
3: 088 850 51 52 is het nummer. Dan praat je mee zo dadelijk na het nieuws van 4:30. En Lotte, is aan de vraag aan jou natuurlijk. Wat zit er in dat nieuws?
5: Ik ga het zo hebben over een flinke verkeerschaos op de A9. Want daar is een ongeluk gebeurd waar ook een paard bij betrokken is.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
18: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
19: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
6: Ik ben Marco en ik kom uit Oostzaan.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:50. In Monnikendam is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
5: Goedemiddag. Chaos op de A9 bij Akersloot op dit moment. Een trailer met daarin een paard is op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De bestuurder van de auto is ongedeerd. Hoe het paard eraan toe is, is niet duidelijk. Wel is bekend dat hij nog leeft. Er zijn twee rijstroken afgesloten in zuidelijke richting. Aan beide kanten van de weg staat een flinke file. De actuele verkeersinformatie krijg je zo van Jelmer. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Schaatsbond KNSB laat weten dat uit politieonderzoek blijkt dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. De shorttrekker verdween zaterdag spoorloos. Hij was het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Later werd zijn auto gevonden bij een parkeerplaats bij Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen die hen heeft gesteund na de verdwijning. Ze blijven in contact met de politie. Premier Jette nodigt alle overheidsinstanties uit om elk jaar op 1 juli de vlag te hijsen vanwege Kitty Kotti. Dat zei hij vanmiddag tijdens de nationale herdenking slavernijverleden. Jette zei ook dat het goed is dat er steeds meer aandacht is voor het slavernijverleden en dat hij hoopt dat we samen opstaan tegen discriminatie en racisme.
8: Als we willen bouwen aan een samenleving waarin

0: discriminatie en racisme iets is van verleden, moeten we samen weerstand bieden tegen het gedachtegoed waaruit het is gestegen. Dus open je hart en vraag jezelf af, hoe kan ik meebouwen aan een inclusievere plek in het kampioenschap tegen discriminatie, racisme, heeft iedereen een basisplek.
1: Dat was te horen bij de NOS. Vanwege Kitty Kotti worden op verschillende plekken in de provincie vandaag activiteiten georganiseerd. Tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het aantal huisartsbezoeken lag hoger dan tijdens de zomerpieken in de afgelopen jaren. 2 keer zoveel als in de week ervoor gingen mensen naar de dokter. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de hitte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput, duizelig of hadden hoofdpijn. In grote delen van het land gold afgelopen week code rood vanwege de hitte. En in Haarlem draait molen De Adriaan eindelijk weer. De afgelopen maanden stond hij in de stijgers voor groot onderhoud. Die stijgers zijn inmiddels verdwenen en om 12 uur vanmiddag kon hoofdmolenaar Ellie Mensen haar molen na lange tijd weer in gang zetten. Er is een hoop werk verzet, vertelt ze.
2: Ja, we hebben 10 maanden stilgestaan. In september gingen we stilstaan. En toen zou er alleen geschilderd worden. Maar ja, al gauw bleek dat er veel meer aan de hand was. Dus de zolder, want wij noemen dit zolders op een molen, waar we nu staan, er zijn alle wanden vervangen. Overal was houtrot. Ja, en toen we dat ontdekt hadden, toen bleek dat de kap ook het nodige onderhoud nodig had. Dus toen zijn die stijgers nog verder opgebouwd, helemaal tot over de kap heen.
1: De molen staat aan het Spaarne in het centrum van Haarlem. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
3: Dankjewel Lotte en wij gaan door met het weer van Jan Visser.
4: Vanmiddag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt uit op 22 tot 23, lokaal 24 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen neemt de bewolking in de ochtend toe. Later op de ochtend en aan het begin van de middag kan er af en toe wat regen en motregen vallen. Daarna wordt het weer droog en klaart het soms op. De temperatuur die komt morgen uit op maximaal zo'n 21 tot 22 graden. Er staat morgen wat meer wind dan de laatste tijd. De wind is matig over land, maar langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Af en toe in de middag krachtig, windkracht 6.
3: Gaan we verder met de situatie op de weg, Jel. Maar we hoorden net al van Lotte dat er problemen zijn op de A9, hè?
5: Zeker, absoluut. Er staan op dit moment 13 files. We beginnen even op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelof aan het Zween. 22 minuten vertraging. Dan inderdaad die A9, 2 kanten op drama. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en knooppunt Kommeer. Komt dus door dat ongeluk. 63 minuten vertraging. Maar ook de andere kant op, de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kommeer en Akersloot. Er staat 1 uur vertraging. Tot slot nog even de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgendam. Daar is de linkerrijstrook dicht, bijna 1.5 uur vertraging.

0: Dus Guns for Hire. Je hoorde Dancing in the Dark van Bruce Springsteen, de boss.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, vandaag is de dag dat we de huis-aan-huiskrant eens even in het zonnetje zetten.
2: Ja, leuk hè?
0: Ja, ik vind het een heel mooi uitgangspunt. Mensen werken volgens mij meestal als vrijwilliger bij zo'n krant. Hmm. Schrijven hem elke week of elke maand helemaal vol. En gaan het dan ook nog zelf rondbrengen.
2: Ja, het is enig.
0: Ja, het is echt heel leuk. En wat ik zelf heel leuk vind, ik krijg dus de Staatskrant in Amsterdam. Want ik woon in Amsterdam. West. En wat ik zo leuk vind is, ze zitten er bovenop op het nieuws. Echt politiek volgen ze, maar ook leuke culturele dingetjes. Ik lees hem echt.
2: Ja, volgens mij, zij zitten dus echt gewoon in die gemeenschap.
0: Ja.
2: Dus ik denk ook wel dat je dan op een gegeven moment iets creëert dat mensen hier gewoon aantikken. En zeggen, hey,
0: heb je wel gehoord dat
2: lekker hier je krant hiervoor, weet je wel, zo. Ja. Dat is wel
0: heb
2: echt
0: je wel gehoord
2: je
0: dat de bakker
2: lezen.
0: Ermee stopt? En,
2: ja, precies. Ja,
0: ja we krijgen berichtjes ook van onder andere Bart, die krijgt hem ook. Dezelfde krant.
2: Oh, dezelfde als jij. Nou, Sandra die zegt, ja, die krijgen wij ook nog steeds. Ik blader elke week even doorheen. Vooral voor het lokale nieuws en de activiteit in de buurt. Peter, die voegt eraan toe. Die valt hier nog gewoon op de mat. Lees niet alles, maar de sportuitslagen en de evenementenagenda bekijk ik altijd. En Monique die zegt nog, jazeker, ik vind het juist leuk om te lezen wat er in de omgeving gebeurt. Ja. Online mis ik dat.
0: Ja, dat is zo. Het is natuurlijk net wat er echt soms in je straat letterlijk gebeurt.
2: Ja.
0: En Christian die app nog vanaf Texel. Ja, wij krijgen de Texelse Courant hier op Texel.
2: Oh ja.
0: Ja, dat is wel logisch. Ja,
2: dat klinkt logisch.
0: Ja, toch?
2: Texelse Courant. Ja hoor.
0: Het is niet gek dat wij hem niet krijgen.
2: Nee.
0: Maar jij krijgt er vast ook eentje, Jelmert. En zei jij misschien allemaal nee borden op je brievenbus hebt gezet?
2: Tenminste, heb ik helemaal niet. En ik denk dat ik dezelfde als jij moet krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, dat kunnen we misschien wel even vragen. Want we hebben, nou, toeval bestaat niet, Kimmel Bouwman aan de lijn van die Staatskrant, de huis-aan-huiskrant van Amsterdam-West, die dus ook bij mij in de bus valt. Goedemiddag, Kimmel.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij bent redacteur van de krant. En we vroegen ons wel even af of die ook in de buurt van... nou, wat is het? Niet de Baarsjes, maar de... hoe heet die straat? De
2: Klerkstraat.
0: De Klerkstraat, waar Jelmer woont, ook in de bus
2: de
0: gaat.
2: Woont die, komt die daar?
3: Nee, dat heb je net geen geluk, want dat is net buiten het verspreidingsgebied.
0: Ah, dat is echt jammer. Maar goed,
3: ja,
0: daar
3: wij dekken de Staatsliedenbuurt, Spaarndammenbuurt, Frederik Hendrik, Hugo de Grootbuurt.
0: Ja, dat is mijn buurt.
3: Zeeheldenbuurt, Markantiebuurt, dus het begin van de Jan van Galen.
0: Oh ja.
3: En
0: ja.
3: Houthaard.
0: Ja, maar dat is best een groot gebied eigenlijk, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat is net zo groot als... het is het stadsdeelwijk Westerpark. Ja. Ik geloof dat het net zo groot is als Den Bosch.
0: Ja, precies. Wow. Ja. Dus wij noemen het wel een huis-aan-huisblaadje. Maar het is eigenlijk best wel serieus gewoon een echte krant.
3: 18.500 brievenbusjes valt deze best gelezen buurtkrant van West.
0: Oh, wat goed, hè. En je hebt hem vandaag ook weer rondgebracht?
3: Nou, dat zijn andere jongens die dat op een fietsie doen.
0: Ja.
3: Ik schrijf hem vol.
0: Oh, jij schrijft hem vol. Maar dat klinkt ook
3: weer lang uit.
0: Ja, maar dat klinkt ook alsof je dat helemaal in je eentje doet. Maar dat is toch niet zo, Kimbol?
3: Bijna wel hoor. We hebben natuurlijk veel usual suspects die dingen insturen. Het is eigenlijk een krant voor en door de buurt. Dus iedereen kan ook een bijdrage leveren. Maar er moet natuurlijk wel 16 pagina's gevuld worden. Gewoon er ook wat advertenties in staan.
0: Ja,
3: maar dus dat is veel pennen. Ja.
0: Ja, dat is best veel. Maar hier hebben we ook altijd heel veel verschillende soorten verhalen. Vind ik mooi. Je volgt de politiek volgens mij echt op de voet, Kimmel. Klopt dat?
3: We zijn de waakhond van de lokale democratie.
0: Ja, echt ja. Wow. En die zijn soms best activistisch ook. Misschien hebben jullie ook het verleden uit de krakerstijd van de Staatsliede Buurt.
3: Ja, de krant is ongeveer begonnen in 1970-71 als het Wierings Weekblad. Daarna heeft het nog even Hugo de Grootkrant geheten, Wijkkrant. Op een gegeven moment fuseerden we met de Buurtkrant uit de Spaarndammenbuurt. Maar het begon inderdaad als een stencilblaadje van krakers.
0: Ja, en dat dacht ik al. Ja, maar dat is, vind ik ook heel leuk om te lezen. Want jullie zijn echt super kritisch. Maar wat ik me ook afvraag is, hoe bestaan jullie eigenlijk? Waar haal je het geld vandaan?
3: Ja, er is inderdaad heel lang subsidie verleend. Toen dat nog kon. Maar op een gegeven moment was het de eigen broek ophangen. Zo'n 10, 15 jaar geleden begon die ellende. En we hebben de massa. In die tijd kreeg je ook nog een vrijwilligersvergoeding. Of konden mensen via een VAR-verklaring wat geld krijgen. Maar ja, dat is helemaal weg. Dus alleen de advertenties van lokale ondernemers, of als we mazzel hebben, een grote vis die een pagina reserveert. Daar houden we de broek mee op voorlopig.
2: En hoe kom je eigenlijk aan je verhalen? Want ik zei net al eventjes, er wordt vast aan je mouw getrokken. Klopt dat? Zijn er mensen, die buurtbewoners, die zeggen, ga hier maar eens wat over schrijven?
3: Dat klopt helemaal, inderdaad. We gaan de laatste roddels altijd vernemen door zelf de wijken in te gaan naar de kraantjeslek of naar de ondernemers. Of ja, ze weten ons wel te vinden en wij weten hun te vinden. We krijgen ook persberichten binnen. En natuurlijk volgen we ook de sociale media van de buurt Facebookpagina's.
0: Ja, ja, nou, jullie worden goed gelezen volgens mij. En ik hoop dat jullie nog lang blijven bestaan, Kimmel.
3: Ja, het is nu ook altijd heel moeilijk, want papieren krant, en wie leest er nog een papieren krant? Dat is allemaal veel te slow. Of gewoon er wel een tendens is dat de jongeren weer digitale detox willen.
0: Precies.
3: Maar dus hopelijk kunnen we het ooit het stokje weer doorgeven, want ja, wij vergrijzen allemaal ook. Ja. Die redactie is niet jong.
0: Nee, nou misschien bij deze een oproepje voor als er mensen zitten te luisteren die denken, dat is misschien wel leuk voor mijn buurjongen of mijn kind of mijn kleinkind. Om daar eens, nou niet kind per se, maar jongeren die het interessant vinden om daar aan mee te gaan werken. En zo een beetje ook het journalistieke handwerk te leren.
3: Ja, het is natuurlijk ook belangrijk om zo'n buurt te blijven verbinden.
0: Ja.
3: Hè? Dat je weet wie, wat en hoe en waar. En ook voor de mensen die geen computer hebben of mensen met een kleine beurs. Daar is het allemaal heel nuttig voor.
0: Ja, zeker. Nou, ga zo door. Dankjewel, Kimmel.
3: We schrijven door.
0: Oké, heel goed. Oké, leuk. Kimmel Bouwman hoorde je. Redacteur bij Huis aan Huiskrant. De Staatskrant. Die wordt verspreid in de staatsbuurt. En we horen ook graag van jou wat jij voor krantje in de bus krijgt. En of je dat wel eens leest, natuurlijk.

0: King van Years and Years. En wij praten nog even verder over het huis aan huis krantje. Of zoals dat bij sommigen echt wel een krant is. Hè? Want hij had het net, die man die we spraken van de Staatskrant, over 16 pagina's. Dat is ook echt best wel veel.
1: Nou, dat is een boekwerk.
0: Ja,
1: ik word helemaal enthousiast. Ik wil dit ook.
0: Ja. Je moet eens even gaan zoeken of waarom jij hem niet iets krijgt. Want nee. Ergens in de rest van West zal er toch ook wel een krantje wezen.
1: Ja, ik ga het eens even uitzoeken.
0: Nou,
1: Linda die stuurt nog, want we hebben het erover. En vroeg aan jou, welke krantje en lees je het nog? Nou, Linda die stuurt elke week vooral de foto's van lokale evenementen, vind ik erg leuk. Je komt soms ook bekenden tegen. Ja, dat zal wel zo zijn. En Arjan die zegt, ja, en ik lees hem ook nog. Vooral de advertenties van lokale ondernemers vind ik erg handig.
0: Nou, dat vind ik dus ook. Want soms staat er opeens een hele leuke cursus aangeboden. Of dan denk je, hey, zit er een knopenwinkel daar en daar? Dat wist ik niet. Dan ga ik eens kijken, weet je wel. Ja.
1: Ach, wat
0: als je een keer een knoop nodig hebt.
1: Ja, je hebt soms wel eens een knoop nodig. Ik word wel eens wakker en denk ik, ik heb een knoop nodig.
0: Voor in je zakdoek. Ja. Goed, nou, Jos die stuurt ook nog een, zelfs met een linkje erbij naar natuurlijk De Orkaan. Dat is de krant van de Zaanstreek. Ja. En Jos schrijft, in de Zaanstreek zijn we heel blij met onze onafhankelijke orkaan. Een zegen hier. Kunnen Zaankanters ook eens lezen wat er op het stadhuis gebeurt. En dat is in het Zaanse niet altijd mooi. Ik denk...
1: Jos is ook een beetje activistisch.
0: Ja, nou,
1: Jos zou denk ik ook voor de Staatskrant kunnen schrijven.
0: Ja, dat denk ik ook. En, maar ik denk dat dat inderdaad wel een beetje twee dezelfde soort kranten zijn. Ja. Super kritisch. En zoals Kimmel net zei, een waakhond van de democratie. Dat vind ik toch wel mooi.
1: Heel mooi.
0: Ja, leuk. Ja. Frank die stuurde ook een appje. Goedemiddag, Frank.
2: Goedemiddag, Patricia.
0: Hey, hallo. Vertel het eens, hallo. Wat krijgen jullie in de bus?
2: De Betondorper-courant.
0: Ja, en is dat een krantje dat je altijd spelt?
2: Wat zeg je?
0: Is dat een krant die jij altijd spelt? Of,
2: ja, pluizen wel helemaal uit, ja.
0: Ja, hè?
2: Ja, het zijn allemaal leuke dingen wat er natuurlijk in de buurt en zo gebeurt.
0: Ja.
2: Ja, ja, Betondorp is natuurlijk bekend geworden door Cruijff en Willeke van Almelrooy. En,
0: ja, dat is waar.
2: En er was vroeger ook een krantje Meer Nieuws. Nou, dat is weer overgegaan in een wat grotere krant. En nu gaan we toch weer kleinschalig zijn we weer begonnen met een eigen buurtkrantje.
0: Maar je zegt we, zit jij daar ook in, Frank? Doe jij eraan mee?
2: Nou, wij gaan met een aantal bewoners, nieuwe bewoners, gaan we een buurtmap opstellen. Oh. Die krijgen alle bewoners. En daar zit een sociale kaart in, wat alle ondernemers die komen daarin te staan.
0: Wat leuk!
2: Iedereen die een hulpvraag heeft, waar ze daarmee in de buurt terecht kunnen.
0: Wat mooi, Frank. Dat is echt een goed idee.
2: Ja.
0: Ja, ja, want ik moet zeggen, dat vind ik wel het leuke van die huis-aan-huisbladen, die buurtkranten, dat juist dat soort dingen vaak erin staan. Hè? Dan staat er inderdaad van, nou, of de poes is vermist, of wie helpt Piet aan een nieuwe rollator, bij wijze van spreken. Allemaal hulpvragen staan erin. Het is heel verbindend eigenlijk.
2: Ja, daaronder hangt ook straks weer nu een buurt-app. Dus als de poes is, of als er weer... iets leuks gebeurt of leuke activiteiten in het dorp zijn. Nou, dan komt dat in de krant of straks ook in de buurtmap.
0: Ja, nou, goed dat jullie daarmee bezig zijn, Frank. Dank je wel dat je even mee wilde kletsen.
2: Heel graag gedaan.
0: Oké, fijne middag. We gaan ook nog even naar Willem. Die zit zo te horen in de auto, of niet?
3: Ja, dat klopt. Ik zit nog in de auto.
0: Oh, maakt niet uit, Willem. Helemaal goed. Ja, jij had ons ook een berichtje gestuurd. Want jij woont in de Rijp. En wat krijg je daar?
3: Daar krijgen ze de uitkomst.
0: De uitkomst? Oh, oké. En wat is dat voor krantje?
3: Ook heel laagdrempelig. Met echt lokaal nieuws. Hij wordt verspreid in de Schermer, Beemster volgens mij. En dan gaat zo naar Oosthuizen. Dus dat is ook een behoorlijk gebied.
0: Ja, echt zeker.
3: Daaruit stap je dan in.
0: Ja, ja. En...
3: kermissen, weet je wel.
0: Oh, ja.
3: Of als er een activiteit is op de scholen. Of als er iets bijzonders is gebeurd. Maar ook als mensen een baby hebben gekregen. Trotse ouders, staat er ook een fotootje wel in.
0: Echt, wat leuk. Ja. En staan er ook, want dat vind ik mooi in die Staatskrant, staan bijvoorbeeld ook een soort memoriams. Als er iemand is overleden die heel veel mensen kende in de buurt, dan staat er ook een fotootje en even kort verhaaltje van wie dat was. En het is toch, ja, vind ik heel mooi dat dan gebeurt.
3: Ja, dat soort zaken staat erin. Of iemand die dan heel veel voor een vereniging heeft gedaan, die een onderscheiding heeft gehad. Ja. Of, en natuurlijk ook ja, dat is wat minder leuk. De rouwadvertenties staan ook in van de dorpsgenoten die er niet meer zijn.
0: Ja, ja, nou ja, maar het is wel belangrijk om te weten, toch? Ja, ik bedoel,
3: ja,
0: daar
3: absoluut
0: zijn ze voor. Nou, goed om te horen dat er dus in de Rijp en de wijde omgeving, kan ik wel stellen. Want die gaat dus helemaal de schermen door en alles. Dat is dus ook wel echt meer dan een buurtblaadje. Dat is gewoon echt een grote krant eigenlijk.
3: Ja, echt een regioblaadje eigenlijk.
0: Ja. Ja, heel leuk. Dankjewel, Willem.
3: Ja, jij ook.
0: En goede reis nog. Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Ja, dus die buurtkrant doet het heel goed.
1: Ja, maar bij jou ligt hij dus in de bus. Nou, ik zie mezelf ook wel een beetje als jouw buurtgenoot. Mag ik hem lenen?
0: Ik ga hem voor je meenemen.
1: Ja?
0: Ga ik serieus
1: doen? Ik ben echt heel nieuwsgierig.
0: Ja, alleen ze hebben nu geloof ik zomerstop. Maar ik heb er misschien nog wel eentje liggen. Het is echt leuk.
1: Top.
0: Gaan we doen.

0: America hoorde je met Sister Golden Hair. Straks het nieuws van 5 uur. Daarna dan gaan we even bellen met de organisator van de Ketty Kotti herdenking in Haarlem. Want ja, het is lang niet meer alleen in Amsterdam dat Ketty Kotti gevierd wordt. We spreken straks de initiatiefnemer van die herdenking in Haarlem.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
3: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
2: Oh, ik glij altijd weg op deze.
3: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
2: Hoe
3: beter dan dit wordt het niet.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
11: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
13: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
14: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
15: Ik ben Sverre uit Medemblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Chaos op de A9 bij Akersloot. Een trailer met daarin een paard is op zijn kant terechtgekomen. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Er staat een flinke file daar. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. De KNSB laat weten dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. Hij verdween zaterdag spoorloos. En in de afspraken rondom verduurzaming van Tata Steel moeten ook concrete gezondheidsdoelen voor omwonenden worden genomen. Dat zeggen experts. Nu is het bijhouden van de uitstoot vooral gericht op de effecten op het milieu. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kotti gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer? Is het nog steeds chaos op de A9?
3: Zeker, absoluut. Er staan op dit moment 20 files. En inderdaad, op de A9 is het chaos. Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Kooimeer. Daar is dus dat ongeluk gebeurd. Een uur vertraging, maar ook een uur vertraging de andere kant op. Gaan we nog even richting de A10, knooppunt de Nieuwe Meer, richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam. Daar is de linkerrijstrook dicht, 13 minuten vertraging. De laatste is de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 bijna 20 minuten vertraging.
0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner?
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
24: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
24: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
29: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
28: Nog niet helemaal dus.
29: Tja, die administratie. Toevallig tips?
28: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
29: Slag, dank je.
28: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
30: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
31: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
32: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
33: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
32: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
33: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
34: Vandaag de dag.
35: Met Patricia Nagelkerken.

0: Show Me The Way, je hoorde Pieter Frampton hier bij NH. Het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn hier tot een uurtje of 7 vanavond, Jelmer. En we hebben nog een heleboel mooie plannen.
2: Absoluut, we krijgen straks natuurlijk weer het sportnieuws. En in bureau NH vandaag een inbraak die in alle opzichten opmerkelijk te noemen is. En een verdachte van een babbeltruc die te herkennen was. Ja, let op, aan 2 verschillende schoenen.
0: Oh, nou, die moeten vinden zijn.
2: Die moeten vinden zijn, absoluut.
0: Daar horen we straks meer over. Nu eerst Ketty Kotti. Het is vandaag 1 juli en dat is de dag waarop wij in Nederland stilstaan bij de afschaffing van de slavernij in 1863. Dat gebeurt al jaren groot in Amsterdam, maar ook in steeds meer andere gemeenten in Noord-Holland. In Alkmaar bijvoorbeeld voor het eerst, maar ook in Haarlem. De middag begon daar met een brassband-optocht door het centrum. En inmiddels heeft ook het plengoffer plaatsgevonden. Dat is een ritueel waarbij de tot slaaf gemaakte voorouders worden herdacht en geëerd. En we gaan daarover praten met Roland de Rooy. Hij is een van de drijvende krachten achter de stichting Ketty Kotti in Haarlem. Goedemiddag, Roland.
3: Goedemiddag.
0: Ja, was het een mooie herdenking?
3: Het was een hele mooie herdenking, ook heel erg vol. Mensen waren stil, onder de indruk van wat er gezegd werd en hoe het werd gepresenteerd. Dus ja, het was heel erg mooi om te zien en te horen.
0: Ah,
3: en
0: mooi.
3: Hoe iedereen daar ook mee stil kan zijn. Want over het algemeen, als er iemand wat zegt, dan praat iedereen. Maar het was nu gewoon stil. En dat is natuurlijk ontzettend mooi dat kan.
0: Ja, zeker ja. En kun je eens uitleggen wat er tijdens zo'n plengoffer precies gebeurt?
3: Wat er gebeurt, er wordt herdacht en aandacht gegeven aan de mensen die tot slaaf waren gemaakt. En die worden dan geëerd voor al het werk en wat er is gebeurd. En dat wordt op een ceremoniële manier gedaan met water, bij wijwater, om ze dan eigenlijk weer te reinigen en te zorgen dat we helemaal schoon en netjes en alles zijn.
0: Ja,
3: dus dat is eigenlijk het gebeuren om mensen hun waardigheid weer helemaal terug te geven.
0: Ja,
3: en wat hun was afgenomen.
0: Ja, precies. En als jij dan daarbij staat bij zo'n ceremonie, waar denk jij dan aan op dat moment? Waar ga je gedachten
3: in? Nou, ik denk dan aan mijn moeder en haar ouders. Die waren ook tot slaaf gemaakt. En dat komt dan elke keer wel aan dat je dat zo hoort. Ik ben een paar jaar geleden zelf naar Suriname geweest om te kijken op welke plantage mijn opa en zo te werk was gesteld. Ja, maar het is dan toch wel vreemd in deze tijd. Zo lang is het niet geleden dat mensen het bezit kunnen zijn van iemand anders.
0: Ja, het is bijna niet voor te stellen.
3: Nee, dat is echt heel raar.
0: Ja.
3: En helaas gebeurt het nog steeds. Want volgens de VN zijn er nog meer dan 30 miljoen mensen die in slavernij leven en zo ook worden behandeld.
0: Ja, vreselijk. Ja. Ja, je bent een van de drijvende krachten geworden achter Ketty Kotti in Haarlem. De eerste editie was in 2023. Dat was eigenlijk nadat de gemeente Haarlem excuses had aangeboden voor het eerst voor haar slavernijverleden. Hoe belangrijk was dat moment voor jou? En voor de stad?
3: Het was natuurlijk ontzettend belangrijk, maar we gaan even terug. Wij zijn als stichting, Josina Davila, Frederik Jans en ik, hebben een gesprek aangevraagd bij burgemeester Wiene. Om te laten weten eigenlijk waarom Haarlem niks aan zijn slavernijverleden deed en heeft wou doen. En toen was het eigenlijk zoiets van ja, dat valt best wel mee in Haarlem. Maar er was toen ook een onderzoek voor dat had de gemeenteraad gevraagd om toch een onderzoek te laten doen hoe de gemeente Haarlem in het hele gebeuren stond. En daar kwam uit dat Haarlem niet actief heeft meegedaan, maar wel alles heeft gefaciliteerd om de slavernij in stand te houden. En eigenlijk na aanleiding van wat wij toen bij de burgemeester hebben gezegd hebben, en naar aanleiding van dat rapport wat uitkwam, dat Haarlem dus best wel heel veel met de slavernijverleden te maken heeft, heeft hij zijn excuus aangeboden namens de gemeente Haarlem.
0: Ja. En hoe was dat moment voor jou?
3: Nou, dat was voor ons als stichting heel verrassend, want we wisten dat de gemeente Haarlem ermee bezig was. Maar toen hij dat zei, was dat voor ons ook wel een openbaring. Was een heel mooi iets van dat je dacht van, ja, ze doen het toch. Dus. Ja. En het was ook heel netjes. Ik vond het echt heel netjes. Ja, dat hij dat als burgemeester ook zo mooi kon verwoorden. Mm-hmm. Dus met oprecht.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, er is wat dat betreft de afgelopen jaren misschien wel wat meer bewustwording ook gekomen, heb ik het idee.
3: Er komt steeds meer bewustwording. En ik had het vanochtend nog over van zelfs maatschappijen die nu ook excuses aan gaan bieden. Zoals vanochtend stond in de krant dat ASR de excuses aanbiedt. Ja. Omdat die dan eigenlijk die slaven schreven. Dat ze die eigenlijk echt gingen verzekeren. Want als er wat gebeurde, dus niet dat de slaven daar iets kregen, maar dat de eigenaar best wel goed, omdat hij een schip vol met slaven had.
0: Dus langzamerhand gebeurt er wel wat. Het is in beweging, dat is mooi.
3: Ja.
0: Hey, vanavond is er nog een heel programma in Haarlem. Waar kunnen mensen dan naartoe als ze daar iets van mee willen maken?
3: Nou, er is echt zoveel. Er zijn workshops, er zijn films, er zijn theatervoorstellingen, er is dans, er is een DJ. We hebben voor de deur een foodtruck, dus mensen kunnen lekker Surinaamse hapjes halen. Er is gemberbier, dus ala la moussie. Dat is een Curaçao's drankje met limoen.
0: Ja.
3: Nou, er is dus van alles en nog wat te doen. Dus,
0: na het herdenken is het tijd om ook te vieren. Ja. Te vieren dat de slavernij is afgeschaft in 1863. En dat is dus vanavond ook in Haarlem te doen. Dankjewel Roland dat je even bij ons erover wilde vertellen.
3: Ja, oké, graag gedaan.
0: En nog een mooie avond. Oké, dag.
3: Doeg.
0: Roland de Rooij hoorde je. En hij is een van de drijvende krachten achter Kitty Kottie in Haarlem.
1: Den Haag. Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: Repeat It. Ja, als twee supersterren als Martin Garrix en Ed Sheeran de handen ineens slaan, dan moet het wel een goed nummer opleveren. En dat is ook gebeurd. Ze schreven het trouwens al 10 jaar geleden, nadat ze een leuke avond hadden in Amsterdam. Grappig idee is dat. Maar ze hebben het nu pas uitgebracht.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan verder intussen met de sport met Milton vandaag. En Milton, wij gaan het hebben over Volendam. Maar weer eens, want daar hadden we het volgens mij gisteren ook over. Of eergisteren, wat was het? Waarom
2: nee,
0: Volendam?
2: Was gisteren.
0: Ja, was gisteren, ja, ja toch?
2: Ja, was gisteren, ja.
0: Ja, vertel.
2: Ja, goedemiddag, Patricia. Nou, ik was daar voor een interview met de technisch directeur van FC Volendam, Patrick Busby. Er zijn namelijk genoeg ontwikkelingen op transfergebied bij FC Volendam. Zo zijn er al twee spelers vertrokken. En ook een aantal spelers weer terug bij hun oude club. Maar ja, het lijkt ook een kwestie van tijd voor de doelman. Kane van Oefelen gaat vertrekken uit het Vissersdorp. Die heeft vorige week bij de eerste training ook al aangegeven dat de kans vrij groot is dat hij weggaat. En hij mag ook vertrekken van Volendam. En Busby legt die keuze uit.
3: Kane heeft laten zien dat hij heel enorme stappen heeft gemaakt. Hij heeft nu een jaar KKD en een jaar Eredivisie gespeeld. Hij heeft het heel goed gedaan afgelopen seizoen. Dus als daar een club voor komt en hij kan een mooie stap maken en wij kunnen daar een mooie som aan overhouden, dan is het voor iedereen een mooie win-win situatie.
0: Ja, Maar je raakt wel je keeper kwijt, denk ik dan. Is het toch een logische keus van Volendam om de doelman te laten gaan?
2: Ja, hij heeft heel veel indruk gemaakt, zoals Patrick Busby zojuist al aangaf, door de afgelopen seizoenen onder de lat bij FC Volendam. Het is ook nog een jonge keeper. En eigenlijk is het voor Volendam een ideaal moment om hem te verkopen. Zeker na die degradatie. Die kunnen ze ook weer wat dat geld weer gebruiken voor andere posities die ze mogelijk willen versterken. En Van Oefelen lijkt ook wel klaar voor de volgende stap. Maar zoals je terecht net ook aangaf, vroeg ik ook aan Patrick Busby van ja, ga hij dan, mocht hij vertrekken, een nieuwe keeper aantrekken? Toen gaf Van Busby aan dat ze daar nog over zouden hebben. Er zijn nog wel een aantal keepers die ze nog hebben, maar dat zijn ook eigenlijk twee jonge keepers, Roy Steur en Dion Vlak. Dus ja, ik vraag me af of die klaar zijn voor de Eerste Divisie. Dus het zou me ook niet verbazen als ze wel nog een keeper aan gaan trekken, mochten Van Oefelen vertrekken.
0: Ja. Zijn er nog meer spelers die mogelijk vertrekken trouwens?
2: Ja, er is interesse voor best wel wat spelers, gaf Patrick Busby aan. Yannick Leliendal, Precious Oekwoe en Noordin Bukala, daar is interesse voor. Nou, dat zijn drie basisspelers van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Dus ergens vind ik het ook wel logisch dat er interesse voor hen is. Maar ja, als je vier basisspelers laat vertrekken en ook nog wel een aantal invallers die al eerder zijn vertrokken, dan wordt het toch echt wel een lastig verhaal. Al gaf de technische directeur nog aan dat het niet zeker is of zij vertrekken. Dat ligt aan een aantal dingen. Onder andere aan de hoogte van de transfersom. Dus wat ze ervoor krijgen voor de verkoop van die spelers. En het moment waarin ze verkocht worden. Je zal begrijpen dat als ze deze spelers nu verkopen, dat ze dan nog genoeg tijd hebben om vervangers te halen. Maar als het eind augustus is, aan het einde van de transferperiode, dan heb je natuurlijk een stuk minder de tijd om nieuwe spelers te halen. Dus dan is het minder aantrekkelijk om spelers van de hand te doen.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Nou, vertelde je laatst dat er ook nog twee testspelers zijn bij Volendam. Hoe zit dat?
2: Ja, dat zijn Stefano Denswil en Erik Schouten. Dat zijn twee ervaren verdedigers die in mijn ogen echt wel een versterking zouden kunnen zijn voor FC Volendam. Nou, daar heb ik Patrick Busby, de technische directeur, ook naar gevraagd. Busby legt ook uit hoe realistisch het is dat die beide spelers naar Volendam kunnen komen.
3: Stefano is voor ons niet haalbaar, omdat hij heeft uitgesproken van tevoren: ik wil graag meetrainen. Ik kan helpen, jongens coachen. Maar de kans dat hij bij ons aansluit, die is heel klein. En de kans dat Erik Schouten aansluit, die is groter. Alleen hoe groot die is, dat moet blijken de komende weken.
0: Ja, dat zei dus weer de technisch man van de technisch directeur van Volendam, Patrick Busby. Het hele interview is te zien bij ons op de website morgenochtend vroeg, denk ik, Milton.
2: Ja, dat klopt, Patricia, zeker. Ja.
0: Kijk, fijn. Dankjewel.
1: Vandaag de dag.

0: This Will Be. Je hoorde Natalie Cole bij NH. En straks na het nieuws van 5:30 dan horen we alles over die babbeltrucverdachte die te herkennen is aan 2 verschillende schoenen. Ik vind het een bijzonder verhaal. Eerst het nieuws van 5:30 met Lotte. Wat zit daarin?
1: Het is natuurlijk 1 juli. We zitten op de helft van het jaar. En dat betekent elk jaar dat er wat nieuwe regels en wetten ingaan. Ik neem er zo een paar met je door.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
10: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
11: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30, in Bergen is het 21 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag Lotte.
1: Goedemiddag. Op de A9 bij Akersloot is vanmiddag een trailer met daarin een paard op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De bestuurder van de auto is ongedeerd. Hoe het paard eraan toe is, is niet duidelijk. Wel is bekend dat hij nog leeft. Aan beide kanten van de weg stond een flinke file, maar die neemt inmiddels behoorlijk af. De afgelopen tijd is er te weinig regen gevallen om de droogte te verlichten. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, LCW, spreekt van een dreigend watertekort. Vooral scheepvaart, industrie, natuur en landbouw hebben daar last van. Ook wordt de waterkwaliteit steeds slechter. Regionaal komen er steeds meer meldingen van blauwalg en er zijn al gevallen van vissterfte gemeld. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden water waar mogelijk vast en bij Utrecht is een gemaal aangezet dat water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal omhoog pompt. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Schaatsbond KNSB laat weten dat uit politieonderzoek blijkt dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. De shorttrekker verdween zaterdag spoorloos. Hij was het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Later werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen die hen heeft gesteund na de verdwijning. Ze blijven in contact met de politie. In de afspraken rondom verduurzaming van staalfabrikant Tata Steel moeten ook concrete gezondheidsdoelen voor omwonenden worden opgenomen. Dat zeggen experts. Ook moet het meetsysteem voor schadelijke stoffen worden verbeterd en de gegevens over de uitstoot moeten openbaar worden gemaakt. Tata Steel ligt al jaren onder vuur omdat het bedrijf te veel schadelijke stoffen uitstoot. Nu wordt het bijhouden van de uitstoot vooral gericht op de effecten op het milieu en niet op de gezondheid van omwonenden. En op 1 juli gaan er traditiegetrouw altijd wat nieuwe regels en wetten in. Betekent enerzijds goed nieuws, maar niet alle veranderingen vandaag zijn positief voor onze portemonnee. RTL zette de belangrijkste veranderingen op een rij. Eerst een paar tegenvallers. De huren van sociale huurwoningen stijgen met maximaal 4,1%.

0: Ook wordt het versturen van een brief duurder als je de post de volgende dag bezorgd wil hebben. Voor zo'n zogenoemde Prio-zegel betaal je €3,95.
1: Wacht, maar wat veel?
0: Ja, ja, want over een week of twee gaat er een nieuwe regel in waardoor PostNL niet meer de volgende dag de post hoeft te bezorgen. En als je dat dan wel wil hebben, dan heb je zo'n Prio-zegel nodig en betaal je dus €3,95.
1: Wow. Ja.
0: Er is ook goed nieuws. Het minimumloon stijgt namelijk en de wegenbelasting daalt. En telefonische verkopers mogen je vanaf vandaag niet meer bellen.
1: Yippie.
0: Er is wel een uitzondering voor loterijen, goede doelen en uitgevers. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Lotte. Wij gaan eens even verder met praten over het weer met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
2: Patricia, goedemiddag.
1: Ja, Jelmer en ik hadden bedacht dat het nu zulk lekker weer is. Zulk perfect weer eigenlijk voor alles. Dat als we dit nou gewoon doen tot, nou ja, in mijn geval zou ik denken eind oktober, begin november. En dan even een goede stevige winter. En dan vanaf eind januari weer dit. Is dat te regelen?
2: Ja.
1: En s'nachts regen. S'nachts regen.
2: Ja, ja, want regenen moet het ook. Je hebt het net gehoord, zeker. Watertekorten.
1: Ja, ja.
2: Maar nee, dat zit er natuurlijk niet in. Hè. Het is wel heerlijk weer in ieder geval deze week. Morgen wat minder qua zon. Maar voor de rest, de temperaturen zijn prima. Het werd vanmiddag toch op de meeste plaatsen in de provincie zo'n 23 tot 24 graden. Aan de kust 22 graden. En de beeldmelder 25 graden ruim. Dus daar werd het weer zomers warm. In het oosten van het land ook. Hè. Gisteren verliep de landelijke hittegolf. Omdat de temperatuur op het KNMI op 22 graden bleef steken afgerond. Maar vandaag toch weer een zomerse dag. Dus dat weer wel dan. En ja, voor de rest prachtig weer. Mooie transparante lucht in die zin. Veel zon, nauwelijks bewolking, relatief droge lucht. Dat is vaker met die heldere luchten. Dus en een windje erbij ook nog. Prachtig weer. Maar het was wel zo dat er in het noordoosten van het land toch enkele flinke buien tot ontwikkeling zijn gekomen. Samenhangend met een storing in de bovenlucht. In Veenhuizen in Drenthe viel maar liefst 48 mm in drie kwartier tijd.
1: Oh jee.
2: Waaronder hagel. En je zag echt, ik heb een paar foto's gekregen, dat de straten daar blank stonden.
1: Ach jee. Ja. Oh, dat is bijna niet voor te stellen als je hier zo lekker in het zonnetje zit, Jan.
2: Nee, en het was ook maar op een zeer beperkte schaal. Hè. Mm. Dus dat was wel opvallend.
1: Ja.
2: Nou ja, vanavond blijft het vrij zonnig. De komende nacht komt er geleidelijk meer bewolking. Het koelt overigens wel nog wel af naar een graad of 13. En dan morgen, dan neemt de bewolking in de ochtend toe. En later op de ochtend, begin van de middag, dan kan er af en toe wat regen en motregen vallen. En in de loop van de middag klaart het dan weer op. En is het dus ook weer droog. Temperatuur morgen aan de kust 20 tot 21 graden. Elders worden 22 graden, 23 misschien hier en daar. En de wind is zuidwestelijk, later west en matig aan de kust. En op het IJsselmeer vrij krachtig tot af en toe krachtig, windkracht 6. Dus er komt ook wat meer wind. Maar vrijdag, zaterdag en zondag, dan is het droog weer. We hebben geregeld zon, ook al wat bewolking. En de temperaturen die komen meestal uit op zo'n 22 tot 23 graden. Misschien op zaterdag een fractie hoger.
1: Nou,
2: dus
1: heerlijk,
2: van hitte is voorlopig in ieder geval geen sprake.
1: Nee, want dat leek in het begin van de week nog, werd er gezegd, nou, de hittegolf komt weer terug. Maar dat is voorlopig toch nog eventjes op de lange baan.
2: Ja,
1: het
2: was een beetje voorbarig. Ik hoorde dat ook. Ik denk, nou,
1: ja, waarschuwde al van nou, wacht maar even. Ja. Nou, gelukkig maar, Jan, want daar zitten we helemaal niet op te wachten. Laten we gewoon lekker dit weer aanhouden. Daar ben ik helemaal blij mee.
2: Ja, en jij was natuurlijk recentelijk in het Spaanse.
1: Ja.
2: En ik heb nog even wat cijfers opgezocht van Sevilla van de afgelopen maand.
1: Ja.
2: De maand juni.
1: Ja.
2: Nou, de gemiddelde maximum temperatuur, dus de middagtemperatuur, die is daar uitgekomen op 36,7.
1: Oh, gemiddeld?
2: Ja, gemiddeld.
1: Jeetje, Jan.
2: Ja. Dat is een evenaring van het record dat vorig jaar gevestigd werd. Dus
1: dat
2: moet je nagaan.
1: Ja.
2: En normaal is 33. En mei en juni samen hadden in Sevilla 35 dagen. Dus een record is nog nooit zoveel geweest. Met boven de 35 graden. Normaal is 13.
1: Oh, dat is toch niet te doen, Jan.
2: Nee,
1: verschrikkelijk. Nee, nou ja, wij zijn dus gelukkig. Uiteindelijk hebben we besloten om Sevilla helemaal te skippen. En gewoon alleen maar in het zuiden aan de kust te blijven. En daar was het wel warm, maar goed uit te houden. Weet je, gewoon zo rond de 30, 32 graden. Dat is zeker, als je verder niet zoveel hoeft te doen en je hebt een zwembad naast de deur, is dat allemaal goed te doen. Maar ik was zo blij dat we niet naar Sevilla waren gegaan. Dat je me gewaarschuwd had, Jan.
2: Ja.
1: Dank je wel nog.
2: Oké. Okay. Oh.
1: Nou goed, we wensen de mensen daar sterkte. Want het is nog maar pas juni. Hè? Ik bedoel, de echte warmte komt natuurlijk nog in juli en augustus.
2: Ja, het is nu gewoon deze dagen 40 graden. Dus,
1: Of, nou, we moeten er niet aan denken. En dat doen we ook niet, want wij hebben hier gewoon eigenlijk heel prettig, aangenaam zomerweer. Lekker, houden zo.
2: Zo.
1: Dankjewel, Jan, en een mooie avond voor jou.
2: Hetzelfde.
1: Joep. Dan de situatie op de weg. Jelmer, ik begrijp dat het weer een beetje rijdt op de A9.
3: Absoluut, daar rijdt het allemaal weer redelijk. Alhoewel, er is nu alweer wat flinke vertraging bijgekomen. Oh. As we speak. 24 files, de eerste de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kormeer en Akersloot. Bijna 40 minuten vertraging. Gaan we richting de N246. Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de A8 en Markebinnen. 14 minuten. En de laatste 19 minuten op de N246. Maar dan, dat is hetzelfde. Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244.

0: Elvis Costello. Hij zou optreden trouwens bij Rock Werchter. Maar hij is ziek en dan wordt hij vervangen door Triggerfinger. Dat is natuurlijk ook wel leuk.
1: Bureau NH.
0: Ja, het is woensdagmiddag en dat betekent ook weer een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Bureau NH, gemaakt door Onno Vos. Onno, en wat gaan we zien in deze laatste aflevering van het seizoen?
2: Nou, we hebben onder andere een bijzondere inbraak in Haarlem. Hij duurt erg lang, buitenbijzonder, en de inbrekers maken nog een grappig foutje, zou je kunnen zeggen.
0: Oh, nou, laten we beginnen met de duur van deze inbraak. Hoe lang waren ze bezig?
2: Maar liefst 5 uur. Het is bij een bedrijf aan de Riviera Dreef in Haarlem-Schalkwijk. En een naastgelegen pand, die hebben de inbrekers opengebroken. En van daaruit hebben ze een gat geboord naar het bedrijf, wat uiteindelijk hun doelwit was.
0: Zo.
2: Een behoorlijke klus natuurlijk. En ja, dan heb je even tijd nodig.
0: Ja, en dat hebben ze goed voorbereid, denk ik dan ook. Daar hebben ze van tevoren wel goed over nagedacht, hoe ze het zouden doen.
2: Wel, want dat is het andere bijzondere dingetje. De buit, die zei ik al, die is bijzonder. Die bestaat namelijk uit onder andere Pokémon-kaarten.
0: Oh?
2: Nou, heb ik geen verstand van, die Pokémon-kaarten. Maar de waarde daarvan kan behoorlijk oplopen tot duizenden euro's per kaart. En de politie gaat er dan ook vanuit dat ze niet bij een willekeurig bedrijf hebben ingebroken. Maar dat ze echt bij dit bedrijf wilden zijn. En die kaarten ook een van hun doelen was.
0: Ja, en je noemde nog dat de inbrekers een soort grappig foutje maakten. Wat was dat?
2: Ja, ze zult ook niet in beeld, maar er hangen natuurlijk camera's bij het bedrijf. Mensen binnenkomen, zien ze ook dat daar een camera hangt. Dus zij is nog niet zo goed in beeld. Dan gaan ze naartoe om die camera onschadelijk te maken. Maar die draaien ze dus naar een deur en die spiegelt ze. Ja. Dus ze komen zelfs nog in beeld.
0: Oh. Ja,
2: dat laten we zien natuurlijk.
0: Ja, dat is heel grappig en heel nuttig ook natuurlijk. Nou, dat levert vast interessante tips op. Dus ik zou zeggen, allemaal kijken even sowieso naar de uitzending. Wat zit er nog meer in?
2: Nou, we hebben vorige week 3 zaken gehad waarbij de verdachte de kans kreeg om zich te melden. Die werden eerst geblurred getoond, zoals dat heet. Dit hebben ze niet gedaan. Dus deze week komen ze herkenbaar in beeld. Dat gaat om Babbeltroes in Hoorn en Alkmaar en om een aanranding in Heemskerk.
0: Oké, die verdachten zijn dus vandaag herkenbaar te zien.
2: Ja, en met name die Babbeltroes, die 2, dat zijn enorm goede beelden.
0: Dus kan niet missen.
2: Kan niet missen.
0: Oké, ze zijn gewaarschuwd. Dat is dus ook te zien in Bureau NH vanavond. En dan is er ook nog opmerkelijk beeld uit Den Helder, begrijp ik.
2: Ja, het gaat ook weer om een babbeltruc. Zo'n zaak die we helaas iets te vaak hebben in dit programma. De verdachte komt bij het slachtoffer aan de deur. En daarbij heeft hij 2 verschillende schoenen aan.
0: Dat is bijzonder.
2: Ja, dat is heel opvallend, ja. Dus zoek iemand met 2 verschillende schoenen.
0: Ja, dat zie je natuurlijk niet heel vaak.
2: En hij valt niet alleen op die schoenen, maar hij heeft ook een enorme grote foamartas. Die heeft hij niet bij zich als hij binnenkomt. Maar als hij weggaat bij die mevrouw, heeft hij die bij zich. En daar zitten de sieraden en haar zilveren bestekset.
0: Ach, jeetje. Ja, dus die verdwijnen allemaal in een grote boodschappentas. En die verschillende schoenen, ja, dat houdt me dan bezig. Dat zie je toch als je die aantrekt 's morgens.
2: Precies, je vraagt je toch af, hoe komt dat?
0: Ja, tenzij
2: je niet opgelet.
0: Ja, of hij, deze persoon is kleurenblind, of hij heeft ze 's nachts aangedaan in het stikke donker en niet gezien dat het 2 verschillende schoenen waren.
2: Ja, die beelden zijn op klaarlichte dag. Dus ik denk dat hij het zelf ook wel op enig moment gezien heeft.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk na die tijd.
0: Ja, precies. Nou, hij gaat het in elk geval vanavond nog een keer terugzien in de uitzending. Want dan is hij goed te zien dus op de camerabeelden. En die worden vanavond getoond zonder balkje voor de ogen, zonder blur,
2: toch?
0: Hij
2: wordt helemaal getoond en het zijn goede beelden. Dus hij is heel herkenbaar in beeld.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, lekker allemaal kijken. Want dit is ook de laatste uitzending voorlopig, hè, voor de zomerstop.
2: Ja, we gaan met zomerstop, hè. Dat doen we elk jaar. En die duurt 6 weken. Dus in augustus zijn we weer terug. 19 augustus is de volgende uitzending.
0: Oké, nou dan wens ik jou alvast een fijne vakantie.
2: Dankjewel.
0: En vanavond dus op tv die laatste uitzending voor de zomer van Bureau NH. Het wordt vanaf nu uitgezonden. Elk uur, elk half uur zelfs is het te zien bij ons op NH. En natuurlijk ook weer op de website op nhnieuws.nl. Dankjewel, Onno.
2: Graag gedaan.
1: NH. Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: Kim Carnes en de Bette Davis Eyes.
1: Vandaag de dag.
0: Een gezellig muziekje erbij, hè? Jammer.
2: Enig leuk muziekje. Daar
0: worden we helemaal vrolijk van. Hey, het is bijna 6 uur. Dat betekent dat we zo eerst het nieuws krijgen. Dan hebben we nog de ogen en oren. Die gaan we ook weer horen.
2: Natuurlijk.
0: Maar daarna gaan we op zoek naar een dagplaatje. En
2: ja,
0: dat is jouw domein. En
2: dat is mijn domein.
0: Dan is dit altijd het moment dat je ons gaat vertellen in welke richting wij moeten gaan zoeken, ja, voor een leuk dagplaatje.
2: Maar ik ga het gewoon helemaal niet vertellen vandaag.
0: Oh.
2: Ik ga namelijk het gewoon laten horen.
0: Horen?
2: Ja, doe nog maar een keer, ja, als je wil.
0: Eens even kijken. Volgens mij, ja, ik herken dit geluid wel, zou ik je zeggen. Dat is wel gek misschien.
2: Hier gaat het over. En dat is waar mee
0: een noodsignaal, denk ik. Toch?
2: Ik zeg niet.
0: Of niet?
3: Tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
4: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
4: en uitleg.
3: Met Jos Heremans. Bij NH.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
12: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
14: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
16: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
17: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond, Lotte.
19: Goedenavond. Het OM heeft 40 maanden cel geëist tegen een man voor zijn betrokkenheid bij een explosie bij de pizzabakkers op de plantage Kerklaan in Amsterdam. Volgens het OM is de 25-jarige verdachte betrokken geweest bij de explosie en de poging daartoe begin september. De problemen op de A9 zijn verholpen. Eerder vanmiddag stonden daar flinke files vanwege een ongeluk met een paardentrailer met daarin een paard. Hoe het daarmee is niet bekend. En de zeldzame brileider, die sinds vorig jaar regelmatig op Texel opdook en eerder dit jaar overleed, is opgezet. Hij heeft sinds vandaag een plekje tussen de collectie Bijzondere Dieren in Ecomare. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn vier priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer? Wat is er nog stilstaand of langzaam rijdend?
2: Nou, dat ga ik je vertellen. Op 15 plekken staat het nog redelijk vast. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A4, nee, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. 11 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de N208, Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. En de laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en de aansluiting met de N244, 21 minuten vertraging.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Vandaag de dag
24: met Patricia Navel.

0: Born to be Alive. Je hoorde de wereldhit van Patrick Hernandez. Ergens eind jaren 70, schat ik zo'n beetje in, was dat. Het is 6:09. Een heel goedenavond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: In deze rubriek kijken we elke dag even mee over de schouders van onze verslaggevers. En vandaag spreken we Frank Veenhof. Die was vandaag namelijk in Heilo, waar de politie opnieuw aandacht vraagt voor de vermissing van Trudy. De 75-jarige vrouw wordt sinds eind februari al vermist en is nog altijd spoorloos. Om nieuwe tips binnen te krijgen is de politie nu gestart met een grootschalige flyeractie en werd haar huis vorige week doorzocht. Nou, goede reden om eens eventjes daar nader onderzoek naar te doen. Frank, goedenavond. Trudy is inmiddels dus al maanden vermist. En jij sprak vandaag de politie in Heilo, hè?
3: Nou ja, ik heb de politie op het kantoor gesproken in Haarlem. Maar ik ben eens op pad geweest in Heilo. In de straat geweest waar ze woont. En daar ook buurtbewoners gesproken. Ja, en de politie die heeft vorige week dus ineens, out of the blue, weer grootschalig onderzoek gedaan. En grootschalig is dan 20 agenten in de straat, buurtonderzoek, honden in de woning. En er zijn overal flyers verspreid. Maar uiteindelijk heeft dat nog tot nu toe nergens toe geleid. Maar de politie doet er wel alles aan om haar te vinden. En dat zeiden ze ook vanmiddag tegen mij.
4: Wij hebben in eerder stadium al intensief onderzoek gedaan naar de vermissing van Trudy. We hebben bijvoorbeeld ook het publiek gevraagd om mee uit te kijken naar Trudy. Nou, dat heeft tot nu toe niet geleid tot het vinden van Trudy. En wij, met het onderzoeksteam, hebben we besloten om dan nu te gaan flyeren en deze doorzoeking te gaan doen in de woning. En we willen alles uit de kast halen om Trudy te vinden. En daar hoort deze flyeractie bijvoorbeeld ook bij.
0: Ja, en hebben ze eigenlijk inmiddels al wel wat tips binnengekregen?
3: Ja, ze hebben 18 tips binnengekregen sinds vorige week. Maar daar heeft nog altijd geen tip tussen gezeten die geleid heeft naar Trudy. Dus ze zijn nog altijd druk in de weer.
0: Ja, je bent ook even de wijk ingegaan waar zij woont, waar ze voor het laatst gezien is. Je hebt gesproken met buurtbewoners. Hoe leeft deze vermissing daar? En wat hoor je van mensen uit de buurt over Trudy en over wat er misschien gebeurd zou kunnen zijn?
3: Ja, mensen die bij haar in het hofje wonen, dus in de buurt, ja, die maken zich ernstige zorgen om haar. Trudy was een vrouw van 75, die niet heel veel contacten meer in het leven had. Zeer streng gelovig is. En ja, eigenlijk ook eigenlijk altijd met de fiets van huis ging. Maar de fiets staat gewoon in de schuur. En nou, ik heb ook gevraagd van, nou, hebben jullie eigenlijk ook beelden van haar? Ze zegt, ja, die hebben we aan de politie overgeleverd. Dat zijn videodeurbellen. Maar daar is op te zien dat zij op vrijdag 20 februari voor het laatst te zien is wanneer zij naar boven gaat, richting haar bovenwoning. Maar ze zijn geen beelden dat ze weer naar beneden is gegaan. Dus hoe zij ooit daar uit die woning verdwenen is, ja, dat weten ze eigenlijk niet. En ik sprak met een buurvrouw, een overbuurvrouw, Marieke. En die zei ook, ja, mijn camera heeft wel geregistreerd dat zij naar binnen gaat, maar niet geregistreerd dat zij weer weg is gegaan. Dus ze tastte volledig in het duister.
5: Nou, ik kende haar niet persoonlijk, maar we zagen elkaar, zeg maar, als we de fietsen in de stalling gingen doen. En dan zeg je altijd even hoi, maak even een kort praatje. Maar verder kende ik haar dan niet persoonlijk. Maar wat ik van verhalen hoor, is dat het een hele religieuze vrouw is. Dat ze echt met God is. En dat ze heel sterk gelooft in het feit dat de wereld vergaat. Dus ja, als je dan... ik persoonlijk hoop eigenlijk dat ze door een geloofsgemeenschap is meegenomen naar Frankrijk en dat ze daar voor haar heel goed gaan zorgen de laatste jaren van haar leven, in afwachting van de ondergang van de wereld.
0: Jeetje Frank, wat een heftig verhaal vanuit de buurt dus. Daar hangen nu allemaal flyers, in de hoop dat toch misschien mensen wat gezien hebben. Maar ik begrijp dat haar fiets dus gewoon nog thuis is. Dus ja, het blijft toch een beetje gissen hoe het nou kan dat ze uit dat huis verdwenen is, waar ze wel naar binnen is gegaan, zonder dat iemand het ooit gezien heeft.
3: Ja, het is ontzettend bijzonder. En ze vertelde er ook nog bij dat er in die periode, ten tijde van de vermissing, stijgers rond de woningen stonden vanwege verduurzaming. Oh. Dan vraag ik aan die buurbewoner, nou, zou ze dan van die stijger af zijn geklommen? Nou, dat lijkt ze wel heel sterk. Ze was 75, ze was nou, niet per se iemand die in de boom klimt, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja.
3: Dus ja, dat lijkt ze allemaal heel erg sterk. En ook zo'n scenario dat ze dan eventueel naar Frankrijk zou zijn met een geloofsgemeenschap. Ja, dat testen, dat toetsen we dan bij de politie. Maar die zeggen ook, ja, we houden met alle scenario's rekening. Maar we kunnen gewoon niet op dit soort dingen ingaan. En ja, dus ze kunnen daar gewoon weinig over zeggen nu.
2: Ja, ja, duidelijk. Het is echt een groot mysterie, deze verdwijning. Zoveel is in elk geval wel duidelijk. Dank je wel dat je ons even hebt bijgepraat. Frank Veenhoven.
3: Ja, tot slot, als ik nog één ding mag zeggen. De politie zoekt nog steeds beelden van videodeurbellen. Van wat voor camera's dan ook in de omgeving van Heilo. Maar ook in Limmen, Castricum, Bakken. Als je daar ergens beelden hebt van die periode van 20 februari... tussen 20 februari en 25 februari, ja, deel ze dan vooral met de politie. En hopelijk wordt er hier dan nog in goede gezondheid gevonden.
2: Ja, ja, ja. Oké, goed. Dus beelden van 20 tot 25 februari. Als je ergens daar in de buurt woont en je hebt zo'n deurbelcamera, deel ze alsjeblieft met de politie. Dat is de oproep. Want iedereen wil natuurlijk wel weten hoe het met Trudy gaat, waar ze is. En nou ja, hopelijk wordt ze nog levend teruggevonden. Dankjewel, Frank Veenhof. En er komt ook nog een artikel online over dit verhaal. Dan kun je het allemaal rustig teruglezen op onze website op nhnieuws.nl.
6: Vandaag de dag.
7: Patricia Nagelkerken.

0: De police hier bij NH. Every little thing she does is magic.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, het is weer die tijd dat we gaan zoeken naar een leuk plaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten. En het leuke is, die keuze is eigenlijk aan jullie, lieve luisteraars, om een plaatje te verzinnen. En als je een beetje mazzel hebt, gaan we jouw plaat helemaal draaien straks na het nieuws van 6:30. Maar waar moet die plaat dan over gaan? Nou, we gaan vandaag een plaatje zoeken waarbij het noodlot is toegeslagen.
3: Ja, wat is dit nou, hè?
0: Ja, het is... Ja.
3: Dit is het drie keer lang, SOS. Ja, precies.
0: Drie keer lang. Ja.
3: Wat nog, goed van jou.
0: Ja, zullen we nog één keertje doen?
3: Dus nog één keer. Ja, en dat staat natuurlijk voor SOS als noodsignaal. De Morsecode weliswaar. En die is dus vandaag in 1908 geboren.
0: Nou, goed dat dat er is, nog steeds. En ik heb daarover gelezen. Jammer dat wij dus in onze telefoons ook een SOS-signaal hebben. Kijk, je weet sowieso dat je altijd het noodnummer kan bellen.
3: Ja.
0: Met je telefoon. Maar stel dat je op een gegeven moment dat niet kan doen.
3: Is in 1908 dat moeilijker?
0: Ja, maar... of, nou, ik weet niet meer precies. Maar dus stel dat er een situatie is dat dat niet kan.
3: Ja.
0: Dan kun je dus 5 keer op de zijknop voor je telefoon tikken.
3: Ja, ga ik doen.
0: Of is dat een hoax?
3: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, krijg ik mijn bankkaart.
0: Dan krijg ik mijn bankpas.
3: Nou.
0: Nou,
3: die is dus inderdaad ook een noodlot toegeslagen, want er staat niks meer op.
0: Deze gouden tip kun je dus vergeten. Nou, ik had dus gelezen dat in je telefoon een SOS-signaal zit ingebouwd, maar dan moet je het misschien wel eerst activeren. Dat weet ik niet.
3: Dat is handig.
0: Nou, superhandig in een noodgeval.
3: Als ik dat denk, Patricia heeft het gezegd. En dan kan ik pinnen.
0: Hier betalen, pannenkoek. Nou ja, oké, goed. We gaan dus in ieder geval op zoek naar plaatjes over SOS, over noodgevallen, emergencies of over het noodlot. Waar dacht jij toen aan?
3: Ik dacht, nou ja, dan moet je natuurlijk bij iemand schuilen op het moment dat het noodlot toeslaat.
0: Ik voel hem aankomen.
3: En dan denk ik een Claudia.
4: Als de oorlog komt.
0: Ja.
4: En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?
0: Zo'n mooi liedje dit.
3: Ja.
4: Als er een clubje komt.
3: Eigenlijk had ik moeten winnen vandaag.
0: Ja. Nou ja, misschien mag het nog wel een keer. Ben je jarig? Nee, hè?
3: Nee, net geweest.
0: Nou, als niet doorheen kletsen.
3: Sorry.
0: Ik begin zelf, hè. Maar goed, ik dacht aan Rihanna. Ik wil eigenlijk winnen vandaag. Ik ben ook niet jarig.
3: Ook lekker, hè?
0: Heel lekker.
3: Weet je, dan heb ik het goed gemaakt. Wij winnen allebei niet.
0: Niet. En dan gaan we het gewoon aan onze lieve luisteraars overlaten. Ja. Zullen we dat dan maar doen?
3: Dat gaan we gewoon doen. Dus bel. Iets over het noodsignaal, SOS of dan wel schuilen. Of weet ik het. Verzin het. 088 850 51 52.

0: belangrijk? Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Ik ben Jackie uit Purmerend.
9: Ik ben Manu uit Amsterdam.
10: Ik ben Leda en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Lisa en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel
13: Het is 6:01. In Nieuw-Vennep is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedenavond.
14: Goedenavond. Het OM heeft ruim 3 jaar cel geëist tegen een 25-jarige man... voor zijn betrokkenheid bij een explosie bij de pizzabakkers in Amsterdam. Het gaat om de vestiging op de plantage Kerklaan. Volgens het OM is de verdachte betrokken geweest bij de explosie... en de poging daartoe begin september. Zijn DNA is gevonden op beide explosieven... en op een rugzak waarin een van de explosieven werd vervoerd. De explosie was onderdeel van een reeks aanslagen afgelopen jaar op vestigingen van de pizzabakkers. Meerdere verdachten zijn al veroordeeld. De afgesloten rijstroken op de A9 zijn weer open. Eerder vanmiddag kwam ter hoogte van Akersloot een paardentrailer met daarin een paard op zijn kant terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De automobilist bleef ongedeerd. Hoe het paard eraan toe is, is niet bekend. Er ontstonden flinke files, maar inmiddels kan het verkeer weer doorrijden daar. De zeldzame brileider die sinds vorig jaar regelmatig op Texel opdook, is opgezet. Hij heeft sinds vandaag een plekje in de collectie Bijzondere Dieren van Ecomare. Het beestje trok vogelaars vanuit de hele wereld. In maart overleed hij als gevolg van een infectie. De brileider staat op de lijst van bedreigde diersoorten en komt van nature voor in Alaska en Siberië. Waarom die op Texel terecht is gekomen is nog altijd onduidelijk. En verwoeste kassen, glasscherven, kapotte potjes en vernielde planten. Tuinderij Land en Boszicht in Schravenland is zwaar gehavend na de storm afgelopen zaterdagnacht. In het restaurant naast de tuinderij werkt Annabel van 18 en zij startte een inzamelingsactie om de schade te kunnen betalen.
15: Het was echt dramatisch, het was overal glas. En ja, de tuinders waren natuurlijk helemaal van slag. En ik zou het zo ontzettend zonde vinden als deze plek niet meer kon worden wat het was. Om wat er gebeurd is. Dus ik dacht, nou, dan zet ik een fundraiser op. En ik wist echt niet dat dat zo ging uitpakken.
14: Inmiddels staat de teller op bijna 40.000 euro. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Lotte en een fijne avond nog voor jou. We gaan verder met het weer van Jan Visser, want die kan ons vertellen hoe het vanavond wordt.
16: Vanavond is het zonnig, met aanvankelijk nog temperaturen iets boven 20 graden. In de nacht blijft het tamelijk helder nog, later in de nacht komt er wel meer bewolking. De temperatuur zakt naar 15 graden. Donderdagochtend neemt de bewolking toe, later op de ochtend en aan het begin van de middag kan er wat regen vallen. In de loop van donderdagmiddag wordt het weer droog en klaart het op. De temperatuur komt morgen aan de kust uit op 20 tot 21 graden, elders wordt het 22 tot 23 graden. De wind is zuidwest, later west en matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Af en toe in de middag, vooral bij Texel, krachtig, windkracht 6.

0: Trent Darby, Wishing Well, hoorde je hier bij NH. Waar wij de tijd gaan maken om eens even een leuk dagplaatje uit te zoeken. Wat dacht je wat, Jelmer?
1: Daar heb ik zin in.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Ja, we gingen op zoek naar plaatjes over noodsignalen en SOS en noodgevallen vanwege de Morse.
1: Code. Die geboren was in 1908, was het zover. Nou ja, en sindsdien, het is wel een soort iconisch iets geworden, want we weten allemaal wat het is.
0: Ja, toch? We herkennen het meteen.
1: Dat is top. Dus er zijn van allemaal plaatjes binnengekomen en Peter die trapt af met Avicii. Can you hear me, SOS?
0: Help me put my mind to rest.
1: Ja.
0: Oh, ik krijg er wel een beetje kippenvel van. Ja. Zo'n mooi nummer.
1: Snap ik, dat is geweldig.
0: Ja. Goed, dan hebben we natuurlijk ook ABBA. En die werd aangevraagd door Yolanda, door Irene en door Lucia. Ook een heerlijk nummer trouwens.
1: Absoluut. Maya die zegt nou, doe mij maar Lindsay de Pol. Baby, baby, sugar me. Save me, sugar me.
0: Ah, ik dacht wel waarom.
1: Save me, sugar me.
0: Ik had de link niet gelegd, maar het is goed dat je het even zegt.
1: Ja.
0: Dan kwam Frank met een heel mooi nummer van Bob Dylan. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter, shelter from the storm. Prachtig, hè? Ja, ik vind het. Ja, ik hou van Bob Dylan. Ik krijg helemaal kipvel als ik dit hoor.
1: Wat krijg je lekker van kipvel?
0: Ja, ik heb heel veel kipvel. Het is hier ook best koud. Ja,
1: misschien is het daarom. De muziek is niet mooi, je hebt het gewoon heel koud.
0: Ik heb veel te korte mouwen aan, dat is het. Oké, okay, nou maar kwam... toch ook een mooi nummer. Dus, echt
1: absoluut,
0: wel.
1: Mooi. Jos, die kwam met de Beatles.
0: Help, oh ja. Help, en dan piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. You know I need someone. Help. Sam, die kwam met Jamiroquai. On planet Earth.
1: Nou, dan moet je wel, dan moet je wel de Morsecode gebruiken.
0: Even naar de Mars sturen.
1: Drie keer kort, drie keer lang, drie keer kort. Of andersom.
0: Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, nou inderdaad. Nou, leuke suggesties allemaal. Wat een hoop leuke liedjes zijn er dan toch. Had ik ook weer niet verwacht dat er nog zoveel gevonden zou worden.
1: Nou ja, kijk, iedereen zit ergens wel in een noodgeval. En daar gaan we ook naar luisteren. Want de winnende plaat is van Wilco Alco. Of Wilco Arend en Remy. Het is Goldband met noodgeval.
0: Leuk!
3: Dagplaat. Thank you.

0: I won't let you down. Je hoorde PhD hier bij NH. Het is bijna 7:10. De dag is voorbij. De avond is begonnen, Jelmer.
1: Ik begin
0: ook
1: een beetje trek te krijgen.
0: Ik ook. Nou, we hebben eigenlijk de hele middag al trek. We hebben hier de hele middag weer zitten snijden.
1: Ja, het is vreselijk.
0: Het is heel erg
1: Deze
0: hier.
1: Show is echt niet goed voor mijn lijn.
0: Nee.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: En toch gaan we maar even gewoon terugkijken op alle leuke dingen die er voorbij zijn gekomen. Want het was allemaal weer wat. Het was namelijk wel de dag dat verslaggever Sjoerd bijna aan ons voorbij ging.
1: Oh.
0: Doordat we hem kwijtraakten aan het Zeemanskoor in IJmuiden. Let maar op.
3: Trozen hebben hij mee.
0: Doei Piet.
4: Doei, veel plezier nog even.
5: Oh, leuk nog even een stukje hoor.
0: Ja.
4: Harder zingen Sjoerd.
3: Ja, kinderen thuis.
0: Ja, hij heeft natuurlijk een stem als een klok, die jongen.
1: Ai.
0: Ik snap wel dat ze hem daar wilden houden.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Ja,
1: nou, dan heb je wel de gezelligste zeemanskoorlid ooit.
0: Ja, dat wordt lachen daar.
1: Dat wordt lachen daar.
0: Echt, zeker Absoluut. Weten. Het was ook de dag dat June tot 2 etiketten-expert Jan-Jaap van Wering sprak over de regels bij een barbecue.
6: Is het chic om op een gegeven moment te zeggen tijdens het dessert, oké, stuur me maar een tikje voor een deel van de barbecue?
7: Nee, dat moet je echt van tevoren afspreken. Anders wordt het toch een behoorlijke nabrander. En dan heb je het gezellig bij vrienden gehad, familie, kennissen. Ja. En dan krijg je dus de volgende dag een tikkie.
0: Ja, dat is echt heel onaardig.
1: Heel onaardig.
0: Ja, echt, maar een goede term ook, nabrander.
1: Ja, is nabrander. Is nabrander bij de barbecue.
0: Nee, maar ik zou het niet in mijn hoofd halen, toch? Jij?
1: Nee.
0: Want dat kun je dan ook wel zeggen als mensen gewoon komen eten. En dan daarna zo. En dan was dit de rekening.
1: Nou ja, als student deed je dat natuurlijk
0: Ja, tuurlijk,
1: wel.
0: Als je het afspreekt.
1: Dan split je het.
0: Ja, maar dan spreek je het ook van tevoren af.
1: En nu als ik eters heb, ga ik echt niet meer mensen een tikkie sturen. Oh, dat Even zou zo gênant zijn.
0: De bon van de Albert Heijn op tafel.
1: Ja, tenzij je met 30 mensen gaat eten, dan vind ik het nog wat.
0: Ja, tuurlijk. Maar dan ga je dat er ook van tevoren even zeggen. Van, ja, jongens, we gaan dit gezellig doen.
1: Maar
0: dan zullen we dan even de kosten delen.
1: Iedereen neemt wat mee.
0: Ja, dat zou ik dan doen. Dat is nog het anders. Hoef je het ook niet allemaal zelf te maken, hè?
1: Ja, maar ja, weet je, als iedereen wat meeneemt, dan zit je straks weer met 6 ponden potten mayonaise.
0: Ja.
1: Snap je? Dat is daar niet goed over gedacht.
0: Nee, dan moet je weer even coördineren. Dan moet je dus een lijst maken en het naar iedereen rondsturen.
1: Dan alweer gedoe. Dan denk ik, haal ik wel.
0: Ja.
1: En dan daarna een tikkie.
0: Tikkie-takkie.
1: Maar liever geen tikkie.
0: Liever geen tikkie. Nee, zeker niet. Goed, wij hadden het hier in de uitzending over de Huis aan Huiskrant. En luisteraar Frank die belde. Hij begint de buurtmap.
8: Wij gaan met een aantal bewoners, nieuwe bewoners, gaan we een buurtmap opstellen. Oh. Die krijgen alle bewoners. En daar zit een sociale kaart in. Wat alle ondernemers die komen daarin te staan.
0: Wat leuk.
8: Iedereen die een hulpvraag heeft, waar ze daarmee in de buurt terecht kunnen.
0: Nou, ik vond het zo'n mooi idee.
1: Het is toch echt te gek.
0: Eigenlijk zou elke buurt dat moeten hebben, toch?
1: Ja, ik vind het echt waanzinnig.
0: Ja, ja, goed dat ze dat gaan doen.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, morgen dan is er weer een dag. En dan gaan we het hierover hebben. En Jelmer, jij bent natuurlijk tegenwoordig helemaal de wandelexpert. Hoe vaak denk je dat je dit nummer kan zingen als je 440 kilometer gaat wandelen?

0: nul keer.
1: Nul keer.
0: Want aan 440 kilometer moet je niet beginnen.
1: Dat is ook een idee.
0: Blijf thuis.
1: Dat doe is, het
0: doe
1: niet.
0: Het absoluut niet.
1: Het advies van onze Jelmer. Ja. Ja, morgen belt Pieter in ontbijttafel namelijk met wandelinfluencer Roos Vrijen. Jou ook wel bekend, Jelmer.
0: Zeker.
1: Heb je ook gesproken.
0: Ja.
1: Zij maakt dus een 440 kilometer lange wandeling door de wildernis van Zweden.
0: Oh, Roos is knetter, sorry.
1: Ja, maar zij kan dat. Ze schreef er ook nog een boek over. En hoe dat allemaal verlopen is, die tocht. Dat ga je morgenochtend vroeg horen bij Pieter in de ontbijttafel. Leuk, toch?
0: Ja.

0: Dua Lipa hoorde je hier bij NH. En Jelmer, wij gaan eens eventjes onze biezen pakken. Wat dacht je ervan?
1: We gaan biezen pakken.
0: Buiten is het nog heerlijk weer, denk ik. Ik wens jullie allemaal een mooie avond. Geniet er lekker van en tot morgen allemaal.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Hoe
2: beter dan dit wordt het niet.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
15: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
17: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
18: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
19: Ik ben Roos en ik kom uit Warmehuizen.
20: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 7 uur.
23: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
24: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
25: Mevrouw Keijzer.
24: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
25: U kunt
24: gewoon wel even uw vraag herhalen.
25: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
23: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van der Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De

0: taking me.
1: Tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
2: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
2: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
7: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
9: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
7: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week lanceert Helene van Rooyen haar nieuwe boek, waarin ze 100 vragen beantwoordt over seks.
2: Niet alleen bellen we haar, in Over de Top komen wij erom met heerlijke, zwoele platen.
1: Oh, ik glij altijd weg op deze.
2: Och, ik vind dit toch een heerlijke.
1: Beter
2: dan dit wordt het niet.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
7: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
6: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
8: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
6: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.
11: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
3: 1973.
2: Leroy Brown. 1982.
3: 1950.

0: heel. The memories of something really good. Something truly real. That you never found again.
1: Pelgrim verhuist van Heemstede naar Kroetjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
2: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
3: Thuis in heel
4: Het is 10:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
6: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
5: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
7: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
5: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banna uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorel.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
0: Helemaal NH.
5: Waar het regent en het regent.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH.
5: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1975.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80 muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.